0: keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die de afgelopen avond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

4 dagen lang hits uit de jaren 80. Met op de slotdag de 80's top 80. Dus pak denkbeeldig je Walkman erbij en stem op jouw favorieten. Welke nummers draaide jij grijs? Stem nu en stel hem samen. De 80's Vierdaagse. En Pinksteren hoor je hem op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de 2 vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 zijn uit huis geplaatst. De 4 landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Het dier met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

4 dagen lang hits uit de jaren 80. Met op de slotdag de 80's top 80. Dus pak denkbeeldig je Walkman erbij en stem op jouw favorieten. Welke nummers draaide jij grijs? Stem nu en stel hem samen. De 80's Vierdaagse. En Pinksteren hoor je hem op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer tegen de vogelgriep. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen passagiers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League, over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich niet geplaatst. Van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Het is vannacht overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: vrouw die zijn of haar vak tot in de puntjes beheerst, maar nog geen opvolger heeft. Geef die aan Omroep Gelderland door en dan zoeken wij die opvolger. gld.nl/opvolger gezocht.
1: De hele dag dichtbij. Dit is Radio Gelderland.

0: met je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: goat. Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam, leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de 2 vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. De luchthaven van Palm Beach in Florida wordt vernoemd naar president Trump. Die komt er vaak als die van en naar zijn verblijf Mar-a-Lago reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven President Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer, in het oosten en zuiden eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lievelingsmerk gezocht, lievelingsprijs al gevonden. De zomercollectie in designer outlet Ochtroek tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Bespaar op merken als Nike, Levi's en PME Legends. Designer outlet Ochtroek Duitsland, over de grens bij Enschede.
2: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
3: Designer outlet Ochtroek Duitsland is vandaag tot 9 uur open.
2: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
4: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
5: Wil je straks ook op het strand je boek lezen en je kleinkind in de gaten houden? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
0: Goedemorgen Gelderland.

0: Full Beliefs. 6:06. Een hele goede morgen, Gelderland. Het is vrijdagochtend 15 mei.
1: We kunnen weer beginnen
0: aan een nieuwe dag.

0: de Wit uit Doetinchem, die hebben het al gedaan. En die bedank ik dus nadrukkelijk. Dank. Dank voor jullie stemlijstje met favoriete 80's tracks. Komend Pinksterweekend gaan wij hier op Radio Gelderland back to the 80's met de 80's Vierdaagse. 4 dagen lang het beste uit de jaren 80. En als ook jij daaraan wilt bijdragen, dan heb je nog tot zondag om jouw keus door te geven via gld.nl/80's. Voor inspiratie gewoon lekker luisteren. Dit uur bijvoorbeeld Joe Jackson en zometeen Simply Red. Laat weten wat jij wil horen uit de 80's op gld.nl/80's. Goed, het was een opvallend koude nacht. Temperaturen net iets boven het vriespunt. Vandaag blijft het fris. Vanmiddag 11 tot 12 graden. Geregeld een buitje. Af en toe breekt de zon even door. Er staat een matig noordwestenwind. Dit weekend wordt het droger en zachter. Zondag zitten we alweer op 15 graden. En in de nieuwe week gaat het stap voor stap omhoog met richting de 20 graden of zelfs iets daarboven halverwege volgende week. Ik ga je een greep uit het Gelders nieuws geven en dat wat de vrijdagochtendkranten hebben geschreven. Het NRC en het Financieel Dagblad die gaan allebei over het bezoek van Trump aan China. Lovende woorden over en weer, maar achter de glimlach speelt wel spanning rond Taiwan en Iran. China voelt zich zelfverzekerd met zeldzame aardmetalen als troefkaart. Trouw gaat over het gas dat weglekt uit oude leidingen, wereldwijd. Europa wil dat verbieden met een nieuwe wet, maar de fossiele industrie en Trump vinden die regels te streng. Maar Europa staat wel sterk, want veel gasbedrijven kunnen niet zonder de Europese markt. In Apeldoorn zijn gisteravond opnieuw mensen opgepakt bij de dagelijkse demonstraties tegen de asielopvang. In totaal zijn er de afgelopen week al bijna 60 demonstranten aangehouden. En wat het extra wrang maakt, 10 jaar geleden werden in diezelfde wijk 400 vluchtelingen opgevangen. Er waren toen ook zorgen, maar geen protesten. De toenmalige wijkagent zei, er zijn nauwelijks incidenten. Het is totaal niet nodig om angstig te zijn. En achteraf bleek dat ook zo. In Elspeet zijn woensdag nepagenten op heterdaad betrapt. Het buurtpreventieteam zag dat een groepje verdachten steeds maar geld pinde met verschillende passen en schakelde de politie in. Na een achtervolging waarbij de verdachten gestolen spullen en betaalpassen uit de auto gooiden, werden ze in een doodlopende straat opgepakt met hulp van een politiehelikopter. De Stentor heeft een prachtige voorpagina. Koningin Maxima in het wit, lachend onder een doorzichtige paraplu, op weg naar de opening van State of Fashion in Arnhem deze week.
1: Wat was het om de koningin te zien?
2: Ja, dat was heel leuk. Ze was heel aardig, vroeg dingen, gaf ons handjes, wilde alles weten over het kledingstuk. Dus het was heel fijn dat ze zo geïnteresseerd was.
1: Wat vond je van de outfit vandaag, deze keer?
3: Prachtig wit pak en een waanzinnige hoed. Waarvan ze me vertelde dat het materiaal al heel lang in de familie is. En waar ze dus ook over heeft nagedacht hoe zij die hoed kon vervaardigen opnieuw, zodat het opnieuw in leven kreeg.
0: De Telegraaf heeft ook een mooi plaatje op de voorpagina. De 11-jarige Dominique uit Alsmeer. Zij nam als eerste een duik in het ijskoude buitenbad. Ze kreeg een ijsje, maar ertersoep was misschien wat handiger geweest. Verder schrijft de krant dat er mogelijk flink gesneden gaat worden in de hypotheekrenteaftrek voor oude hypotheken. In Duiven is een gepensioneerde man iedere dag op pad met zakjes, vlaggetjes en een missie. Je raadt het al, Jan ruimt 100 drollen op in de wijk, maar hij telt ze ook. 150 drollen op een stukje van 200 meter. En zijn boodschap aan de hondenbezitters, hou van je hond, maar niet van zijn stront. Oftewel, ruim het wel even op. En een groot tractorfestival moet worden afgeblazen omdat er een broedende ransuil op het terrein zit. En de organisator zegt nu droogjes in het nieuws, de uil is vooralsnog de enige bezoeker. Ik hoop ook wel dat hij een beetje van John Deere houdt. Simply Red, hoor je nu? Uit de 80's, dus die zou zomaar op jouw verzoeklijstje kunnen komen. Voor de favoriete 80's tracks op gld.nl/80's. Denk er maar over na. Misschien zeg je wel van, nee, dat moet een hele andere zijn. Nou, laat horen dan. En stuur even een berichtje, een lijstje. Dit is in ieder geval Money's Too Tight to Mention.

0: Gisteren was het Hemelvaartsdag en hebben wij de hele dag Hemelse Helden gedraaid. Een eerbetoon aan de muzikale erfenis van al die artiesten die er niet meer zijn, maar van wie de muziek nog voortleeft. Ik heb dat gepresenteerd gisteren van 7 tot 10. Oftewel, ik ben een uurtje langer doorgegaan, maar ook een uurtje later begonnen. Dat werd mij niet in dank afgenomen, want daardoor verviel...
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ons spelletje Een Goed Begin, wat we altijd tussen 6 en 7 spelen. Gelukkig spelen we het vandaag wel. Ik heb een intro voor je.
1: Een goed begin...
0: Daar moet je het mee doen. Maar dat is dus een plaat die ik graag helemaal wil draaien vandaag. Later vanochtend. Maar dat kan alleen als jullie raden welke plaat het is. Dus de titel en de artiest heb ik nodig van deze plaat.
1: Een goed begin.
0: En ik kan er misschien nog wel bij vertellen. Helemaal in het kader van de oproep die ik al eerder vanochtend deed voor de jaren 80 muziek. En verzoekjes voor de Pinksterweekend. Dit is er eentje uit de jaren 80. Frank@gld.nl of een appje. En je mag daar even over nadenken hoor. Een minuutje of 20. Frank@gld.nl of een appje. Titel en artiest van de plaat waar je net het intro van hoorde. Een plaat uit de jaren 80 was dat. Dit is Somjeu. We

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit. Bestel nu je tickets met korting op countryfair.nl.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe met liedjes van Annie M.G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
1: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Het is exact 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Hoenderloo, gemeente Apeldoorn, is het 1,8 graden. In Zoelmond, gemeente Buren, 4,3. Vandaag wordt nog een vrij koude dag met in de middag 11 of 12 graden. Vanuit het noordwesten trekken buien over de provincie met af en toe zon en een matig noordwestenwindje. We vallen in herhaling deze week, maar in Apeldoorn zijn opnieuw mensen aangehouden bij een protest tegen het AZC. Nadat demonstranten na het toegestane uur bleven hangen en de ME de rotonde moest ontruimen. En op de Waal bij Sleek-Ewijk zijn gisteravond twee schepen frontaal op elkaar gebotst, waarna beide vaartuigen op eigen kracht naar de haven in Weert konden varen. Meer Gelders nieuws en beelden van deze feiten zie je en lees je op gld.nl en in onze Omroep Gelderland app. We kijken of we verkeersinformatie hebben in Gelderland op dit moment. Nee, dat is mooi. Dan kunnen we zo meteen door met de 3 degrees.
4: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Sans Experience Center, maar ook Appleby en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
5: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
6: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
7: Kom ook naar het stoffenspektakel.
8: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
7: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
8: De toegang is gratis.
7: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
6: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
9: Goedemorgen Gelderland.

0: De vrijdagochtend, de dag na Hemelvaart, gisteren dus Hemelse Helden. En wat ik ook wel leuk vond gisteren tijdens Hemelvaartsochtend, dat ik berichtjes kreeg wat mensen zoal gingen doen op die vrijdag. Ik kreeg onder andere het berichtje van Wouter die zegt: ik ga naar de jaarlijkse grensmarkt. Dat is bij hem in Dinxperlo. Daar was het gisteren gezellig druk. Een collega van mij is ook even geweest te kijken. Poffertjes aan de ene kant van de straat, aardbeien aan de andere kant van de straat. En het mooie daarbij is, dan loop je dus, als je poffertjes en aardbeien eet, zomaar van Nederland naar Duitsland en weer terug.
1: Ondanks de voorspelde regen was het gezellig druk op de grensmarkt.
2: Hollandse aardbeien, lekkere zoete aardbeien. Lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker.
1: Het is letterlijk een grensmarkt, want de kramen aan de ene kant van de straat staan in Nederland, terwijl de kramen aan de andere kant van de weg op Duits grondgebied staan. De grensmarkt op Hemelvaartsdag is een begrip in Dinxperlo en ver daarbuiten.
3: Komt u hier uit Dinxperlo?
4: Nee, ik kom uit Eibergen.
3: U komt helemaal hierheen?
4: Ja.
3: 44 jaar aan één stuk met generaties in de stichting, met generaties in de marktlieden. Dus een jaarlijks terugkerend evenement waar iedereen graag weer komt.
5: U heeft al van alles al gekocht?
6: Ja, natuurlijk. Iets voor mij en iets voor mijn kleinzoon.
3: En wat dan?
6: Voor mij een tas en voor mijn kleinzoon Lego.
0: Ja, dat gaat hij vast leuk vinden. Lego. Op de grens gekocht op Hemelvaartsdag. Leuke tip voor volgend jaar als je denkt van, hé, dat klinkt gezellig. Je kon natuurlijk ook gaan douwtrappen op de Veluwe. Tussen 6 en 8 was gisteren de entree gratis.

0: mee met een goed begin. Vanochtend liet ik dit intro horen.
1: Een goed begin?
0: En het, je had ongeveer 20 minuten om erover na te denken. Sommige mensen hadden dat ook echt nodig. Het kwartje bij Leon bijvoorbeeld viel pas heel laat, maar hij had hem wel goed. Goed zo. Paul, die had hem ook goed. Net als Walter en Evert. Het was een plaat uit de jaren 80, zei ik al. Dus hij zou zomaar ook op jouw lijstje kunnen komen met favoriete 80's tracks. Met de Pinksteren gaan we dat 4 dagen lang draaien. Wat mij betreft kan deze daar prima bij. Dus geef me door via gld.nl/80's. En wat schrijf je dan op? Nou, Christopher Cross en Ride Like the Wind.

0: Goedemorgen, Laurens hier uit Giesbeek. Christopher Kos was dat, Drive Like a Wind. Goedemorgen, fijne dag.
1: Volgens mij is het Ride Like the Wind van Christopher Cross.
2: Goedemorgen Frank, een goed begin is het halve werk. We draaiden op Radio Gelderland. Christopher Cross, Ride Like the Wind.
1: Je hebt gelijk, het plaatje komt uit januari 1980.
2: Goedemorgen allemaal. We beginnen vandaag met Christopher Cross met Ride Like the Wind. Goedemorgen.
3: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: snelle. En laat het licht aan op Radio Gelderland. En daarvoor dus Christopher Cross.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Hoe is het buiten? Nou, Johnny Willems, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Chaco, die stuurt mij foto's. Die moest krabben in Hoenderlo. En ik zie rijp en ijs op de schuurdaken in Putten. Dus dat is een koude nacht geweest.
2: Ja, dat is zeker koud geweest. Het heeft zelfs gevroren. Meetstation Delen, min een halve graad als minimumtemperatuur. En aan de grond heeft het zelfs op uitgebreide schaal gevroren. Het is inderdaad echt een koude nacht. Een rustige nacht met opklaringen. Er zijn wel buien boven Nederland, maar nog niet in Gelderland. Maar ja, die komen er wel aan.
0: En wanneer zijn die hier?
2: Dat scheelt natuurlijk een beetje waar je woont. Woon je echt in de buurt bij Zwolle, helemaal in het uiterste noorden van de provincie, ja, dan binnen 10 minuten. En ook in het westen van de Betuwe staan ze klaar. Maar zit je in de Achterhoek, dan duurt het nog wel eventjes.
0: Okay. En maar iedereen gaat nat worden vandaag?
2: Tenminste, als je niet even van tevoren checkt of er een bui aankomt. Het gaat zeker niet de hele tijd regenen. Het zijn wel losse buien, het zijn ook zeker droge momenten. Af en toe zelfs wat zon. Zeker vanochtend is er ruimte voor de zon. Maar vanmiddag zijn er toch wel behoorlijk veel buien. Het wordt ook een frisse dag, een matige noordwestenwind en een maximumtemperatuur rond een graad of 11. Dat is tijdens die droge momenten. In een bui is het misschien een graad of 9.
0: En wat voor weekend komt eracht?
2: Een weekend waarin de temperatuur wat omhoog gaat, maar het blijft wel wat wisselvallig. Wel minder buien dan gisteren en vandaag, maar ook bij de weekenddagen houden we wel wat buiigheid. Morgen wordt het ongeveer 13 graden en zondag een graad of 15. En volgende week gaat de temperatuur verder omhoog.
0: Ja, we gaan langzaamaan weer richting de 20, hè, volgende week.
2: Ja, waarschijnlijk zelfs over de 20, al wordt dat pas woensdag of donderdag. Maar richting het Pinksterweekend gaan we waarschijnlijk toch op grote schaal over de 20.
0: Klinkt goed. Johnny, dankjewel. En tot over een uurtje.
2: Dat is goed.
0: Okay. Straks na 7 uur ook de Groenteboer. Dat is een moestuin in Doetinchem waar je niet alleen voor jezelf oogst, maar ook voor een buurman of buurvrouw die het wat minder heeft. Dus als je dan een abonnement neemt, dan geef je er meteen ook eentje cadeau aan iemand in stille armoede. Een hartverwarmend initiatief waar ik je graag meer over vertel zometeen na 7 uur.

0: hier.
1: Goedemorgen, Frank. Elke werkdag van 6 tot 9 uur op Radio Gelderland. Het nieuws, het weer en leuke gesprekken. Oh ja, en natuurlijk fijne muziek.

0: grote designmeubel-outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
0: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
1: Groot assortiment kunstgras bij Nu de tuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
2: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak. Tweede Pinksterdag geopend. Rijmer-Sierbestrating.nl. Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
3: Profiteer van de magazijnleegverkoop. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Beide huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
6: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
5: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïense luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïense steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijkconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Ik heb wel wat gemist gisteravond, hoor ik al. Verkeersinformatie. Er staat een kapotte vrachtwagen op de A1 Hengelo-Apeldoorn. Daardoor is de oprit dicht. Dat is eigenlijk de enige melding die ik heb voor je.
8: Van 13 tot en met 16 mei wordt voor de 20ste keer het Achterhoekse wandel-event gehouden. Je kunt 1, 2, 3 of 4 dagen wandelen en genieten van de Achterhoek. Start en finish in het centrum van Doetinchem. Schrijf je in op aw4d.nl.
9: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Boerma Interieurstyling geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, ook bij Boerma in Arnhem.
11: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh, wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
11: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
11: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
15: Wij zijn Medipoint.
16: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
17: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
16: En voor de sta-opstoel van Toon.
18: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
16: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
16: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Goedemorgen Gelderland.

Paul Simon en Coda Chrome op Radio Gelderland. Het is 7:08 op de vrijdagochtend 15 mei. En ik wil even twee mensen bedanken. Wouter Spoor uit Dinxperlo, dankjewel. En Govert-Jan uit Ede.

Wat hebben die Wouter en Govert-Jan dan al gedaan? Nou, ze hebben hun stemlijstje ingevuld met hun favoriete 80's tracks. Komend Pinksterweekend gaan wij op Radio Gelderland back to the 80's met de 80's Vierdaagse. 4 dagen lang het beste uit de jaren 80. En als jij ook wilt bijdragen, dan heb je nog tot en met zondag om jouw keus door te geven. gld.nl/80's. En voor inspiratie gewoon lekker blijven luisteren vanochtend. Want dit uur bijvoorbeeld Lionel Richie en zometeen Hall & Oates uit de jaren 80. Laat weten wat jij wil horen uit de 80's op gld.nl/80's. Nou, we hebben een opvallend koude nacht gehad. Temperaturen net iets onder of net iets boven het vriespunt her en der. Vandaag blijft het fris. Vanmiddag zo'n 11 tot 12 graden. Geregeld een buitje. Af en toe breekt de zon even door. En er staat een matige noordwestenwind. Dit weekend wordt het droger en wat zachter. Zondag 15 graden. En na het weekend gaan we richting de 20 of zelfs iets daaroverheen. Dan nu een overzicht, een greep aan het Gelders nieuws van vanochtend en dat wat de kranten schrijven. Trouw gaat over gas dat weglekt uit oude leidingen. Wereldwijd gebeurt dat. Europa wil dat verbieden met een nieuwe wet, maar de fossiele industrie en Trump vinden de regels te streng. Maar Europa staat wel sterk, want veel gasbedrijven kunnen niet zonder de Europese markt. Het AD en de Gelderlander openen met de gasrekening. Door een nieuwe CO2-heffing kan stoken in een slecht geïsoleerd huis tot 800 euro per jaar duurder gaan worden. In Apeldoorn zijn gisteravond opnieuw mensen opgepakt bij een demonstratie tegen het AZC in De Maten. Totaal afgelopen week al bijna 60 demonstranten die zijn aangehouden. En wat het nou extra wrang maakt, 10 jaar geleden werd in diezelfde wijk een 400-tal vluchtelingen opgevangen. Toen waren er ook zorgen, maar geen protesten. En de toenmalige wijkagent zei, jongens, er zijn nauwelijks incidenten. Het is totaal niet nodig om angstig te zijn. En achteraf bleek dat ook waar. In een ziekenhuis in het zuiden van het land testen ze iets wat heel logisch klinkt. Patiënten die een grote operatie moeten ondergaan slapen de nacht ervoor gewoon thuis in plaats van al op de ziekenhuiskamer. Minder stress, beter slapen en het scheelt honderden euro's per patiënt. Het klinkt als iets waar meer ziekenhuizen wat mee zouden kunnen. En weet je nog dat de baas van de Nederlandse Spoorwegen zei dat hij zelf ook als conducteur op de trein zou gaan werken? Dat is inmiddels 3 jaar geleden. Wouter Koolmees is wel al begonnen aan de opleiding, maar heeft die nog steeds niet afgemaakt. Al is het personeelstekort bij de NS ondertussen wel teruggelopen, dus misschien hoeft hij ook zelf niet meer in te vallen. De Gelderlander heeft een prachtige voorpagina met koningin Maxima die lachend over de rode loper loopt in Arnhem. Een wit pak met bijpassende hoed en een doorzichtige paraplu in de hand. Om haar heen publiek, begeleiders en nog meer paraplu's. Want het regende deze week, maar de stemming is in elk geval zonnig op de foto. En het gaat over mode deze week in Arnhem. De Telegraaf heeft ook een mooi plaatje. Dominique van Elf uit Alsmeer. Zij nam als eerste een duik in het ijskoude buitenbad. En als beloning kreeg ze een ijsje. Maar ik denk dat een warme knuffel misschien handiger was geweest. En dan in plaats van een ijsje, een warme kop snert of zo. Daar heb je dan wel behoefte aan als je in het koude water komt. Hall & Oates nu, uit, inderdaad, de jaren 80. 1984 om precies te zijn. Dus die komt compleet in aanmerking voor een stemlijstje, als je die wil invullen, op gld.nl/80's. Jouw favoriete 80's tracks, geef maar door. Je hebt nog tot en met zondag om dat te doen. Out of Touch van Hall & Oates zou er dus zomaar tussen kunnen staan.

0: Goedemorgen Gelderland, 7:15 is het. Zometeen dus een nieuw dossier van de platenpolitie. We hebben weer een plaatdelict die jij zou kunnen oplossen. Maak je kans op een leuk Radio Gelderland zaklampje. Maar eerst dat verhaal uit Doetinchem wat ik je had beloofd. Daar staat namelijk een moestuin. Daar pluk je niet alleen voor jezelf, maar de oogst is ook voor een buurman of buurvrouw die het wat minder heeft. Het heet Groentebuur. En daar neem je dus een abonnement en daarmee geef je er gelijk een abonnement ook cadeau aan iemand in stille armoede. En het mooie van dit verhaal is, als je daar dan dus bent en je staat tussen de sla en de tuinbonen en de courgettes, dan zie je natuurlijk niet wie is nou degene die betaalt en wie is degene die krijgt. Joris zegt dat. Joris is de enthousiaste hoofdtuinder.
1: Er moet meer soep komen, hè? Er is te weinig soep. Je bent bij Groentebuur, waar wij voor 250 mensen groenten verbouwen. 125 daarvan zijn sociale minima. En die ontvangen een abonnement gratis. Mede betaald door 125 betalende abonnees. En er staat ook altijd een oogstpaaltje op de tuin. Dus als er zo'n paaltje staat, dan weet je, dit is de oogsten. Maar je laat één blad of twee blaadjes aan de spinazie zitten. Dan kan die mooi teruggroeien. Ook de overschot gaat naar of de voedselbank of Stichting Minimanna of deelkastjes. Dus het wordt nooit... We gooien eigenlijk nagenoeg nooit wat weg. Of we maken zelf sapjes. We hebben een sapmachinetje. Dus dan... En dat heb je dan soms ook onder de kapschuur. Dan liggen er in één keer flesjes sapjes. Of, Goed zo, Arnoud. Ja. Alles kweken we er zelf voor. En dit is de broedkamer. Er is al heel veel op het land. Maar ja, hoe gaat het dan? Met de dag op stad, wat we iedere dag voor de boerderij hebben. Wat ze verdeeld van wie gaat wat doen. Nou ja, een clubje gaat hier voorzaaien. Al die trays die daar staan, nou, dat zijn echt tienduizenden potjes eigenlijk die je gaat vullen. We worden de hele tijd ingezaaid. Iedere week op een planning wat de grond in gaat.
2: Wat ik het leukste vind, is dat de mensen met elkaar een team is.
3: Ja!
2: Maar ook de mooiste als de mensen blij zijn met de groentes, zeg maar.
1: Ja, hè?
2: Dus wij moeten voor hard werken. Dus.
0: Ja, ik vind het een geweldig initiatief. Groentebuur dus, in Doetinchem. Ja.

0: Ah. Marvin Gaye en Tammy Terrell, die hebben elkaar nodig om het vol te houden. You're all I need to get by. Goedemorgen Gelderland. Gisteren was het dus Hemelse Helden, Hemelvaartsdag op Radio Gelderland. Alleen maar platen van artiesten die er niet meer zijn, maar van wie de muzikale erfenis nog jaren mee kan. En we hebben wel gewoon plaat Delict gespeeld gisterochtend. Want tussen al die overleden artiesten zag ik Dr. Anders P. staan. Ik denk, oh, de dodenrit, die is goed geschikt.
1: Plaat Delict.
0: Die gooit al zijn kinderen in vereen voor de wolven.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Nou ja, dat is dus ook goed opgelost gisteren. Er is lekker meegedacht, dus ik hoop dat dat vandaag ook weer gaat lukken. Want we hebben weer een dossier gevonden van een plaat waar iets in gebeurt wat niet helemaal door de beugel kan. Weet je het? Dan maak je kans als gouden tipgever op de Radio Gelderland zaklamp. En vandaag behandelen we een zaak waarin een gedetineerde openlijk verklaart verantwoordelijk te zijn voor een dodelijk incident. Oftewel, hij bekent een moord. Volgens de muzikale verklaring bevindt de betrokkene zich al in de gevangenis. Dus op de opnames van deze bekentenis kijkt hij terug op de gebeurtenis die tot zijn opsluiting heeft geleid. Dat ziet de platenpolitie trouwens wel vaak, hoor. Dat als de boeven eenmaal achter slot en grendel zitten, dan volgt zo'n bekentenis van de daad. In dit muzikale relaas wordt zonder omwegen toegegeven dat hij een man heeft neergeschoten. Zonder duidelijke aanleiding eigenlijk. De daad wordt beschreven als bewust en doelgericht, wat de ernst van de situatie natuurlijk onderstreept. Terwijl buiten de gevangenis het leven doorgaat, er rijden treinen voorbij, een soort symbool van vrijheid, dat je kunt gaan waar je wil, blijft deze betrokkenen achter met de gevolgen van zijn handelen. En de zaak wordt onderzocht als voltooide levensberoving, waarbij de dader inmiddels zijn straf ondergaat. Dus een duidelijk geval van moord. En we zoeken een zwart geklede Amerikaanse countryzanger met een diepe stem. Hij staat bekend om verhalende nummers over misdaad, schuld en straf. Het is zeker geen lievertje. En dus ook een echte recidivist in onze dossiers. Hij komt er vaker in voor. Enig idee over wie ik het heb? Dan zou ik graag van jou de naam en het nummer, dus de titel en de artiest, willen hebben. Dat kun je sturen met een mailtje, frank@gld.nl. Of je stuurt me een appje met de app van Omroep Gelderland. Titel en artiest. En dan is de platenpolitie je zeer erkentelijk voor het oplossen van dit dossier.

0: De Jij Grijs. Stem nu en stel hem samen. De ethisch Vierdaagse. En Pinksteren hoor je hem op Radio Gelderland.
1: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
2: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
3: Voor Luxaflexzonwering en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
2: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
4: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
5: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
6: Het is bijna 19:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Kootwijk, Barneveld, daar is het 0,3 graden. In Loerbeek, Montferland, is het 3 graden. Het weer in Gelderland. Vandaag wordt nog een vrij koude dag met in de middag 11 of 12 graden. Vanuit het noordwesten trekken er buien over ons heen met af en toe zon en een matig noordwestenwindje. In Culemborg heeft de brandweer vannacht op 3 plekken moeten uitrukken voor buitenbranden. Waaronder brandend afval, een zeecontainer met hout en een bootje op een trailer. In Nijmegen heeft de brandweer vannacht opnieuw een brand geblust bij een jongerenhangplek aan de Symfoniestraat. Daar was een winkelwagen, een fiets en een elektrische deelscooter in vlammen opgegaan. Waren in vlammen opgegaan. Twee jonge fans hebben samen met de honderden andere tienduizenden fans hartjes geknipt om Suzanne en Freek tijdens hun concertreeks in Gelredome massaal een hart onder de riem te steken. Vanavond, tijdens het nummer Niemand, willen ze die hartjes tegelijkertijd omhoog houden, zodat de hele zaal, als verrassing, en dan verklap ik het, voor het duo in een zee van liefde verandert. Meer Gelders nieuws op gld.nl en natuurlijk in onze mobiele app. Verkeersinformatie, 1 melding, de A1 Hengelo-Apeldoorn. Bij Deventer staat een kapotte vrachtauto en daardoor is de oprit dicht daar.
7: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Peters Interieur in Ulft geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Peters Interieur in Ulft.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
13: Dynamisch.
12: Maar in de winter wil ik zekerheid.
14: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
15: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
16: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
17: Oh, wat betekent dat voor mij?
16: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
17: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
16: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
17: En moet ik verder nog ergens op letten?
16: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
18: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

0: een van onze eerder opgeloste platendelict is dit. De Eagles met Lying Eyes. Je kunt je leugenachtige ogen echt niet verbergen. 7:07 is het. Weet je nog Kit? Met dubbel T. Die pratende auto met allemaal trucjes uit de serie Knight Rider.
1: I am the voice of Knight Industry 2000's microprocessor. K-I-T-T for easy reference. A kit if you prefer.
0: Kit. Nou, die auto die staat keurig in een museum gestald bij Chicago. Maar kreeg een boete uit New York, 1200 kilometer verderop, voor te hard rijden. Het museum snapt er helemaal niks van, want die auto staat al jaren stil. Dus iemand rijdt daar rond in een perfecte kopie. Het museum gaat de boete aanvechten, maar is stiekem ook wel benieuwd wie die dubbelgang is. Of misschien is Kit toch gewoon zelf een rondje gaan rijden. Ik bedoel, die kan echt wel de beveiliging van het museum uitzetten en de deur openen en naar buiten rijden. 1200 kilometer verderop, scheuren in New York en weer terug zijn voordat iemand het door heeft. Kit kan alles. Net als Juste Mulder uit Apeldoorn, 14 jaar, de op één na beste karter ter wereld. Juste stapt namelijk over naar de Spaanse Formule 4. Dus hij gaat van 120 naar 240 kilometer per uur. En Juste is de jongste Nederlander ooit in die competitie.
2: Wat dacht jij toen je de eerste keer in een Formule 4 wagen stapte? Ik vond het echt heel gaaf. Gewoon hoe snel het ging en hoe snel je door de bochten heen kon. Dat was echt gewoon niet normaal de eerste keer.
3: En zoals altijd rijdt Juste met een vertrouwd nummer.
2: Nummer 27. Toen ik begon met karten, toen had ik schoenmaat 27. Dus ja, toen heb ik eigenlijk dat nummer altijd gehouden.
3: Was je 2,5, hè?
2: Ja, klopt, 2,5.
3: En hier dus bijna 15. Juste kijkt enorm uit naar zijn debuut. En wordt vanaf nu ook nog eens begeleid door een oud Formule 1-coureur.
2: Klopt, Giancarlo Fisichella. Hij en zijn team die gaan me begeleiden naar de top.
0: Ja, Fisichella, die gaat hem begeleiden. 15 jaar en dan ga je dus 240 kilometer per uur rijden. Zijn droom is natuurlijk nog een formule, een andere formule. Dat is de Formule 1. Dat is de grootste droom. Maar onthoud die naam dus. Juste Mulder uit Apeldoorn.

0: voetbal deze zomer naar de finale gaan kijken, dan is er halverwege, dus in de rust, een halftime show met grote artiesten. Dat zal voor het eerst zijn bij een WK voetbal. En een van die artiesten is zij dus, Shakira. En Whenever, Wherever.
1: Plaat Delict.
0: Ja, goedemorgen. Dank voor het meedenken vanochtend in Plaat Delict. Er was opnieuw een muzikaal misdrijf gepleegd. Maar de dader hebben we te pakken gekregen. We hadden namelijk te maken met een redelijk makkelijke opgave. Er werd goed gereageerd, dank daarvoor. Wat je gaat horen is een opname van een nummer uit 1955... maar dan een live opname, of een live versie ervan, vanuit de gevangenis. En die komt uit 1968. En wat je hoort is een gedetineerde die zijn straf uitzit in de beruchte Folsom State Prison. Hij verlangt naar vrijheid. En het nummer beschrijft de uitzichtloosheid van het gevangenisleven, versterkt door het geluid van een voorbijrijdende trein. En die trein staat dan als symbool voor de vrijheid, hè? Deze zanger schreef het nummer na het zien van de film Inside the Walls of Folsom Prison, terwijl hij in Duitsland bij de Amerikaanse luchtmacht diende. En hij kroop in de huid van een moordenaar. Een moordenaar die een man in Reno doodschoot, alleen maar om hem gewoon te zien sterven. Dat belicht een beetje de duistere kant van het personage. De tekst combineert dus het genre van treinliedjes en gevangenisliedjes, waarbij de trein dus herinnert aan de vrijheid die de gevangene nooit meer zelf zal hebben. Hij imiteert die trein zelf trouwens in het nummer. We gaan hem dus draaien, want het is opgelost. Ik vind het album echt geweldig, want je hoort tussen de nummers door echt live het publiek reageren. Dat zijn dus allemaal echte gedetineerden. Je hoort ook de bewakers omroepen dat die zich koest moeten houden. Ik heb het dubbele album, dus Folsom State Prison, het live concert daar en San Quentin, want heeft hij zich ook nog opgetreden. Onder andere geraden door Ria, door Willem, door Henry en door... Kijken door Jack, maar ook door, en dan moet ik even spieken, door Bart. Bart, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Vanuit Apeldoorn.
2: Ja.
0: Ja, Apeldoorn is veel in het nieuws deze week.
2: Ja, dat klopt. Niet iets waar ik heel erg trots op ben, moet ik zeggen.
0: Nee, dat snap ik, want dat is nou niet echt iets waar je mee in het nieuws wil komen, die nee, onrust iedere avond.
2: Er zijn ruim 150.000 Apeldoorners en er zijn er maar een paar die in het nieuws komen en de rest deugt.
0: Ja, absoluut. Ik ben er zelf geboren, dus ik kan het helemaal onderschrijven. Ja. Hey Bart, je zat vanochtend te luisteren naar Radio Gelderland en je hoorde het dossier voorbij komen, de omschrijving van deze plaat. Had je hem gelijk te pakken of moest je even puzzelen?
2: Ja. Nee, ik denk dus eindelijk eentje die ik weet.
0: Eindelijk eentje die ik weet.
2: En die gevangenis. Ja. En shot a man in Reno just to watch him die. En toen zei hij, die zwart geklede country zanger. Ik denk, nou, dan ga ik een keer een poging wagen.
0: Ja. Ken je het album ook?
2: Ja, het was een van de eerste platen die ik zelf kocht. Live in San Quentin.
0: Dus geweldig, hè?
2: Ja.
0: Die stukjes dat er wordt omgeroepen dat je je koest moet houden. En het gejuich van, nou ja, dat zijn verkrachters en moordenaars en weet ik veel wat. En die echt helemaal enthousiast worden van die muziek. Ja. Als Johnny ook maar een klein beetje een suggestie doet dat hij zelf een bad guy is.
2: Ja, klopt. En dat wat het dan ook betekent als je als vrij mens in zo'n gevangenis gaat zingen of iets gaat doen. Hoe fijn dat is voor mensen die vaak door eigen schuld, maar toch maar eventjes daar zitten, enkele tientallen jaren.
0: Dat moet toch geweldig zijn geweest, dat concert?
2: Ja, absoluut.
0: Ja. Nou, we gaan daar een klein snippetje van laten horen. Het nummer Folsom Prison Blues van Johnny Cash, live dus, vanuit de gevangenis. En dat levert jou een Radio Gelderland zaklamp op.
2: Helemaal terecht.
0: Kun je een beetje als een soort gevangenisbewaker door je gang gaan lopen en links en rechts gaan schijnen of iedereen al slaapt.
2: Ik zie het vol.
0: Okay. Ja. Hey Bart, dankjewel voor het meedoen en goed weekend, hè?
2: Ja, ook zo.
0: Hoi.
2: Fijne uitzending.
3: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
4: Hello, I'm Johnny Cash.

0: Goedemorgen Frank. Volgens mij moet de plaat Delict, The Man in Black, dat is toch Johnny Cash met Walk the Line zijn. Groeten vanuit het mooie Voorst van Hendrik Kloosterboer.
1: Johnny Cash, ja, ik doe maar even een gok.
2: I hear the train come rolling. Volgens mij is het Folsom Prison Blues van Johnny Cash. Zoiets.
3: Goed. Ja, nee, helemaal
2: goed. Goedjes, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Nou, dat was hem inderdaad. Folsom Prison Blues. Dus niet Walk the Line, maar Folsom Prison Blues. Johnny Cash. De zaak is rond. De platenpolitie blijft scherp. Maar misschien weet jij ook een liedje waar een luchtje aan zit. Dan kun je dat doorgeven via de mail frank@gld.nl of een appje sturen. En wat je natuurlijk ook kan doen is de plaatselijke politie bellen.
4: Zaak gesloten.
3: Wil je alle opgeloste platendelict terugluisteren? Dan kan dat. Daar kun je het hele weekend mee vullen. Ik heb namelijk een afspeellijst op Spotify. Even zoeken op platendelict. En daar ga ik deze ook nu aan toevoegen. Gaan wij door met het weer. Johnny Willemsen van Weerplaza. Een hele goede morgen.
5: Goedemorgen.
3: Ik heb zon. Hier in Arnhem.
5: Ja, heel veel mensen in Gelderland hebben
3: heel
5: zon.
3: Zo.
5: Ja, ja, enige uitzondering is het uiterste noorden. Dus helemaal het noordpuntje van Gelderland en het zuidwesten. Dus nou ja, het stukje zeg maar west van Tiel, wat nog Gelderland is. Daar zitten een paar buien.
3: Ja.
5: En de rest van de provincie heeft in ieder geval droog weer. Met ook op de meeste plaatsen zon.
3: Maar er komen wel meer buien aan nog, toch, vandaag?
5: Ja, inderdaad. De Noordzee en ook wel de Wadden en de Noord-Holland. Dat ligt al aardig vol met buien. En dat trekt allemaal zuidoostwaarts. Dus nee, er komt zeker genoeg aan. Ja,
3: ja, wij klagen een beetje over die frisse meimaand hier in Gelderland. Maar deze dagen is het wel ook opvallend voor, denk ik, voor weer mensen, collega's van jou, en misschien voor jezelf ook wel, om een beetje naar die Alpen te kijken. Hè? Echt zo'n soort later winterprik daar. Daar gaat nog heel veel sneeuw vallen opeens.
5: Ja, inderdaad, valt al gisteren ook al.
3: Ja,
5: ja, zelfs tot in de, ja, tot in sommige lagere dalen zelfs sneeuw. Dus ja, wie daar een hemelvaartweekendje heen had geboekt om gewoon een wandelvakantie in een korte broek te doen, dat, die komt er droog uit.
3: Ja, die moet even opnieuw gaan inpakken.
5: Ja, ik weet niet in welke mate pistes en zo open zijn, maar ja, waarschijnlijk kun je op sommige plaatsen gaan skiën.
3: Ja, ja, bijzonder, hè?
5: Ja.
3: Krijgen wij ook een wintersweekend of valt dat wel mee?
5: Nee, dat valt wel mee. Maar het is wel koud voor de tijd van het jaar. We zouden eigenlijk mogen rekenen op een graad of 17. Nou, vanmiddag is het 11. En in het weekend gaat er wel iets bij komen. Met zaterdag 13 en zondag 15. Maar blijven onder normaal. Ja, vandaag dus echt wel behoorlijk wat buien. Zeker vanmiddag en ook een deel van de avond nog. Morgen en zondag minder buien, vaker zon. Maar het blijft zeker niet droog. Dus ja, nog wel wisselvallig en tamelijk fris weer. Komt wel een einde aan. Want begin volgende week gaan we naar normale temperaturen. En later volgende week zelfs naar boven normale temperaturen.
3: Oké. Okay. Johnny, dankjewel. En ik spreek jou over een uur weer.
5: Dat is goed.
3: En we gaan het na 8 uur ook nog hebben over Nijkerk. Daar ligt al 80 jaar een grote klomp beton midden in een woonwijk. Dat is een bunker uit de Tweede Wereldoorlog. Onderdeel van de Duitse verdedigingslinie. Het liep helemaal door tot over de grens. Nu is er een man die zich al 17 jaar lang inzet om van die Tweede Wereldoorlogbunker een monument te maken. Waarom wil hij dat? En is het inmiddels gelukt? Dat hoor je na 8 uur. En na Boyzone. Dit is Picture of You op Radio Gelderland. 8 voor 8. Een hele goede morgen.

0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
2: Ik vind het leuk als jullie me van school afhaalt.
3: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
4: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
5: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
1: Bij Betting Racing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
6: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
7: Van 29 juni tot en met 3 juni voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe. Geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
6: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de huizen van twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of verontrichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
10: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
9: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
11: We weten echter niet of verdachten of één verdachte, meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie.
9: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om contact op te nemen. Het weer nog in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden. Mm-hmm. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel.
13: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
14: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
14: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
12: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
18: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
20: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
21: Hans, alleen de prijs is anders.
22: Mensenrelatie, Radboud Visser.
23: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
22: Jazeker.
24: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
25: Goedemorgen Gelderland.

0: Radio Gelderland. Goedemorgen, vrijdagochtend, 9 over 8 is het. En ik wil graag twee mensen even bij naam bedanken. Tinus Bekkers uit Lichtenvoorde en Yvonne van den Bos Haarsman uit Apeldoorn. Die hebben het namelijk al gedaan. En die bedank ik dus nadrukkelijk voor hun stemlijstje met favoriete 80's tracks. Komend Pinksterweekend gaan wij op Radio Gelderland back to the 80's met de 80's Vierdaagse. 4 dagen lang hoor je dan de beste uit de jaren 80. En jij kunt daar een bijdrage. Je hebt nog tot en met zondag om jouw keus door te geven via gld.nl/80's. En voor inspiratie gewoon lekker Radio Gelderland luisteren, want dit uur bijvoorbeeld nog Kate Bush en zometeen Terrence Trent D'Arby. Laat weten dus wat jij wil horen uit de 80's op gld.nl/80's. We hebben een opvallend koude nacht achter de rug. Temperaturen net iets boven of net iets onder het vriespunt. Vandaag blijft het fris. Vanmiddag zo'n 11 of 12 graden, geregeld een buitje. Af en toe breekt de zon door. Er staat een matig noordwestenwind. En dit weekend wordt het droger en zachter. Zondag 15 graden. En in de nieuwe week gaan we stap voor stap omhoog tot zelfs boven de 20 graden. Een greep uit het Gelders nieuws van vanochtend en wat de ochtendkrant op de voorpagina hebben gedrukt. Trouw gaat over gas. Gas dat weglekt uit oude leidingen wereldwijd. En Europa wil dat verbieden met een nieuwe wet. Maar de fossiele industrie en Trump vinden die regels te streng. Toch staat Europa sterk, want veel gasbedrijven kunnen niet zonder de Europese markt. De Telegraaf schrijft over de hypotheekrenteaftrek. Ambtenaren stellen voor om te snijden in het belastingvoordeel voor oude hypotheken. Duizenden huishoudens zouden daardoor in de problemen kunnen komen. We hebben ook een mooi plaatje op de voorpagina van Dominique van Elf uit Alsmeer, die als eerste een duik heeft genomen in het ijskoude buitenbad. Dan ben je wel een held nu al. Bij slijterijketen Gal en Gal wordt vandaag gestaakt. Ruim 40 winkels gaan niet open en dat worden er misschien nog wel meer. De medewerkers zijn boos over een loonbod dat volgens de vakbond neerkomt op een achteruitgang, terwijl het moederbedrijf miljarden winst maakt en de topman een miljoenenbonus krijgt. Of, zoals de vakbond het zelf zegt, er is geld genoeg, maar voor de mensen op de winkelvloer houdt de directie de kurk op de fles. Maar ja, mocht je vanmiddag een flesje willen halen voor de vrije Mibo, even checken of jouw Gal en Gal wel open is dus. In Apeldoorn zijn gisteravond opnieuw mensen opgepakt bij een demonstratie tegen het asielzoekerscentrum in De Maten. Totaal zijn de afgelopen week al bijna 60 mensen aangehouden. En wat het extra wrang maakt, 10 jaar geleden werden in diezelfde wijk 400 vluchtelingen opgevangen. Toen waren er ook zorgen, maar geen protesten. En nou, de agent zei toen ook, de toenmalige wijkagent, van jongens, er zijn nauwelijks incidenten. Er is totaal niet nodig om angstig te zijn. En dat bleek achteraf dus ook zo te zijn. Voor de muziekliefhebbers, Suzanne en Freek beginnen vanavond aan maar liefst 10 uitverkochte concerten in Gelredome in Arnhem. En in Amsterdam maakt Harry Styles zich klaar voor zijn eigen reeks van 10 shows in de Arena vanaf morgen. Wie daar nog heen wil, er zijn opvallend genoeg nog kaarten te krijgen voor Harry Styles. Soms voor de helft van de prijs. De hype was groot, maar de portemonnee bleek voor sommige fans toch net iets te klein. En veel mensen zijn er vanwege het lange weekend op uitgetrokken. Naar de camping bijvoorbeeld. Maar dat is best afzien als het zo koud is en veel regent. Maar deze man trekt zich daar niks van aan.
1: Het moet juist een beetje koud zijn en een klein beetje regenen. Dan heb je een beetje een uitdaging. Anders wordt het zo'n luie Spaanse vakantie dat je heel in de zon gaat leggen bakken. Dat is ook niet leuk.
2: Plezier maak je zelf en of dat weer nou goed of slecht is, dat bestaat namelijk niet. Wel goede of slechte kleding.
1: Ik heb liever mijn vestje aan, kacheltje erbij. Af en toe eventjes een schapenvachtje achter mijn rug zo. Dat vind ik ook wel lekker, dat vind ik helemaal niet erg.
0: Dat is ook wel knus natuurlijk, hè, met dat schapenvachtje in de voortent. En wat die vrouw zegt, is ook wel grappig, hè. Er bestaat geen slecht of goed weer. Alle enkel slechte of goede kleding, ja. Zo kun je erin staan. Die hard kamperen, dat hoor je wel, hè. Deze komt dus uit de 80's. Mijn suggestie voor jouw stemlijstje voor het Pinksterweekend. Terrence Trent D'Arby,

Met Pinksteren op Radio Gelderland, de 80's Vierdaagse. Vier dagen lang alleen maar hits uit de jaren 80. Van die nummers die je meteen terugbrengen naar cassettebandjes, getoupeerde kapsels en neonkleding.

0: en Tina Turner waren dat. En River Deep, Mountain High. Waarvoor dank. 9 voor 8:30. We gaan naar Nijkerk. In Nijkerk ligt al 80 jaar één grote klomp beton midden in een woonwijk. En dat is een bunker uit de Tweede Wereldoorlog. En dat is vanaf nu een officieel monument. Die bunker was onderdeel van een Duitse verdedigingslinie. En die liep helemaal door tot over de grens. En er is er een man die zich al sinds 2009 hiervoor inzet om daar een monument van te maken. Nou, toen hij hoorde dat het eindelijk zover was, maakte hij natuurlijk een sprongetje van blijdschap.
1: Ja, voor mij even een klein sprongetje van hippie poera. Het is gelukt, zoveel jaren inspanning.
2: Een bunker uit de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Nijkerk is aangewezen als gemeentelijk monument. Het verdedigingswerk is een overblijfsel van de Panterstellung. Dat is een Duitse verdedigingslinie.
3: Het was voor de Duitsers een heel belangrijk middel om de geallieerde opmars te stuiten. Veel van deze bunkers die zijn gericht op het westen en het zuidwesten. De geallieerden kwamen van het oosten. Dus in die zin, heel succesvol was het niet. En omdat dit in de gemeente Nijkerk een van de laatste drie bunkers is, zijn we hier heel erg blij mee.
1: Het is voor mij echt een gouden moment geweest dat ik hoorde, hij wordt een gemeentelijk monument. Daar zijn we sinds 2009 mee bezig geweest. En dat ging niet zonder slag of stoot.
3: Lijkt een lelijke klomp beton. En toch, als je erin gaat verdiepen, dan zul je zien dat alles een reden heeft, een functie heeft. Voor de omwonenden is het heel belangrijk dat er een mooiere speelplaats omheen gebouwd gaat worden. En ook dat het educatieve element erin aangebracht wordt. Wat heeft de bunker betekend? Wat leren we van de geschiedenis? En vooral ook, wat heeft die bunker en de geschiedenis voor de lokale bevolking betekend hier in Nijkerk, in de oorlog en daarna?
1: In het algemeen staat de buurt er heel positief tegenover. Zeker ook dat stukje educatie voor jeugd en de speelterrein natuurlijk, wat er gaat komen. Dat trekt natuurlijk in zo'n jonge wijk.
3: Wij gaan met de gemeente bijvoorbeeld informatieborden plaatsen. We gaan ervoor zorgen dat die één keer per jaar op Monumentendag open gaat. We zullen zorgen dat er via een QR-code meer informatie komt, zodat de mensen kunnen weten van wat is nou precies de functie geweest van deze bunker.
4: Dit is Radio Gelderland.

0: kreeg je wel een nieuwe prijs van een bed. Bij Sleeper in Vuibis in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sleeperinvuibis.com.
1: Nieuwe leesbril nodig?
2: Mijnleesbril.nl.
1: Gratis verzenden en retourneren.
0: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleeperinvuibis.com.
3: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Nama verf, behang, glas geeft kleur aan elke stijl. Alles voor een mooi thuis begint bij Nama. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
3: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Nama. Kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
5: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
6: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
7: Kom ook naar het stoffenspektakel.
8: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
7: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
8: De toegang is gratis.
7: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
6: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl. Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-Sierbestrating.nl.
9: INS uit Hummelo. Zowel projectmatig als privé. Uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
6: Tweede Pinksterdag geopend. Rijmer-Sierbestrating.nl.
9: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
10: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Maas en Waal Woninginrichters in Druten geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, ook bij Maas en Waal in Druten.
12: Goedemorgen, het is precies 8:30. Je luistert naar Radio Gelderland in Uddel, Apeldoorn. Daar is het 0,9 graden. Oude Maasdijk, West Maaswaal alweer 4 graden. Het wordt vandaag een vrij koude dag met in de middag 11 of 12 graden uiteindelijk. Vanuit het noordwesten krijgen we wat buien. Af en toe zon en een matige noordwestenwind dus. In het buitengebied van Joppe is rond middernacht een vermoedelijk gestolen BMW uitgebrand aangetroffen. En de politie onderzoekt of er een verband is met een overval eerder die avond op een tankstation langs de A28 bij Wezep. In Elspeet zijn meerdere nepagenten op heterdaad aangehouden nadat ze werden betrapt op het pinnen met gestolen passen. En na een achtervolging met hulp van een politiehelikopter werden ze klemgereden. Meer daarover en ander Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en natuurlijk in de Omroep Gelderland app. Even de laatste keer checken of er verkeersinformatie is. Nee, nou dat is mooi. Meer muziek.
13: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
14: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Magazijn leegverkoop. Profiteer van enorme kortingen.
13: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
17: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
18: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
19: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: Mensenrelatie, Radboud Visser.
22: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
21: Jazeker.
23: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
24: Goedemorgen Gelderland.

0: I Shot the Sheriff. Eric Clapton, 8:57. Goedemorgen. Zowel mijn vader als mijn moeder zitten bij het raam naar buiten te kijken omdat hun kat kwijt is en ze die graag weer terugzien. De een zit in Friesland, de ander in Groningen. En tegen beiden heb ik gezegd, het kan soms raar lopen. Je kunt hoop houden. Gelukkig zijn er ook verhalen, zoals het verhaal van Boedi uit Tricht, om hoop uit te putten. Het kan namelijk. Kat Boedi, de kat van Roel en Anja, die was van de een op de andere dag kwijt en nu weer terug. Na, hou je vast, na 10 jaar.
1: Boedi is 10 jaar weg geweest.
2: Hebben jullie enig idee wat ze heeft uitgesproken in die 10 jaar tijd?
1: Totaal niet.
3: Niks.
1: Ze is in april toen helaas weggelopen. En,
2: april 2016.
1: 2016. En we kregen 2 mei kregen we te horen via de dierenambulance Tiel dat ze gevonden is in Est. Dat is ongeveer hemelsbreed 5,8 kilometer hier vandaan. Nou, het was puur ongeloof, zo van Boedi, maar je kunt het gewoon niet geloven.
3: Ja, ze belde mij en toen zei ze goed nadenken, zei Boedi. Zeg maar ja, zegt hij ook nog.
2: Herkende je dat nog?
1: Ja.
3: Ja, dat wel.
1: Ja. Ja, en ze ging gelijk naar ons toe. Ze kwam naar ons toe, ze kwam koelen.
3: Ze ging eten en ze loopt terug op de spring op de bank en legt ze op.
0: Boedi lekker aan het knorren. En de boodschap en tip van de dag eigenlijk ook wel van Roel en Anja en alle andere kattenbaasjes in Gelderland en dus Friesland en Groningen trouwens ook. Laat je dier chippen. En houd die gegevens dan ook actueel. Want ja, het kan soms dus 10 jaar duren voordat de kat thuis komt. Home. Edward Sharp en de Magnetic Zeros. Nu op Radio Gelderland.

Edward Sharp en de Magnetic Zeros en Home als thuiskomplaatje voor kat Boeddha. Boeddhi. Ja, maar chip je kat dus en registreer het allemaal goed, hè, zodat het ook duidelijk wordt als die chip wordt uitgelezen waar het baasje woont. Dan kan het na 10 jaar alsnog goed komen. Wij hebben in onze mooie Nederlandse taal zoveel woorden die schitterend zijn, qua klank, qua betekenis, maar die we nauwelijks meer gebruiken. En dus hebben wij bij Goedemorgen Gelderland gezegd, wij gaan daar iedere dag een woord uitkiezen en die geven we de luisteraar mee. Die woorden staan allemaal in mijn dikke Van Dijk. Dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje vol vergeten taalparels. En dan pak ik iedere dag een woord uit. En vandaag doe ik het woord lodderoog. Een lodderoog, dat is een oog met een zwaar, half gesloten of zo neerhangend ooglid. Het geeft je een beetje zo'n slaperige, lome of dromerige blik. Vroeger, dat vind ik het leuk aan het woord, betekende het juist iets heel anders. Een lodderoog was een vriendelijk, of zelfs verleidelijk, wellustig oog. Het is een samenstelling van oog, natuurlijk, en het Middel-Nederlandse woord lodder. En lodder betekende destijds dartel of wellustig, omdat zo'n zwoele blik vaak gepaard gaat met half gesloten oogleden van hallo, how you're doing. Zijn we het woord door de eeuwen heen gaan gebruiken voor slaperige of soezerige ogen. De bekende dichter Joost van den Vondel gebruikte het destijds ook al in de poëzie. En hoe zou je het dan bijvoorbeeld in zinnen kunnen verpakken? Na die veel te korte nacht keek de manager met een groot lodderoog vermoeid over de vergadertafel. Onze kater, Boeddhi bijvoorbeeld, ligt al de hele ochtend heerlijk met een lodderoog te spinnen in de vensterbank. Nou, wrijf jouw lodderogen maar eens even uit. Neem een sterke bak koffie en laten we snel aan de dag beginnen. Probeer lodderoog eens te gebruiken dit weekend. Dat is minstens zeggen, wat zeg jij nou? Lodderoog, dat staat in de dikke Van Dijk. Een zwaar half gesloten neerhangend ooglid. Wist je dat niet?

0: The River van Bruce Springsteen maakte 9:10. Dus gaan we even naar Johnny Willemsen van het weer. Johnny, we hebben een nacht achter de rug. Dat gold voor sommige plekken in Gelderland dat het heeft gevroren, hè?
1: Ja, klopt. Meter in delen, zelfs min een half.
0: Min een half.
1: Ja, dat is op 1,5 meter. Dus op normale waarneemhoogte. Want aan de grond was het nog een stukje kouder. En heeft het op uitgebreide schaal licht gevroren.
0: Een verlengd verblijf van de ijsheiligen. Toch wel bijzonder eigenlijk, hè?
1: Precies.
0: Uitgebreide schaal nachtvorst. Schade aan planten en gewassen, vraagt Tinus zich af vanuit Lichtenvoorde. Dat is binnenkort misschien wel zichtbaar, inderdaad, Tinus. Maar wat voor dag gaan we krijgen daarna?
1: We hebben redelijk wat zon al gehad op veel plaatsen. Het noorden en het uiterste zuidwesten van de provincie heeft al een paar buitjes gehad. En er komen meer buien aan. Dus boven Noord-Holland, IJsselmeer zitten nu wat buien die geleidelijk over Gelderland gaan trekken. Dus later vanochtend en vanmiddag een aantal buien. Lage temperatuur. 11, misschien 12 graden tijdens de droge momenten. En een matige noordwestenwind. Dus echt fris voor mei. Normaal gesproken deze tijd van het jaar zou het een graad of 17 moeten zijn. Zitten we dus dik onder.
0: En is dat ook het recept voor dit weekend?
1: Nou, het blijft aan de frisse kant. Met ook wel een aantal buien. Maar de temperatuur gaat wel stapsgewijs wat omhoog. Morgen wordt het ongeveer 13 graden en zondag 15. En het aantal buien zal morgen en zondag ook lager zijn dan vandaag. Dus ja, minder slecht dan vandaag, maar zeker niet heel best.
0: En volgende week, kun je dat al vertellen?
1: Ja, dat kan ik zeker vertellen, want dan heb ik wel goed nieuws. De temperatuur gaat namelijk verder omhoog. Midden van volgende week zit op een graad of 20. Eerste dagen volgende week nog wel een bui, maar ik verwacht eigenlijk vanaf woensdag ook wel grotendeels droog met ook veel zon. En waarschijnlijk Pinksterweekend nog wat erbij, dus ruim 20 graden.
0: Kijk, wat goed zeg. Dankjewel weer voor vanochtend, Johnny. En we horen jou over een uurtje bij Rob.
1: Klopt.
0: Oké, dankjewel vast. En een goed weekend natuurlijk. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wij hebben het einde van de maand altijd, de laatste vrijdag. Dan kan al het gal eruit in Gelderland. Dan kan iedereen zijn ergernissen, irritaties bij jou kwijt. Maar als positief tegengewicht doen wij halverwege de maand positieve vrijdag.
2: Blij vrijdag, yes.
0: Blij en vrijdag. En dat is vandaag.
2: Ja, dat is vandaag.
0: Blij en vrijdag.
2: Daar ben je blij om.
0: Wat maakt jou nou blij? Waar moet je blij van?
2: Ja, misschien alvast Suzanne en Freek, hè? Die beginnen aan de 10-daagse hier in Gelderdoom. Ja. Er zijn een hoop fans die komen. Heel Arnhemse binnenstad heeft van alles gedaan om ons Suzanne en Freek toch nog even onder de neus te laten zien. Met van allerlei quotes op, van allerlei ramen. Nou, je kunt het zo gek niet noemen of het is, hè.
0: Hotels zijn volgeboekt, ja. Restaurants hebben Suzanne en Freek menu.
2: Ja, nou, zo, leuk.
0: Suzanne en Freek burger, denk ik dan.
2: Ja, wat zou erin
0: Suzanne
2: zitten?
0: Suzanne en Freek, een blauwe kaas, denk ik. Blauwe kaas.
2: Blauwe maandag. Blauwe kaas. Ja, trouwens wel lekker in een saus. Ja.
0: Ja.
2: Nou ja, dat dus. Of andere dingen die jou blij maken. Dat het weekend is. Zometeen. Want ik heb toch het maandaggevoel. Knap, hè, van die hemelvaart.
0: Je bent één dag vrij en ja. Je hebt gelijk een maandaggevoel.
2: Heb je dat niet?
0: Ik heb gisteren gewerkt.
2: Ja, maar gisteren was het echt overal zondag.
0: Ja, er waren heel veel winkels dicht. Of en toch markt, was het heel druk in de binnenstad.
2: Bizar is dat. Hoe je dat toch met elkaar voor elkaar kunt krijgen.
0: Ja.
2: Dus, okay. Het is vrijdag, hè? Blije vrijdag.
0: Waar word jij blij van? En dat mag je hebben. Dat mag dus iets uit het nieuws zijn wat je vrolijk stemt. Dat mag
2: persoonlijk leven zijn.
0: Persoonlijk zijn, ja. Rob@gld.nl of een appje. En als je dan toch bezig bent met zo'n berichtje sturen, maak dan gelijk even een verzoeklijstje voor het Pinksterweekend met jaren 80 plaatjes. 80's. Deze had ik je nog beloofd. Nou, dan doe ik die gewoon als laatste van dit uur. Running Up That Hill, Kate Bush, uit de jaren 80. Is dit jouw favoriet uit 1985? Of zeg je nee, dan moet een andere in die lijst met Pinksteren? Laat het dan even weten. gld.nl/80's. Alvast een heel fijn weekend. Veel plezier met Rob. Tot 12 in Op de Koffie.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Topservice in Epe geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, ook bij Topservice in Epe.
10: Kom ook naar het stoffenspektakel.
11: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
10: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
11: De toegang is gratis.
10: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
12: Profiteer van de magazijnleegverkoop. Woonboulevard Zutphen, Pollaan 50 in Zutphen.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markesower. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markesower gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
15: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat we dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
14: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen te Schelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
16: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, het risico is te groot.
14: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon, verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
17: Katrien, dankjewel.
18: Grote designmeubel-outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
12: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
18: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
20: Hey!
21: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
22: Trulies met Genke.
23: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
24: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
23: Precies wat we nodig hadden.
24: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
25: Hey, Remol!
24: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl. Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
26: Op de koffie.

Cool Stop the Rain. Nou, eigenlijk niemand, want hij komt eraan hoor, vandaag nog, de regen. En aan de andere kant hebben we weer prachtig mooie zonnige periode. Het is een gek weerbeeld sowieso als je naar Europa kijkt, want in de Alpen volop sneeuw, hè. Als je wil kun je gewoon dit weekend gaan skiën. Eentje rijden, maar dan toch. Goedemorgen, het is de tussenvrijdag na Hemelvaart. En hier is Stan Chan.

0: Zet de clown van Manfred Mann. Dan moet je eigenlijk nooit om je eigen grappen lachen, hè, wordt altijd geleerd. Maar die clown wel.
1: De plaat bij de dag.
0: De plaat bij de dag, die is helemaal van jou als je hem aanvraagt. En je mag alles aanvragen. Maar soms voldoen we niet aan het hele verzoek. Want ja, het verzoek van vandaag is eigenlijk een hele LP. Als gewoon plaat bij de dag van Jeroen. Gegroet allemaal. Ik zou heel graag een LP willen voorstellen voor jullie programma Plaat bij de Dag. Het is een nogal oude plaat, maar hij is oh zo briljant. Het gaat dan om de LP Brother to Brother van Gino Vannelli. Zou die als plaat bij de dag mogen? Echt. Een LP waar elk nummer je raakt. Ja, het is een geweldige LP. Ik heb hem nog eens even doorgeluisterd ook. En Jeroen, ik ga natuurlijk wel een plaat van die plaat draaien, maar niet de hele LP. Want dan zijn we... Nou, nu is je bezig, hè. Hebben we wel geweldige muziek van ons afgekregen. Maar om een gevoel te geven wat die LP met je doet, Feel Like Flying, een van de nummers erop. Ja, is ook wel een goede representant van die LP. Gino Vannelli, plaat bij de dag. Feel like flying.

Brother. En Jeroen zegt van ja, ik wil eigenlijk een hele LP als plaat per de dag. Maar dit nummer laat ook wel het gevoel van die LP horen. Prachtige muziek. En hij toert nog steeds, Gino, met zijn broers Ross en Joe. Ja, dat zit in het bloed, dus dat gaat er niet uit. Plaat bij de dag. Wil jij hem aanvragen? Dat kan via mail rob@gld.nl of even naar de app 06 22 22 13 42. Hier zijn de Cardigans.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

Ach, wat een prachtige plaat van The Alan Parsons Project, The Turn of a Friendly Card. En dan ben ik er toch weer van overtuigd dat AI ons nooit zal gaan vervangen. Het is gewoon ja, uniek gedacht en gemaakt en in elkaar gezet. En zo te horen op Radio Gelderland op vrijdag 15 mei. Het is 9:55. We kijken eens even naar het nieuws wat je kunt lezen op gld.nl. Daarin onder andere een overval op het Esso tankstation langs de A28 bij Wezep vannacht. Daar is een overval geweest en de politie is ter plaatse onderzoek aan het doen. Speurhond is erin gezet en ja. Een groot gedeelte van het tankstation is nog steeds afgezet. Parkeerplaatsen en de bossages worden ook onderzocht. Na de overval werden het tankstation en de shop gesloten. Personeel is door agenten gehoord. Er stonden nog enkele auto's bij de pompen. Vermoedelijk waren die er ook al op het moment van de overval. Meer nieuws daarover volgt. En natuurlijk ook op gld.nl. Suzanne en Freek, want het is toch een beetje Suzanne en Freek dag in Arnhem. Bijna 500.000 mensen gaan komen de komende 10 dagen... om te kijken naar de concerten. Vanavond is het dan zover. 10 concerten in Gelredome van Suzanne en Freek. En er zijn van allerlei fans die van allerlei acties uitvoeren. Wij kwamen Nicky Braamhorst tegen en Sanne Cup. Die maakten zich al maanden klaar voor die concerten van het Achterhoekse muziekduo. Met een oproep op sociale media en veel helpende fans zijn ze heel druk bezig geweest met het voorbereiden van een speciale verrassing. Een hart onder de riem. En werkelijk 10.000 hartjes zijn geknipt voor Suzanne en Freek. Nou, prachtig om ja, Suzanne en Freek ook een hart onder de riem te steken. Want het is een fantastische prestatie. 10 keer Gelredome uitverkopen. Maar Freek is natuurlijk wel ongeneeslijk. En ja, dan heb je zo'n hartje misschien wel graag even van een fan in je handen. Maar dat houdt ze niet tegen om vol gas te geven. 10 avonden lang. Meer dan 400.000 mensen gaan kijken. Dus we zijn allemaal wel een beetje in de band van Suzanne en Freek.

Luke Adams, Never Knew Love. 9:45 geworden hier op Radio Gelderland. Betekent dat we zometeen gaan horen wat het weer gaat doen. Want dat heeft weer van alles in petto. Het is een, wat dat betreft, hele mooie mei.

0: Phillips. Ja, je voelt van alles. Er hangt van alles in de lucht, maar wat eruit komt, ja, dat is altijd weer een verrassing. De Alpen liggen vol sneeuw, maar wij hebben veel regen gehad. Maar ook op komst, Johnny Willemsen.
1: Ja, ook op komst inderdaad. Buien zitten vooral in het noorden en westen van het land op dit moment. Eerste buitjes ook al in het noorden van Gelderland. Ja, dat worden er geleidelijk meer. Dus ja, de komende uren krijgt heel Gelderland ook met buien te maken. Tussendoor is het ook droog, maar de zon gaan we gedurende de dag eigenlijk steeds minder vaak zien. Het wordt slechts een graad of 11 bij een matige noordwestenwind. Echt een lage temperatuur voor half mei.
0: Ja, is het uitzonderlijk dus, of komt het wel eens vaker voor?
1: Het komt wel vaker voor, maar ja, gemiddeld gebruikelijk is...
0: Daar ben je. Tuk. Ben je er nog?
1: Ja.
0: Ja, nee, ik hoor je even niet. Dus.
1: Oh, oké. Ik zei dat 17 gebruiker is half mei, dus 11 wel echt een stuk lager is. Maar het komt wel vaker voor.
0: Ja, nee, daarom. Nou, vandaag dus ook op en af. Gaat er ergens een draai komen?
1: Ja, een geleidelijke draai. We gaan eigenlijk stapgewijs omhoog met de temperatuur. En het blijft nog wel wisselvallig de komende dagen. Maar zo nat als gisteren en vandaag is het dan niet meer. Morgen ongeveer 13 graden met dus wat vaker zon en een enkele bui. Zondag 14 of 15 graden. Maandag ook zoiets. En daarna gaan we verder omhoog. Midden van de week 20. En het Pinksterweekend gaan we waarschijnlijk zelfs over de 20.
0: Oké, en ver over de 20?
1: Ja, daar zit nog wel wat onzekerheid in. Het kan gewoon 1,22 zijn, maar 25 zou ook kunnen. Ja,
0: ja, maar lekker, toch? Ja, ja. Het is echt van dat up and down weer. Dus ja, wat dat betreft moet je alles meenemen in de auto, hè?
1: Ja, precies. Vandaag wel. Ja.
0: Ja. Ja. Zonnesmeerspullen. En ook gewoon een paar pluutje.
1: Ja.
0: Johnny, dankjewel.

Hanneme en Meteor. Wat wil je van mij? Meteor gaat als een dolle, dus is een blije man. En dat is het ook hier een beetje, blije vrijdag vandaag. Je weet het, iedere laatste vrijdag van de maand dan kun je bij ons je ergernissen spuien over de afgelopen weken. Maar als tegenwicht, op de helft van de maand zo ongeveer, de blije vrijdag. Wat heeft jou blij gemaakt de afgelopen weken? Waarvan denk je van, ik ben blij dat ik het heb gedaan, blij dat ik het heb gehoord, blij dat ik het heb meegemaakt. Laat maar weten. Straks kun je bellen. Nu kun je alvast appen of mailen. Rob@gld.nl of even naar de app 06-22-22-1342. Wat zijn de kleine dingen? Of misschien wat de grote dingen? Waar je blij van bent geworden de afgelopen weken. App maar, mail maar. En dit is Cat Stevens.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Ten Brundel Wonen is dé expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wiel. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
9: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivante Bosman in Borculo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiskollectie.
11: 20% korting?
10: Ja, ook bij Vivante Bosman.
11: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 2340 079.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
13: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. En die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De 4 inzittenden kwamen bij de crash om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschellingen-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af van Harlingen naar Westerschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel.
1: Het grootste assortiment geraniums, terras- en balkonplanten van Gelderland vindt u bij bloemenkwekerij Jos Mom in Huissen. Slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis.
14: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
15: Van 29 juni tot en met 3 juni voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
14: Betting Racing, nu ook complete badkamers, inclusief montage. Kijk op bettingracing.nl.
16: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog.

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief dus zekerheid in de winter en dynamische tarieven dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
6: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.

Billy Joel, verliefd op een meisje uit de betere wijk. De Uptown Girl, 12:10 geworden. Vrijdag, 15 mei, de middelste vrijdag van mei. En dat betekent dat we blije vrijdag hebben hierin op de koffie. Ja, laat ons even meegenieten van jouw blijigheid de afgelopen weken. Waar ben je blij van geworden? Lekker om te horen ook, want er is genoeg om chagrijnig van te worden in de wereld op dit moment. Maar moet er ook genoeg zijn om blij van te worden. Wat heeft jou geraakt op een positieve manier? Laat maar eens weten. Via de telefoon kan dat. 0800-345-0345. Je kunt appen. 06-22-22-13-42. Maar je kunt ook mailen. rob@gld.nl. Blije vrijdag. Laat ons meegenieten. Zodat we allemaal een beetje met het hoofd omhoger gaan lopen. Komende dagen. Kan van alles zijn, hè? Iets kleins, een diploma dat je zelf hebt behaald. Of je kinderen of kleinkinderen. Suzanne Freek, waar je een kaartje voor hebt. Als een van de bijna 500.000 mensen. Of het Songfestival, waar je toch lekker naar gaat kijken. En gewoon ook dezelfde gekkigheid erop je af krijgt. 0800-345-0345. Of app of mail even. Waar ben je blij van geworden de afgelopen weken? 06-22-22-13-42. Of rob@gld.nl. De blijlijnen van op de koffie.

Oh, lekker ontspannend. Rock the music. And have a long. En daar word ik al blij van, zegt Bianca. Buiten dat het vandaag in ieder geval een droge ochtend is. Ja, het is vandaag vrijdag. Milste vrijdag. En op de koffie is altijd de blij vrijdag. Laat maar weten waar jij blij van bent geworden de afgelopen tijd. Eva die zegt, blij geworden van mezelf. Ik heb me kunnen houden aan mijn dieetvoorschriften. En mijn dieetvoorschriften zijn niet weinig eten, maar gewoon lekker en gezond eten. Dat kost veel moeite dan wat ik normaal doe. Dat is vaak toch iets bestellen of halen. Maar nu is het gelukt en ik voel me daar echt lekker bij. Niet dat ik nou afval of zo, maar daar gaat het niet om. Ik heb mezelf aan mijn voornemen gehouden. Heerlijk, ja. Goedemiddag, goedemorgen, zegt Simone. Hoi Rob, ik was uitgenodigd op het etentje. Eten was heerlijk. Gezelschap, gezellig. Sfeer, erg gezellig. Ja, daar word je blij van. Ik in ieder geval wel. Groetjes en een gezellig en mooi weekend. Waar ben je blij van geworden de afgelopen weken? Je kunt bellen, appen en mailen. Ja, en dan zien we ook dat Betsy blij is geworden van haar kleinkind. Die heeft een heel leuk filmpje erbij gestuurd van echt een hele ouderwetse practical joke. Maar als dat lukt, dan is dat inderdaad grappig. Telefoon aan een lijntje, zelf jezelf verstoppen, achter een container in dit geval. Ja, en de man in kwestie die toch dat dingetje wil oprapen, trapt erin en wordt net voor de neus de portemonnee weggetrokken. Ja, dat blijft lachen. Daar word ik wel blij van, zegt Betsy. In een deuk lach ik. Onze twee kleinkinderen in actie. Gisteravond, lekker. Koffie drinken, in het zonnetje, in mijn stadstuintje. Groetjes uit het mooie Zaltbommel. Blij, blij, zegt Nelly. Ja, is ook. En geniet ook van het zonnetje, want de grote kans is toch een beetje gaat verdwijnen. Nou, zegt Jeroen, ik werd wel heel blij van mijn plaat bij de dag. Ongelooflijk bedankt. Graag gedaan, ook. Wat is die voor, die plaat bij de dag, Jeroen? Nou ja, inderdaad, als je me hoort, dan is het wel lekker. Hier worden wij heel blij van, zegt Nicolien. Ach, prachtig. Een nestje van 9 Hollandse herdenpups. Morgen alweer een week oud. Je blijft er naar kijken. Mooie foto erbij. Met moeder die zeer tevreden en ook lichtelijk uitgeput, denk ik, haar kinderen zoogt. Ja, de natuur, de voortplanting, dat blijft altijd een wonder. Als je daar even bij gaat stilzitten en stil bij nadenken, dan denk je, hoe kan het allemaal? Hè? Wat er allemaal gebeuren kan. Zo met honden, dieren, mensen. Als de mensen vriendelijk zijn, Rob, dan ben ik ook blij, zegt Henny. Ja, nou, dat is ook goed dat er af en toe een vriendelijk mens komt. We reageren er af en toe wel eens wat moeilijker op, hè, tegenwoordig, op vriendelijkheid. Te denken, zal iets achter zitten. Maar gewoon gaan en gewoon vriendelijk terug zijn. Heerlijk. Ik ben blij met de regen, zegt Max. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Als je een beetje van de tuin bent, of misschien wel anderszins bezig bent met de natuur, is het wel lekker om ook regen te hebben. Goedemorgen, zegt Marja. In mijn voortuin staat een grote struik. Het was een paar weken stil, maar de mussen zaten achter elkaar aan. Wink. Nu zijn ze terug in die struik. En ze kwetteren weer volop tegen elkaar. Daar word ik erg blij van. Ja, ook daar, de natuur. Gewoon kijken en je wordt vanzelf blij van die natuur. Goedemorgen, Rob. Vind ik lekker zo'n onderwerp. Ik ben opnieuw en steeds weer blij dat ik in deze mooie omgeving woon en leef. Sowieso geniet ik elke zaterdagochtend van het mooie park Siependaal, waar ik wekelijks sport. En in de meivakantie heb ik een onderzoekje gedaan voor mijn studie naar de geschiedenis van Heveadorp. En daar werd ik me heel erg bewust van hoe mooi en bijzonder deze omgeving is. De stuwwal, hoogteverschillen, mooie uitzichten, lieflijke beekjes, stromen, prachtige bossen. Ik ben zo dankbaar dat ik hier woon, zegt Marianne. Ja, en zo is het ook, hè. Dat is een geweldig stuk natuur. Maar dat heb je meer. Het is alleen ook de aandacht geven. Maar jij hebt inderdaad, want het Siependaal is mooi, hoor. Met die stroompjes en die beekjes en die uitzichten. En als je daar dan ook nog een beetje blij en gezond mag sporten, heerlijk. Pim die komt ook binnen uit Eefde en zegt, ik ben blij geworden dat ik nu het kozijn op zolder buiten op de steiger kan schilderen. Gelukkig heb ik rolluiken, dus mocht het regenen, dan doe je luiken gewoon dicht.
om maar te zeggen, tussen de buien door kan ik even lekker het huis opknappen. Word ik blij van. Ja, en zo kun je ook alles positief zien, hè? Ik bedoel, je kunt tussen de buien door opknappen en komt er een buitje. Dan heb je gewoon ja, een opgelegde pauze. Daar kun je niks aan doen. Dat moet dan even. Helemaal goed. Ben je blij geworden? Afgelopen dagen? Weken? Laat me weten. Elkaar blij maken is ook goed. Even het chagrijn wegdrukken. Klaar. Zijn we voor hier bij Radio Gelderland. Met ook schitterende muziek. Ja, ik val hiervoor, hoor, voor dit soort muziek van Alan Langley. Choose in Texas. Just when

Wel blije muziek gesproken, zeg. The Village People in Go West, hier op Radio Gelderland. 1 over half 11. Ja, we hebben nog wat blije mensen hier op Blije Vrijdag bij op de koffie. Lisette bijvoorbeeld, ach, ik ga vandaag mijn vriend weer zien. Gerard, heb ik heel veel zin in. En in hem ook. Knipoog. Ja, nou, je hebt gelijk, helemaal. Joke zegt, op dit moment zit er een merel boven onze slaapkamer te zingen. Prachtig. Ik was het bed aan het verschonen, maar ik ben even gaan zitten en gewoon gaan genieten. En Frank die zegt, ik ben blij dat het weekend eraan komt. Ik ben een grote NEC-fan, we gaan derde worden. Juist, let maar op Rob. Derde voorronde Champions League. En of we dat heen komen maakt niet uit, maar het is wel een topseizoen voor mij. En Ellen die zegt, waar ik blij van word, als ik met Pedro naar de speurtraining ga en ziet hoe hij zijn best doet om de sporenloper te vinden en daarvoor soms enkele kilometers zijn aandacht erbij moet houden en de rest van alles wat hij tegenkomt negeert om dat spoor vast te houden. Geweldig om te zien. Daar word ik heel blij van, zegt Ellen. Hier is Teddy Swims. Daar word je ook blij van. En daarna gaan we spelen. Het Suzanne en Freek spel vandaag.

Janum, zo heet de scholengemeenschap. Maar in welke Gelderse plaats staat die scholengemeenschap Marianum? Dat is de eerste vraag. Daar kun je twee platen over nadenken of even zoeken. Suzanne en Freek kennen elkaar al vanaf de muziekles daar op die middelbare school. Meneer Maters, die heeft ons eigenlijk een beetje bij elkaar gebracht, zegt Suzanne, op het Marianum. Maar in welke Gelderse plaats staat scholengemeenschap Marianum, waar Suzanne en Freek elkaar dus leren kennen? Je kunt antwoord geven via de app 06-22-22-1342 of mailen rob@gld.nl. Scholengemeenschap Marianum, de plek waar Suzanne en Freek elkaar leren kennen. In welke Gelderse plaats staat hij? Twee platen de tijd om je antwoord hier te krijgen via app of mail. Hier is Valerie van Steve.

0: Carly Simon en Coming Around Again. Hier op Radio Gelderland is het 13 voor 11 geworden.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: En dat betekent dat wij echt gaan spellen bij de koffie. En dat doen we met Maria. Maria, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we zijn van de vele mensen die ons wisten te vertellen op welke scholengemeenschap Suzanne en Freek elkaar hebben ontmoet. Dat is het Marianne, maar in welke plek staat die?
2: In Groenlo.
0: Yes, helemaal goed. Kom je uit de buurt daar?
2: Ja, Meadow is dit bij Groenlo.
0: Ja, nee, dan weet je het ook wel een beetje natuurlijk. Heb je kinderen, kleinkinderen, die gaan er ook naartoe. Of rijden langs, zelf zie je het ook natuurlijk.
2: Ja.
0: En Suzanne en Freek, word jij daar blij van?
2: Ja, heel mooi.
0: Ja, hè? Het is echt ongelooflijk wat daar gaat gebeuren, hoor. In Gelderdoom, 10 optredens.
2: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
0: Ja. Dus we gaan vandaag het hele spel in het teken zetten van Suzanne en Freek. Dus ik hoop dat je ook, buiten dat je de muziek leuk vindt, een beetje op de hoogte bent van wat ze allemaal doen. Ze zijn namelijk ook coach van een grote talentenshow op de Nederlandse televisie. Die is een tijdje weg geweest, maar weer teruggekomen. En nu zitten ze daar samen op die stoel. Die draait, zal maar zeggen. Van welke talentenshow zijn Suzanne en Freek ook nog eens coach? Ja. De stem van.
2: Voice?
0: Voice van. Ja. Gaat die komen? De voice of?
2: Comeback Show, nee.
0: Ah, de Voice of Holland. Was
2: het. Holland.
0: Ja. Oh. Ja. Ja, daar zitten ze dan. En daar hebben ze het ook weer prima naar de zin. Ze hebben ook zinnige commentaar. Vind ik ook altijd wel goed van een jurylid. Dat die een beetje zinnige commentaar kan uitslaan. Wij gaan naar vraag 3 van de Suzanne en Freek quiz eigenlijk. Klein tikkeltje. Ze hebben inmiddels een zoontje gekregen. Waren ze heel blij mee? Zijn ze heel blij mee? Hoe heet het zoontje?
2: Sef.
0: Kijk. Gesproken als een echte fan, want dat is het inderdaad, Sef. In november geboren, vorig jaar. Ja, het is een apart verhaal, hè. Met Freek ongeneeslijk ziek en dan een kind krijgen. En dan dit nog voor elkaar gaan krijgen. Het is,
2: heel mooi.
0: Ja. Nou, dan hoef ik niet te vragen of wij een plaatje van Suzanne en Freek gaan draaien. Dat gaan we gewoon doen dan.
2: Graag.
0: Ja. Nou, Maria, daar komt-ie. Het is de grootste hit van Suzanne en Freek. Als het avond is. Die zijn

Suzanne en Freek. Vanavond trappen ze dus af in Gelredome, maar is een beetje een woordspeling te gebruiken bij het stadion. Er voor 10 concerten 400.000 mensen komen kijken. Ja, we hebben berichten dat de eerste fans er al zijn, hoor. Ja, dat hoort ook zo natuurlijk. Als je een hele echte fan bent, dan wil je alles meemaken. Alles ademen. En ze trekken je het vel ook niet over het hoofd. Zeer betaalbare concerten ook. Dat houdt het ook gezellig. En zeer benaderbaar voor de fans ook, hè. Hier is ABC. Die brengt ons naar 11 toe. Zo is het When Smokey Sings.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
6: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nudetuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
6: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
8: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markesoer. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markesoer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens de Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. De Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Hij werkte op het dak van een stal die gesloopt moest worden. De jongen zakte erdoor en kwam terecht op een betonnen vloer. Het weer, vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Ewout, dank je wel. De verkeersinformatie dan. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken 7 kilometer met een uur vertraging. Komt door een ongeluk. Je wordt daar via de vluchtstrook geleid. Er zijn twee rijstroken dicht. Ga je richting Amersfoort, dan kun je omrijden via Ede-Utrecht. Dat is de A30 en de A12. En ook nog melding vanaf de N233 Kesteren richting Veenendaal. Tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen. 3 kilometer, 9 minuten langer onderweg.
10: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
10: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
18: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
19: De koffie.

Texas and say what you want. Nou, ho, ho, kom daar nog maar eens om. Say what you want. Nou, gewoon doen hoor, hier op Radio Gelderland. Gaat Constant zometeen ook doen. Die heeft een hoop films weer bekeken. En de lekkerste eruit getrokken. Om jou aan te bevelen. Na Jackie Graham. Breaking Away.

0: I'm Breaking Away, zing Jack Graham om 11:15 weer. En dan is het op vrijdag tijd om eens te kijken welke films er deze week weer zijn uitgekomen die de moeite waard zijn om te gaan bekijken op het grote scherm. Constant, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Rob.
0: Grote keus.
1: Er is weer... Nou ja, weet je wel, keuzes in het leven. Hè, daar hebben we natuurlijk allemaal mee te maken. Daar heb jij, daar heb ik mee te maken. Iedereen. Maar je hebt ook altijd te maken met je omgeving. Van hè, in hoeverre die jouw keuze mogelijk willen beïnvloeden. Of zelfs misschien wel bepalen. En dat speelt een hele mooie rol in de Spaanse film Los Domingos. Met daar draait het om een 17-jarige jonge vrouw, een jong meisje, Ainara. En heel intelligent, idealistisch. En en haar familie en haar omgeving, die voorzien voor haar, weet je wel, een geweldige toekomst dat ze gaat studeren en weet ik wat allemaal. Maar ze heeft ook nog steeds een soort van band met haar moeder, die ze op jonge leeftijd is verloren. En dat was een hele religieuze vrouw. En ze gaat ook naar een christelijke school. Maar iedereen verwacht dat ze dat uiteindelijk loslaat en dat ze gaat studeren. Maar ze blijkt uiteindelijk zelf toch heel erg te worden aangetrokken tot het geloof. En ze besluit dan non te worden. En haar vader die twijfelt dan best wel. Maar die wil zijn dochter vooral ook wel ondersteunen in die beslissing. Maar ze heeft bijvoorbeeld ook een nogal atheïstische tante. En die vindt dus echt dat Ainara met die beslissing haar leven totaal vergooit. En die bestookt haar inderdaad van wil je dit wel? En ben je niet beïnvloed, geïndoctrineerd door de geestelijke leiding van de school? Ja, dus dat meisje komt in een heel moeilijk vaarwater terecht van neem ik wel de juiste beslissing en uiteindelijk doe ik wat mijn hart mij ingeeft. Dus het is een hele mooie film over keuzes in het leven en de beslissingen die je uiteindelijk neemt en hoe je omgeving daarmee omgaat en daar ook op reageert. De film is in Spanje een heel groot succes geweest, heeft daar 5 Goya Awards gewonnen. Dat is eigenlijk een beetje de Spaanse versie van de Oscar. En die was er onder andere voor beste film en ook voor beste regisseur. Dus dat is echt weer zo'n acteerparel met een mooi verhaal, een herkenbaar verhaal waar je ook als toeschouwer heel mooi mee kunt identificeren. Ja. Dus als je weer iets moois wil zien, Los Domingos. Ja.
0: En is dat omdat Spanjaarden sowieso al moeite hebben met keuzes maken? Of staan die wat meer...
1: Ik denk dat dat wel universeel is. Ik denk dat iedereen dat wel op een bepaald moment... Of misschien, ik hoop niet dat je je hele leven dat hebt... dat je voortdurend keuzes moet maken die heel moeilijk zijn. En dat je voortdurend je omgeving daarop hebt. Dat trek je denk ik niet helemaal. Maar iedereen, je hebt vanaf het begin van je leven... tot het eind van je leven heb je te maken met het maken van keuzes. Ja. En dan zul je of zelf advies vragen aan anderen... of mensen die dringen hun advies aan jou op. En dan zul je zelf daar altijd een beetje een middenweg in moeten vinden. Daar wordt Ainara, de 17-jarige jonge dame in Los Domingos, op een pittige manier mee geconfronteerd.
0: Kijk, in de toekomst is er AI, die maakt onze keuzes, hè, toch?
1: Natuurlijk. Dan krijgen we een soort van luiering van de hersenen. Dan gaan de sociale relaties ook steeds minder een rol spelen. Want dan hebben we AI die ons allemaal raad geeft.
0: Juist. Ja. Wordt allemaal hetzelfde. Heb je nog iets voor thuisbuis en misschien wat oudere film?
1: Ja. Ook zo'n beetje een profetische film. Want hij is alweer uit 1998. Vanavond op Paramount Network om 8:00. The Truman Show. Met Jim Carrey. Toen eigenlijk zijn eerste redelijk serieuze rol. Hè, en hij speelt in die film dus Truman. Die eigenlijk niet in de gaten heeft dat hij sinds zijn geboorte eigenlijk in een compleet kunstmatige wereld leeft. Waar hij dus 24 uur per dag gevolgd wordt door verborgen camera's. Dus het is eigenlijk het reality gegeven tot in het meest extreme doorgevoerd. En hij speelt dus eigenlijk de hoofdrol in een eigen reality show, maar is zich daar niet van bewust. Alle mensen die hij tegenkomt, huisjes, alles is een decor en zijn figuranten. En op een gegeven moment gaat hij toch ontdekken van, er zijn wel rare dingen hier aan de hand. En ik ga eens op onderzoek uit. Ja, en dan komt natuurlijk die kunstmatige wereld onder druk te staan. En dan komt Truman tot een hele bijzondere ontdekking. Het is van de ene kant een satire. Eigenlijk ook op de mediawereld en op de reality-programmawereld. En van de andere kant is het ook een soort van tragi-comedy. Met vooral een erg goed gespeelde rol van Jim Carrey. Ja. In de hoofdrol van Truman.
0: Ja, die liet dan ook zien dat hij kan acteren. Buiten grappen en maken.
1: En dat hij ook los kon komen van dat image van van de complete gek met zijn rubberen gezicht en rubberen lichaam die de meest rare fratsen uithaalt. Die overstap naar zo'n meer dramatische rol is dan toch altijd wel pittig. En dat werd ook heel erg gewaardeerd. Dus, en vanaf die tijd heeft hij ook meer serieuze rollen gedaan.
0: Paramount.
1: Dus vanavond om 8:00. Paramount Network, The Truman Show.
0: Ja, Paramount. Dat trouwens verrassend vaak goede films heeft, hè? Dat is,
1: ja, ja, zeker. Ja.
0: Dat allemaal te zien dus. En ja, het blijft het mooiste op het grote scherm. Ga er ook naartoe als je kunt. Zin hebt. Zeker nu met een beetje regen zit je toch lekker hoor, binnen. Hier zijn de Moody Blues. Had to fall in love.

Voor een nieuw programma zijn we op zoek naar Gelderlanders met een passie, beroep of bijzondere hobby. Die, als ze nadenken over de toekomst, denken: wie neemt het straks van mij over? Dus een markante dorpsbakker, die trotse potbaas of bevlogen dirigent, die ene ambachtsman of vrouw die zijn of haar vak tot in de puntjes beheerst, maar nog geen opvolger heeft. Geef die aan Omroep Gelderland door en dan zoeken wij die opvolger. gld.nl/opvolger gezocht.

Tears for Fears. Advice for the young at heart. Ja, Peter vroeg nog, welke film was dat nou, die Spaanse film? Los Domingos, over een jong meisje dat in het klooster wil. Ga zien, volgens Constant. En ja, je hebt altijd wel een leuke beleving natuurlijk, met zo'n groot scherm. Hier weer terug naar de muziek met Bruno Mars. I Just Might.

0: Een uur is daar de vertraging. Komt door een ongeluk. Je wordt via de vluchtstrook geleid. Twee rijstroken zijn daar dicht. Maar je kunt wel omrijden. Het gaat duren tot 1 uur vanmiddag. En ook de Duitse politie is aan het controleren. Dat betekent 4 kilometer voor de Duitse grens bij Zevenaar. En een kwartier vertraging. Hier is André Hazes. Geef mij je angst.
1: Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek.

Elton John, Nobody Wins. Prachtig liedje. En er zijn een hoop mensen die denken... Elton John heeft er ook wel eens het Eurovisie Songfestival gewonnen. Nee. Hij heeft het nooit bereikt ook. Hij heeft het wel geprobeerd in 1969... maar hij kwam niet door de Engelse voorrondes heen. Hij is wel een liefhebber van het Songfestival. Ja, dat Songfestival dat komt er ook aan, hè? Morgen. Grote finale. Want vandaag vrijdag, vergeet dat niet. Het is een beetje de moeilijke dag zo. Na de extra zondag, die hemelvaartsdag eigenlijk ook een beetje is. Hebben we zometeen al weer weekend.

0: I'll know I'll never love this way again. Never as good as the first time. Zoiets, hè? Toch, Erik?
1: Jazeker.
0: Ja, dat zingt ze.
1: Zo is het.
0: Ja, zometeen. Erik, tot drie. Hier op Radio Gelderland.
1: En ik heb altijd even een paar leuke tips voor het weekend op het sportieve vlak. Wandelen, fietsen, hardlopen. Maar het is de tijd van de wandelvierdaagses. In de Achterhoek zijn ze nu aan het wandelen. En de komende week op 1000 andere plekken in onze provincie wandelvierdaagses. Dus dit weekend is er geen enkele wandeltocht. Ja, dat kan ook niet anders worden. Ik weet te veel van het goede.
0: Ja, nee,
1: dat snap ik. Dus het is een wandelvrij weekend. Tenzij ik ergens één over het hoofd heb gezien. Dan moeten mensen mij dat geval eventjes laten weten. Dus ik ga bellen met Dingsplo zometeen. Daar organiseren ze een fietstocht. Voor elk wat wils. Dus er zijn recreatiefietstochten voor om met de familie te doen. Mm. Maar ook gewoon uitdagende racefietsparcours en een gravel. Nou, kortom,
0: alles,
1: voor elke fiets, voor elke afstand, voor elke fietser is daar een mooie route. Daar ga ik zo meteen eens eventjes meer informatie over verschaffen.
0: Songfestival nog, een beetje?
1: Songfestival.
0: Gewoon liedjes draaien, gezellig.
1: Nou, ik had hele goede hoop op Boy George. Dat vond ik een heel grappig liedje, die deed mee.
0: Was hem dat echt of niet? Want ik viel...
1: Ja, nee, het was hem echt. Ja, zeker.
0: San Marino, toch?
1: Ja. San Marino deed hij mee. Ik denk, nou, ik vond het, nou ja, misschien wel een potentiële winnaar. Maar zoals zo vaak zit ik er dan weer volstrekt naast.
0: Nee.
1: Hij heeft de finale niet gehaald. Nou gaat Australië waarschijnlijk winnen, begrijp ik, van de kenners.
0: Ja, de kenners, ja.
1: Mag ik eigenlijk wel kijken of...
0: Tuurlijk wel, je moet kijken.
1: Mensen waren boos, de NOS, hè? Want de tros die boycott het dan. En de NOS zit er... Ja, dan gaat de NOS het winnen.
0: Ja, daarom.
1: Dat is niet principieel.
0: Ja, het is helemaal niet politiek.
1: Dus we moeten er echt
0: gewoon... Nee, toch?
1: Nee,
0: goed. Nooit geweest.
1: Leuk, ook. Lekker kijken, lekker irriteren, lekker mening hebben.
0: En geniet ervan. Pinda's op de bank.
1: Zo is dat.
0: En doe je het niet, doe je het niet. Wij gaan zwaaien naar de ochtend met Post Malone, Chemical.

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
5: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
4: En voor de aangepaste fiets van Maria.
6: En zo kan ik er weer op uit.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Wil je straks ook op het strand je boek lezen en je kleinkind in de gaten houden? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
10: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
11: Profiteer van de magazijnleegverkoop. Woonboulevard Zutphen, Pollaan 50 in Zutphen.
10: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor en wandelcollectie van Midden-Nederland.
12: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
14: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markussoer. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markussoer vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie houdt toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
15: Lievelingsmerk gezocht, lievelingsprijs al gevonden. De zomercollectie in designer outlet Ochtroep tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Bespaar op merken als Nike, Levi's en PME Legends. Designer outlet Ochtroep Duitsland, over de grens bij Enschede.
16: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
17: Designer Outlet Ochtroep Duitsland is vandaag tot 9 uur open.
18: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
19: Dynamisch.
18: Maar in de winter wil ik zekerheid.
20: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
21: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
22: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
23: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
24: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
25: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
26: Pap, die moeten we hebben!
25: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
27: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
28: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
29: Top 3 met Erik van den Berg.

0: Met lekkere muziek zijn we de middag begonnen, zoals It's a Law Thing van The Whispers. Kwart over 12, welkom bij Tot 3. We gaan natuurlijk even vooruitkijken naar het komend weekend. Heb je zelf nog een leuk evenement wat de aandacht verdient? Gewoon eventjes doorgeven, dan kunnen we dat eventjes publiekelijk bekendmaken. Scheelt je misschien weer wat bezoekers bij je openluchtspel, je wandeltocht, je fietstocht of andere evenementen wat je organiseert. Ik heb in ieder geval een aantal sportieve tips voor je, waaronder een mooie fietstocht vanuit Dinxperlo. En dat is zondagmiddag. Verder kijken we zo direct eventjes naar het Gelders nieuws natuurlijk. En er is heerlijke muziek, onder meer van Rupert Holmes, van You Will Lose in the News. Ze zitten helemaal lekker in de 80's. Maar ook uit de hitparade van nu, onder meer Zoë Livee.
1: Tot 3.
2: Ik ben gevraagd voor het programma ooit.
1: Met Erik van den Berg.
3: Maar ja. Ik heb niet gedaan.

0: Heerlijke muziek hè, hier op Radio Gelderland van Joe Jackson. In dit geval Fabulous People. Even een blik op het Gelders nieuws van dit moment. In Apeldoorn zijn gisteravond opnieuw een aantal mensen opgepakt bij de inmiddels dagelijkse demonstraties tegen de asielopvang. In totaal zijn er de afgelopen week al bijna 60 demonstranten aangehouden. Wat het extra wrang maakt, 10 jaar geleden werden er in dezelfde wijk in Apeldoorn al 400 vluchtelingen opgevangen. En er waren toen ook zorgen, maar dat bleek totaal onnodig. Want er zijn helemaal nauwelijks problemen geweest daar. Dat zei de toenmalige wijkagent. De Gelderlander heeft vandaag een prachtige voorpagina. Koningin Maxima loopt lachend over de rode loper in Arnhem. Mooi wit pak aan met bijpassende hoed en een doorzichtige paraplu in de hand. Op weg naar de opening van de State of Fashion. Om haar heen publiek, begeleiders en nog meer paraplu's. Want het regende een beetje natuurlijk. Maar de stemming die is en die bleef zonnig.
1: Was het om de koningin te zien?
2: Ja, dat was heel leuk. Ze was heel aardig, vroeg dingen, gaf ons handjes. Wilde alles weten over het kledingstuk. Dus het was heel fijn dat ze zo geïnteresseerd was.
1: Wat vond je van de outfit vandaag, deze keer?
3: Prachtig wit pak en een waanzinnige hoed. Waarvan ze me vertelde dat het materiaal al heel lang in de familie is. En waar ze dus ook over heeft nagedacht hoe zij die hoed kon vervaardigen. Opnieuw, zodat het opnieuw in leven kreeg.
0: En ook de Telegraaf heeft vandaag een mooie foto in de krant. De 11-jarige Dominique, die als eerste een duik neemt in het toch nog wel ijskoude buitenbad. Ze kreeg trouwens een ijsje als beloning. Een warme knuffel of een kom dampende erwtensoep had misschien wat passender geweest, denken wij. Maar goed, tegelijkertijd zijn er best veel mensen de afgelopen weekend erop uitgetrokken om alvast weer eens te gaan kamperen. En dat is natuurlijk best wel afzien geweest de afgelopen dagen. Kou, regen, hoewel niet iedereen trekt zich daar iets van aan.
4: Het moet juist een beetje koud zijn en een klein beetje regenen. Dan heb je een beetje een uitdaging. Anders wordt het zo'n luie Spaanse vakantie dat je heel in de zon gaat leggen bakken. Dat is ook niet leuk.
5: Plezier maak je zelf en of dat weer nou goed of slecht is, dat bestaat namelijk niet. Wel goede of slechte kleding.
4: Ik heb liever mijn vestje aan, kacheltje erbij. Af en toe eventjes een schapenvachje achter mijn rug zo. Dat vind ik ook wel lekker, dat vind ik helemaal niet erg.
0: Even het schapenvachje erbij pakken en dan is dat probleem ook weer opgelost natuurlijk. Hè? En dan en kijk ook naar dat verhaal op onze website in de Omroep Gelderland app. Daar staat het namelijk ook, inclusief foto's. In Duiven is een gepensioneerde man, het is Jan, elke dag bezig met zakjes, vlaggetjes. En hij is bezig met zijn missie. En wat is de missie van Jan? Hij ruimt 100 rollen op in de wijk. En hij telt ze ook nog, 150 op een stukje van 200 meter bijvoorbeeld. En zijn boodschap aan de hondenbezitters is: houd van je hond, maar niet van zijn stront. Oftewel, ruim het op. Nou, ik heb ook een hond. En ik heb altijd zakjes bij me. Ik heb het wel eens een keer vergeten. Ga je in de weer met stokjes en zo. Over het algemeen, kleine moeite toch, opruimen. 6 minuten voor half, hier is muziek van Rupert Holmes.

jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

These Beats Friday on My Mind, nummer 1 hit in de jaren 60. En het leuke is, en dat heb ik wel eens een keer eerder verteld, maar ik vertel het gewoon nog een keer, want ik wil dat zo'n leuke wetenswaardigheid, dat de Dukes, een rockband uit Nijmegen, ook Friday on the Mind hebben ingezongen. Dus die hebben gewoon gekopieerd van de Easy Beats. Maar dat was vrij normaal in de jaren 60. Dus die single werd ook gewoon uitgebracht. En die kwam gedeeld op dezelfde eerste plaats als de Easy Beats. In het top 40 blaadje zag je daar gewoon Easy Beats / The Duke staan met Friday on My Mind. Hebben de mannen toch mooi een nummer 1 notering op de naam weten te krijgen. Dat kunnen niet heel veel Gelderse artiesten zeggen natuurlijk. Hè? 5 minuten over half. Zometeen een nieuwe single van Yara Bakes, Brighter Days. Maar eerst goud van oud, Smokey.

I'll meet you at midnight, Smokey. Oké, die afspraak die staat dan. 9:09 geworden, tot 3 op Radio Gelderland. Nieuwe muziek van Yara Beeks. Yara is een van de grootste muzikale talenten in onze provincie. Maakt heerlijke country en studeert momenteel als muziektherapeute. Dus eigenlijk krijgen we er ook een klein beetje muziektherapie bij als we haar liedjes gaan draaien. Daar worden we alleen maar beter van. En dat geldt zeker voor haar nieuwe singles. Komt trouwens binnenkort even langs om er nog veel meer over te vertellen. Kunnen we het zeker ook nog wel eventjes hebben over muziektherapie. Maar luister naar haar nieuwe liedje, Brighter Days.

This is it, Huey Lewis and the News. Suzanne Vreek, die gaan beginnen aan liefst 10 avonden in Gelredome. Ongelofelijke prestatie natuurlijk voor het Achterhoekse duo. Dat je dat voor elkaar weet te krijgen. Dat hadden ze 10 jaar geleden niet kunnen denken. Toen waren ze maar gewoon een muziekduo. Dan traden ze op feesten en partijen en op de plaatselijke kermis. En zetten ze met enige regelmaat dat wel. Liedjes op YouTube, Engelse covers. Hips Don't Lie bijvoorbeeld hebben ze gedaan. Maar ook Don't Let Me Down van de Chainsmokers. Dat was een succes, niet in de laatste plaats, omdat de band The Chainsmokers het zelf ontdekte en dachten, wow, dat is een goede versie van ons eigen liedje. Die hebben dat toen ook weer gedeeld. Nou goed, die hadden miljoenen volgers natuurlijk, dus toen werden ze in één klap een stuk bekender. Niet veel later zijn ze begonnen met het maken van eigen liedjes. Maar nu wil ik je toch nog even mee terugnemen. 10 jaar terug in de tijd, toen ze nog in het Engels covers zongen van anderen. Suzanne Vreek en Don't Let Me Down.

0: don't let me down, down, down.
1: Ze gingen Firewall met Don't Let Me Down, Suzanne Freek, in 2016. En dus nu, 10 jaar later, gaat het helemaal los in Gelredome. 10 concerten op rij. Vanavond is de eerste. Johnny, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Nou, ik kan vragen, moet het dak dicht of open bij Gelredome? Maar volgens mij doen ze bij concerten altijd het dak dicht. Dus die vragen hoeven we niet te beantwoorden. Wat voor weer gaan we vandaag krijgen?
2: Nou, buien zijn onderweg. Er zijn al wat buien in Gelderland. En er komen er nog meer aan vanuit het noordwesten. Trekken ze over Nederland en dus ook over Gelderland. Tussendoor soms eventjes wat zon. En bij droge momenten is het 1 graad of 11. En als het even regent, dan zakt het kwik naar 1 graad of 9. Dat zijn echt wel lage temperaturen voor half mei. Want 1 graad of 17 is gebruikelijk in deze tijd van het jaar.
1: Oké, en dan het komend weekend?
2: Dan gaat het stapsgewijs omhoog. Morgen wordt het ongeveer 13 graden en zondag 14 of 15 graden. Op beide dagen zijn ook buien mogelijk, maar we zien de zon ook wel geregeld. Dus het knapt wel een beetje op. En die trend die zet zich door. Begin volgende week is het ook nog wisselvallig met geregeld een bui. Maar de temperatuur komt eigenlijk elke dag iets bij. En woensdag zitten we op 1 graad of 20. En later in de week gaan we zelfs nog wat verder omhoog.
1: Oké, en hoe is het qua buien volgende week?
2: Maandag een aantal buien. Dinsdag en woensdag houdt het ook niet helemaal droog. Ik verwacht wel een droge periode startend op donderdag. Dus donderdag, vrijdag en waarschijnlijk ook het Pinksterweekend. Ja, die ziet er echt wel behoorlijk zonnig uit. En dus ook met temperaturen van 20 graden of nog wel wat meer.
1: Oké, dat zijn goede berichten. Ook voor al die vierdaagsters die vanaf die volgende week weer gelopen gaan worden. Af en toe een klein buitje. Nou, daar kunnen wandelaars wel tegen. Maar voor de rest lekker weer. En dan gaan we naar een zonnige Pinksterdagen. Dat zijn mooie berichten, Johnny.
2: Ja, graag gedaan.
1: Helemaal goed, dankjewel.
2: Doei.

I go to Rio, Peter Allen. Maar goed, we hoeven niet naar Rio voor wat zonneschijn. Want er waren mooie berichten, zeker de Pinksterdagen. Die gaan er hartstikke mooi uitzien. Dan worden trouwens leuke dagen op Radio Gelderland. Want dan gaan we helemaal back to the 80s. Je favoriete jaren 80 liedjes. Van harte welkom natuurlijk. Hè. Geef je lijstjes door via onze website. Misschien kies je wel voor iets uit het repertoire van deze band. Simply Red.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
7: Profiteer van de magazijnleegverkoop. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
8: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
9: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relax ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op Gartner.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
11: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De provincie Utrecht gaat inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Markkensoor over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Markkensoor had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreidt over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Dankjewel.
13: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
14: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
15: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
16: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
17: Nu in Utrecht.
15: Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
17: Oh, wat betekent dat voor mij?
12: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
17: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
12: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
17: En moet ik verder nog ergens op letten?
12: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl. Tot 3. Met Erik van den Berg.

That Funky Music, Wild Boy. Dat is de muziek van Wild Cherry. 10 minuten over 1. Dit is tot 3 op Radio Gelderland. Zometeen een mooie uittip voor mensen die van fietsen houden. Zondag kun je gaan fietsen in de omgeving van Dinxperlo. En vooral ook wat wils, want er zijn familietochten, lange tochten, korte tochten, graveltochten, mountainbike-routes. Nou, ze hebben van alles uitgezet. Zometeen worden we daarover bijgepraat over pak een beetje een half uurtje. En scheidsrechter Rob Dieperink uit Borculo, die gaat toch niet naar het wereldkampioenschap voetbal. Hij zou meegaan als VAR naar het WK. Als assistent van in de Nederlandse ploeg die naar het WK gaat om te fluiten. Maar hij werd onlangs beschuldigd van een aanranding in een hotel in Londen. De zaak is onderzocht in Londen. Er is niks van gebleken. Het is ook geseponeerd. Dus hij is niet schuldig verklaard. Er is ook niks van gebleken. Dieperink heeft inmiddels laten weten dat hij zeer verdrietig is dat hij overal ten onrechte van is beschuldigd. Hij zal niet actief zijn op het WK. Hij is ook bij de KNVB eventjes van de wedstrijden gehaald. Dit in het belang van Rob zelf. Gezien de berichtgeving en de impact op het nieuws op Rob halen we hem uit het weekendprogramma in het belang van hemzelf en natuurlijk in het belang van de wedstrijden. Want je weet het, de Eredivisie zit in de beslissende ronde. De laatste beslissingen gevallen in de komende speelronde van het Eredivisie seizoen. Nog één ronde haalt NEC het Europees voetbal. En zo ja, welk toernooi precies? Dat weten we zondag.

0: Rescue Me van Tella Bass. We gaan het hebben over dementie. Hoe gaat het nu eigenlijk echt met mensen met dementie? En hoe gaat het met de mensen die voor ze zorgen? Alleen al op de Veluwe en over het hele land zijn dat dezelfde cijfers. Het zijn er hartstikke veel natuurlijk. Maar alleen op de Veluwe wonen er al ruim 3000. En er worden er steeds meer. Om te weten wat dementerenden nodig hebben, loopt nu een grote landelijke vragenlijst. 2 jaar geleden bleek eruit dat vooral alleenwonenden met dementie te weinig case management kregen. Zeg maar een vaste begeleider die met je meedenkt over zorg, over dagbesteding en je helpt met alles wat op je afkomt. En dat is sindsdien ook verbeterd. En om te weten of dat genoeg verbeterd is, worden de vragen nu opnieuw gesteld.
1: De laatste was in 2024. En daar bleek bijvoorbeeld uit dat mensen die alleen wonen en de diagnose dementie krijgen, dat die zich dan ook vaak onbegrepen voelen of minder voorbereid op de toekomst bijvoorbeeld. Minder meedoen aan dagactiviteiten of minder vaak case management hebben. En dit heeft dus dan de afgelopen jaren, dus in die 2 jaar, geleid tot meer inzet op het case management dementie. Dus dat is bijvoorbeeld een voorbeeld wat echt uit dat onderzoek is gekomen, hè, dat het belangrijk is dat de case management dementie wordt ingezet. Dus daar is ook op ingespeeld de afgelopen jaren.
2: Ja, en eigenlijk zou je kunnen zeggen, we kunnen met z'n allen wel verzinnen en best wel goed nadenken over wat mensen nodig zullen hebben. Maar eigenlijk weten ze dat zelf het beste.
1: Ja, waarom niet aan de mensen vragen om wie het echt gaat?
2: Ja, en dan gaat het om mensen die zelf dementie hebben, maar ook om de mensen die daar natuurlijk in de cirkel vlak rondheen zitten.
1: Absoluut, zeker. Ja, daarom zijn er dus ook 2 vragenlijsten. Er is 1 vragenlijst voor de mensen met dementie zelf en 1 vragenlijst voor de mantelzorger.
2: En als je hier nou mee wilt doen, hoe zorg je nou dat je die dementiemonitor ergens opduikelt om het in te vullen?
1: Nou, dat is op zich best gemakkelijk. Als je dementiemonitor 2026 intypt op Google, dan popt hij eigenlijk vanzelf op. Je kan hem online invullen, maar er zijn ook papieren versies. Dus wil je die graag, laat mij dan weten. Vaak hebben mensen met dementie ook een case manager. En daar is het ook bekend bij.
2: Wanneer moeten dan de resultaten bekend zijn? Hoe lang gaat zoiets duren eigenlijk?
1: Nou, de dementiemonitor die loopt tot eind juni. Daarna gaan ze alles verzamelen en dan komt het einde van het jaar komt het rapport uit.
0: Zorg voor dementerenden. Het wordt onderzocht momenteel. Vragenlijsten worden dus rondgestuurd. Mensen kunnen dat invullen om de zorg voor dementerenden nog beter te krijgen.

Outkast Town. En Douwe Bob die is druk in training om de Alpe d'Huez binnenkort een aantal keren op te fietsen. Want hij gaat meedoen aan de jubileumeditie van Alpe d'Huez. Geld inzamelen voor de kankerbestrijding. Douwe Bob zet zijn beste beentje of zijn beste wiel voor. Little Steven in the Disciples of Soul. Hier is Forever.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar, hoor, buurman. Aan je toe!

The Thing I Call Love. Oh nee, The Thing I Love. Dat call, dat heb ik er zelf bij. Dat mag zeker niet. Woorden erbij verzinnen. Nou, dan doe ik dat toch gewoon niet. Ik wil even de aandacht vestigen op ons jaren 80 weekend tijdens de Pinksteren. Dat wordt afgesloten met de jaren 80 top 80, de 80's top 80. Nou, je begrijpt het, 80 liedjes uit de jaren 80. En aan jou de vraag, welke liedjes moeten daarin komen? Je kunt een lijst samenstellen met je favoriete liedjes. Je kunt er een 35-tal desnoods invullen. Maar je mag ook minder doen als je op een gegeven moment door de inspiratie heen bent. Maar ik denk, ik vermoed, als je er een keer mee bezig bent, dan gaat het hard, hoor. Dan zie je een artiest en denk je, oh ja, maar dan weet ik er nog wel een. En dan weet ik er nog wel een. En dan gaat het plotseling hard. En er zijn hartstikke mooie lijstjes binnengekomen. Dus we kunnen nu al een hele mooie top 80 samenstellen. Maar toch, ik daag je uit. Ga naar onze website. gld.nl/80's. Of klik op een van de vele banners die je tegenkomt. En stel een mooi lijstje samen. Je kunt zoeken op het trefwoord. Tik je bijvoorbeeld flashing. Dan zie je bijvoorbeeld Flashdance. What a Feeling van Irene Cara. Maar bijvoorbeeld ook Flash and the Pan. Want die band, dat hoort ook echt bij de jaren 80, hè. Zij staan onder meer in de lijst met Flash and the Pants, Waiting for the Train, maar ook met Midnight Man. Waar ga jij voor kiezen? Paul Simon? Michael Jackson? Doe maar. Of iets uit de late jaren 80? René Vroeger? Ga naar onze website gld.nl/80's en kies de favoriete liedjes uit de jaren 80.

0: Leuk is, ik draaide eerder de Easy Beat. Daar zitten een aantal leden in die later in deze band zijn gaan spelen. Flash and the Pan, Waiting for a Train. Uit Australië. Die zou je goed kunnen rappen trouwens, maar dat ga ik eventjes niet doen. Laat ik het maar achterwege laten. Yellow Pearl, die kennen we al heel lang natuurlijk. Die hebben heel lang geleden nog meegedaan met de voorronde van het Nationale Songfestival. Aantal mooie hits gehad, al een behoorlijke tijd geleden. Maar er wordt nog steeds muziek gemaakt. Yellow Pearl, vaak samen tegenwoordig met Hoekmeister. Er is een nieuwe single, heet Please Come Around. Ga ik aan je laten horen. Maar niet voordat ik eventjes aan de zanger Emiel heb gevraagd natuurlijk. Van hoe steekt dit in elkaar? En het mooie is, hij heeft even een bericht achtergelaten op het antwoordapparaat van Tot 3.
1: Hallo Erik, goedemiddag. Emiel hier van Yellow Pearl. Op deze heugelijke dag, 15 mei 2026, heeft mijn lieve vriend, mijn broeder van een andere moeder, Tim Rijmakers, Abraham gezien. Tim, van harte gefeliciteerd. I love you very much. En tevens een aankondiging van onze nieuwe single, samengemaakt met Hoekmeister. Please come around.

Pearl, Please Come Around. Prima single van de Apeldoorners. En zo direct eens even kijken naar het weekend. Waar kunnen we wandelen, waar kunnen we fietsen? Is er nog een mooi hardloop-evenement? Ik heb iets vooral voor de fietsers wat interessant is. In Dinxperlo en omgeving.

0: Late in the Evening, muziek van Paul Simon, hier in Tot 3 op Radio Gelderland. Ik heb voor de komende dagen weer een aantal uittips voor je, sportieve uittips. Wandeltochten zijn er trouwens niet of nauwelijks. Dat komt omdat het de tijd is van de wandelvierdaagse. Er kan overal en nergens worden gewandeld de week erna. En dus houden de wandelverenigingen zich dit weekend koest. Maar gefietst kan er wel worden, bijvoorbeeld in en rond Dinxperlo. WTC Dinxperlo organiseert een mooie tocht. En contact met Vincent Lubbers, de voorzitter van de club. Vincent, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jullie liggen natuurlijk aan de grens, maar de tochten gaan ook grotendeels door Duitsland heen, hè?
1: Inderdaad. We hebben een tocht georganiseerd altijd richting Duitsland, omdat het toch voor heel veel mensen een reisgebied is, omdat vanwege de navigatieprogramma's. En wij trakteren ze op mooie routes.
0: Oké, maar dat betekent dat je ook natuurlijk met de Duitse autoriteiten, de Duitse regelgeving, een tocht moet organiseren. Is dat anders dan dat je alleen in Nederland zou gaan fietsen en tochten zou gaan uitzetten?
1: Ja, goed. Vergunning moeten we altijd aanvragen. Of je nou in Nederland fietst of in Duitsland fietst. Alleen in Duitsland wordt het wat lastiger, omdat je kent de weg niet zo goed. Mm-hmm. En na veel vijven en zessen, vooral op internet zoeken welke site moet je hebben, waar moet je je aanmelden. Voordat ze in orde had, was ik wel een avondje terug geweest. Dus dat is wel lastig, maar het is gelukt.
0: Ja, en dan zondag gaat het beginnen. Vanaf hoe laat kunnen mensen starten en waar is het startpunt?
1: De mensen kunnen starten om 8 uur, vanaf 8:30, zeg maar. En het is in het clubgebouw van de ENM, dat is Eendracht Mark Macht. Mm-hmm. Dat ligt vlakbij de sporthal in Dinxperlo aan de Europastraat 2.
0: En dan hebben jullie een aantal routes uitgezet. Voor elk wat wil, zou ik willen zeggen. Want jullie hebben aan allerhande soorten fietsers gedacht, hè?
1: Ja, we hebben van origine zijn we een racegroep, zeg maar, een wielclub. En we hebben dus twee routes, eentje van 85 en eentje van 110 kilometer. Die volledig uitgepeild zijn en ook waar een GPX-bestand van beschikbaar is. Mm-hmm. En actueel zijn de gravelbikes, dus ook we hebben gravelroutes. Ja. En daar is er eentje van 75 en eentje van 110. Daar zijn ook GPX-bestanden van beschikbaar. En de vier routes gaan dus richting Diende de Heide en bij Brunen is dat in de buurt. En naar het Demmerwald, dat is richting Schermbeck.
0: Oké.
1: Dus dat is een mooie omgeving, heuvelachtig, bosrijk. En ik probeer altijd, want ik ben in dit geval ook de maker van de route. Probeer altijd autoluwe straten en wegen te vinden, zodat we dus op een verantwoorde, veilige manier kunnen fietsen.
0: Ja, nu heb je ook, laten we zeggen, een familieroute uitgezet. Ja. Dus dat is een, laten we zeggen, route die je met het gezin zou kunnen fietsen. Waar zoek je dan naar? En hoe lang zijn die afstanden bijvoorbeeld?
1: De familietochten hebben we er dus ook weer twee. Dat is eentje van 35 en eentje van 50 kilometer. Volledig uitgepeild. En er is een routebeschrijving. Want je ziet heel vaak met fietstochten voor families.

0: ze dan in een boekje zitten te lezen. Maar over het algemeen vinden de deelnemers het prettig om de pijlen te volgen. Dan hoeven ze niet te lezen.
1: Ja.
0: En die gaan hier in de richting van Anholt, Weert en dan richting Bocholt een klein beetje. En dat is het mooi land om te fietsen.
1: Hartstikke
0: maar wel vrij eenvoudig.
1: Ja, precies. Nou, heerlijk toch, een mooi fietstochtje. Ja. En je kijkt met angst en beven natuurlijk zo'n week naar de weersverwachting. Hoe staan we ervoor voor Dinxperlo voor de zondagmorgen?
0: Nou, ik hoop dat het beter wordt. We hebben op het ogenblik een zeventje met een wolkje en geen zonnetje meer. Terwijl het vanmorgen nog een zonnetje was.
1: Ja.
0: En een druppeltje regen. Dus we hopen dat het beter wordt.
1: Dat kunnen ze wel hebben. Een druppeltje regen, dat is niet zo erg. Natuurlijk, als het maar niet met emmers tegelijkertijd naar beneden komt, natuurlijk.
0: Nee, zeker niet. Nee, dat hopen we niet. Dus, maar goed, we hopen natuurlijk op aangenaam weer. De temperatuur is dan zeker wel goed, maar en de wind is ook wel vrij gunstig. Dus en als dan de regen een beetje uit wil blijven, dan hopen we toch op een flink aantal deelnemers.
1: Ja, en voor de prijs hoef je het niet te laten. Tegenwoordig evenementen, nou, je bent zo een tientje, 20, soms wel meer euro's kwijt. Voor hoeveel euro kunnen we in Dinxperlo zo'n mooie tocht gaan fietsen?
0: De leden van de NTFU, waar wij bij aangesloten hebben, die betalen 4 euro voor een raceroute en een gravelbike route. En de familietocht, dat zijn over het algemeen dus mensen die niet direct lid zijn van onze vereniging, die betalen 5 euro. En andere mensen die ook deelnemen aan de race en de gravelroute betalen ook 5 euro. Dus,
1: nou, dat zijn toch geen bedragen voor een mooie route?
0: Low budget en ze worden getrakteerd op inderdaad een hele mooie route.
1: Precies, en het weer, volgens mij begreep ik dat het weer, het gaat eerder opklaren dan dat het slechter wordt op zondag. Dus wat dat betreft, volgens mij moet het de goede kant op gaan.
0: Ik hoop dat degene die dat verteld heeft, de waarheid krijgt.
1: Oh, die had ervoor gestudeerd, dus dat gaat goed komen.
0: Oh, dat moet helemaal goed komen, ja.
1: Nog even voor iedereen die luistert, ik ga meedoen en bij het begin natuurlijk niet hebben opgeschreven waar het startpunt was. Zeg nog één keer, waar is het startpunt van deze fietsroute?
0: Het startpunt is aan de Europastraat 2 in Dinxperlo dus. Dat is vlakbij de grote sporthal die we in Dinxperlo hebben. En daar zit een clubgebouw van de ENM. Dat is een schuttersvereniging. En daar huisden wij op dat moment. En daar hebben we een stadbureau staan.
1: En anders eventjes de website natuurlijk opzoeken van WTC Dinxperlo. Kan ook niet missen.
0: Nee, zeker niet. Want daar staat het allemaal op.
1: Fietsen, komende zondag. Hartstikke veel plezier komende zondag. Dankjewel voor de toelichting.
0: Doen we. Tot ziens.
1: Dag.

Talk, muziek van Coldplay. En komende zondag dus lekker fietsen in Dinxperlo. Nou ja, je fietst een klein stukje in Dinxperlo. En daarna ga je lekker door Duitsland heen. De routes zijn dus helemaal uitgezet met pijlen. Maar je kunt ook een kaart downloaden op je telefoon of je navigatieapparatuur. Dus kun je die volgen. WTC Dinxperlo voor meer informatie. Ik heb Paul McCartney in the Wings voor je. With a Little Luck. Daar is ook een zogeheten DJ-versie van. Dat is dan 2 minuten korter dan de versie zoals Paul McCartney heeft opgenomen op de langspeelplaat. Dan denk ik, waarom zou je dat willen? Waarom zou je van zo'n mooi nummer gewoon 2 minuten afknippen en dat laten horen? Dus we gaan gewoon voor de albumversie. En daarmee moet ik altijd even zeggen, let even op of je misschien meeuwen hoort, want de opname werd gedaan op een boot. Ik hoor nog niks.

0: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Steen. Ewenhout. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Bij Bettingressing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
12: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.
11: Slimme keuzes beginnen bij Bettingressing. Persoonlijk en eerlijk. Kijk op bettingressing.nl.
12: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 2:00.
14: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Dieperink in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen, nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd, maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Dieperink zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haïti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. Kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
15: Kom
1: ook naar het stoffenspektakel.
6: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
1: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
6: De toegang is gratis.
1: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
15: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
19: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
15: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
20: True Lease met Genke.
21: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
22: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
21: Precies wat we nodig hadden.
22: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
23: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
22: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
23: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
24: Tot 3. Met Erik van den Berg.

0: Tot drie op Radio Gelderland. Madonna, Like a Prayer. Het is bijna alweer kwart over twee. Hoogste tijd om de klok op rock te gaan zetten. En dit keer naar de uitvinder van de rock'n'roll. De hard rock'n'roll.
1: De klok.
0: Het echte stevige werk, zeg maar. De hard rock, de heavy metal. Ja, ook dat is op een dag er iemand uitgevonden. Net als het wiel en het vuur. Een soort van. En de man aan wie dat wordt toegeschreven is Dave Davies, de man van The Kinks. Nou was hij het zelf helemaal niet van plan, hoor. Ja, zo gaat het met uitvinders, hè. Hij had een apparaat gekocht, een El Pico-versterker. En daar was hij mee aan het spelen. En hij vond het allemaal maar een beetje netjes en een beetje, nou ja, braaf. Hij was er niet zo tevreden over. Vervolgens ging hij daarmee aan de slag en ging met zijn scheermesje ging hij wat dingen stuk maken aan zijn versterker. En je raadt het al, toen klonk het allemaal een stuk minder mooi. Sterker nog, het vervormde wat. Maar daar was hij dan wel heel tevreden over. Hij denkt, dat is eigenlijk best wel leuk als je het allemaal een beetje laat vervormen en het allemaal een beetje anders klinkt dan anders. Dat klinkt wel ruig. Nou, dat wordt dus gezien als de uitvinding van de hard rock. Je kunt het horen in You Really Got Me.
1: De klok op rock.
0: The Kinks.

Nou ben ik wel benieuwd of die versterker ooit nog heeft bewaard. Of dat hij die heeft bewaard. Want dat is natuurlijk een trendsetting apparaat geweest. Tenminste, het apparaat dat werd mishandeld met een scheermesje. En wat dus zorgde voor een heel rauw geluid. En daarmee aan de basis stond van de hardrock. Zou Dave Davies dat hebben bewaard? Ja, het zal wel niet, vrees ik. Hè? Van heel rauw naar heel schoon. Olivier.

Leo Love on Me hier op Radio Gelderland Racing. Het is 6 minuten voor half 3. En meestal gaan we rond deze tijd even kijken naar een handigheidje. Dat doe ik altijd samen met Hans. Maar Hans is een dagje vrij. Dus dan moet de handigheid van mij afkomen. Nou, nu kan ik je één ding verklappen. Als de handigheid van mij af moet komen, dan kunnen we lang wachten. Ik wil niet zeggen dat ik onhandig ben, maar ik ben onhandig. Hoewel, ik moet zeggen, ik heb de afgelopen weken wat lopen timmeren en boren en schroeven. En uiteindelijk bleef het nog staan ook. Dus nou, ik heb mezelf overtroffen. Maar goed, ik kan misschien wel even jullie hulp gebruiken. Ik heb een paar nieuwe sneakers gekocht. Vroeger noemden ze wel gymschoenen. Tegenwoordig zeg je sneaker. Mooie witte, ik heb ze ook aan. Misschien kun je dat zien op televisie. En ik probeer ze ook wit te houden. Dat is al een hele uitdaging op zich natuurlijk. Maar wat mij nu is overkomen gisteren, ja, het is maar een kleinigheidje, maar het is toch wel vervelend, vind ik zelf. Ik ben in een enorme plak kauwgom gestapt. Dat had ik eerst niet door. En toen ik zijn schoenen uitdeed, zag ik daar een enorme plak kauwgom onder zitten. En daar ben ik gisteren echt heel lang bezig geweest om dat weer uit te pulken. Toen zei iemand later tegen me, ja, dat had je zo niet moeten doen. Dat had je anders kunnen aanpakken. Maar goed, uiteindelijk heb ik het er wel van afgekregen. Maar er schijnen dus handigheidjes te zijn om kauwgom onder je schoenen vandaan te halen. Nou, mocht iemand een briljante oplossing hebben die je wilt delen met de mensheid, zodat we allemaal profijt daarvan kunnen hebben, laat het vooral eventjes weten via de Omroep Gelderland WhatsApp. Ik zal in de tussentijd zelf ook even gaan opzoeken of er nog wat handigheidjes te vinden zijn. Dat moet toch wel lukken op het WWW, het wereldwijde web, toch?

Frank, Esther en Linda en stap in ons busje van Effe Buurten. Elke zaterdag trekken ze door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Je ziet het.

Harvey Up, de Rolling Stones. Daniel, die baalt van het slechte weer. Hij zegt, goedemiddag heren, klote weer. Maar gelukkig lekker Omroep Gelderland aan. Kijk, dat is de juiste spirit, ook al zit het weer eens een klein beetje tegen. Hou gewoon lekker radio aan. En denk even met me mee, hè. Hoe haal je kauwgom onder je sneakers of schoenen vandaan? Als je nog een tip hebt, kop even door. En dit is John Cicada.

0: Lekker hoor, John Cicada was dat. Ik zat dus met het probleempje van een flink stuk kauwgom onder mijn nieuwe sneakers. Ik heb het gisteravond afgepulkt. Nou, dat ging met veel pijn en moeite. Dus ik vroeg in het kader van de lifehacks, de handigheidjes, heeft iemand daar een goede oplossing voor? En Jannie komt al meteen met een suggestie die later door een aantal mensen is bevestigd. Dus dan zal het zeker waar zijn. Ze zegt, je had het je schoen in de vriezer moeten doen. Dan verdwijnt de kauwgom als sneeuw voor de zon. Nou, dat lijkt me toch niet, Jannie. Ik bedoel, dan zit het er toch nog steeds op als ik hem er weer eruit haal. Maar ik denk dat je bedoelt, want dat heb ik bij andere mensen ook gezien, dan wordt die kauwgom hard. En als het hard is, dan kun je het er makkelijker afpulken. Gerry zegt, daar weet ik wel een antwoord op. Je moet het gewoon iemand anders laten doen. Daar hebben ze kinderen voor uitgevonden. Nou, mijn dames zien me aankomen met, haal eens even de kauwgom onder mijn schoenen vandaan, Gerry. Dan kijken ze me aan van, papa, doe je het even lekker zelf. Marja zegt, de meest eenvoudige snelle oplossing is ijsblokjes op de zool. Dus inderdaad het weer koud maken. De kauwgom wordt dan hard en daarna eenvoudig af te tikken. Ja, zie je wel. Barina, die komt met WD-40 als wondermiddel. De kauwgom wordt dan ook hard en haal je het weer gemakkelijk af. Of gewoon met nagellak remover. Wordt het dan hard of wordt het dan juist heel erg zacht? Maar blijkbaar kun je nagellak remover er ook op doen. Frans Varwijk die heeft ook eens een keer een ongeluk kauwgom gehad. Gingen ze erin zitten. Ik had dus een broek met kauwgom erin, helemaal vast. Ik heb toen de kauwgomvlek ingesmeerd met pindakaas. De kauwgom lost op in de pindakaas en kon van de kleding worden verwijderd. Je hebt dan in plaats van de vetvlek, of heb je dan wel een vetvlek van de pindakaas in je kleding. Maar goed, die kun je dan weer uitwassen. Pindakaas? Echt waar? Nou, dat is een mooie inderdaad. Azijn is nog een tipje die binnenkomt via Thea. Verwarm wat schoonmaakazijn. Dompel het getroffen deel van de zoon erin. Of dep het erop en schop de kauwgom los met een oude tandenborstel. Ja, dat is dan wel een hele goeie, hè? Gebruik dan wel een oude tandenborstel. Dat zijn inderdaad handige tips. Ik heb ze genoteerd de volgende keer als ik met mijn schoen door de kauwgom ben gelopen en ik moet het eraf halen, kies ik denk ik voor de vriezer.
1: Tot drie op Radio Gelderland.
0: Dat lijkt mij een hele makkelijke. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Wordt het keihard en dan bik je het eraf. Dank jullie wel. You've been

Zometeen heb ik het nog 3 voor 3 met een link. Er zit een link tussen die 3 liedjes. En dat keer is het de link een man. Een man. Ik zeg gewoon een man. Dat zal de link zijn tussen de 3 liedjes. Kun je er alvast over nadenken. Zometeen als ik de eerste ga laten horen. Wat zou de link kunnen zijn? Maar goed, dat zometeen. Even een tip nog voor de samenstelling van de top 80 van de jaren 80. Met de Pinkster op Radio Gelderland. Tweede Pinksterdag. Kies jij misschien voor deze, Foreigner. I want to know what love is. Hij staat op de lijst.

0: Want I Know What Love Is van Foreigner.
1: 3 voor 3.
0: Ik heb er nog 3 voor 3. En daarna is dit de beurt aan Maarten. Komt zo meteen nog even langslopen. Eens even kijken wat er in thuis zoal staat te gebeuren. Heel veel lekkere muziek, dat sowieso. Maar eerst mijn 3 laatste plaatjes. En ik zoek altijd naar liedjes met een bepaalde link. En soms verklap ik de link. Maar op vrijdag meestal niet. Dan maken we er een soort huiskamerspelletje van. En ik vraag het ook eventjes aan Maarten. Die staat hier toch wel op de werkvloer bekend als Dr. Pop. Als de man, als de lopende Wikipedia. Die weet zo ontzettend veel van popmuziek. Ik ben benieuwd of hij vandaag ook weet wat de overeenkomst is tussen Maarten en de Vandellas. Dancing in the Street, een liedje zometeen van de Marvelettes. En zometeen nog een derde liedje. Maar ik heb in ieder geval Maarten en de Vandellas, Dancing in the Street. En de Marvelettes met Beechwood 45789. Daar zit een verband tussen.
1: 3 voor 3.
0: Maar wat bindt die liedjes? Dat is de vraag.

0: Beechwood 45789. Dat was destijds een telefoonnummer, een districtstelefoonnummer in het gebied Beechwood toen dit werd gemaakt. En daarvoor Dancing in the Street waren natuurlijk Martijn van Dellis. En nu is de vraag, wat hebben deze twee liedjes met elkaar gemeen? De derde trouwens die ik ga draaien is Marvin Gaye met What's Going On. En dan vragen wij aan Maarten Daam, heb je enig idee wat de link is, behalve, ja, er zijn wel meer linkjes te verzinnen tussen deze drie liedjes natuurlijk.
1: Ik hoop niet dat je op zoek bent naar de overeenkomst Mar van Martha, Marvelettes en Marvin Gaye.
0: Gaat er ook
1: is
0: leuk geweest?
1: Zo banaal?
0: Nee, zo is het niet. Nee, dat is
1: het. Het is al drie Motown.
0: Ja, dat klopt ook.
1: Dit is het ook niet wat je bedoelde?
0: Nee, maar oh. Nee, is niet wat ik bedoelde. Het had inderdaad ook goed gekund. Het is wel leuk dat jij...
1: Heeft Marvin Gaye aan alle drie meegeschreven?
0: Ja, dat klopt.
1: Echt?
0: Hoe is het?
1: Oké, okay, ja. die Beechwood, nog iets, dat wist ik niet. Maar die eerste wist ik wel dat hij het schrijversteam zou
0: hebben. Ja, maar echt in teams. Ik bedoel, het is niet zo dat één iemand het had geschreven. Er waren drie, vier mensen die zich er tegenaan bemoeiden.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En hij was een van de mensen die daar aan meeschreef. Maar ook wat dan in dat zijn aandeel is per liedje, dat is natuurlijk maar zeer de vraag. Misschien heeft hij alleen maar de titel bedacht.
1: Ik kan, of de melodie iets verandert. Daar ging ze nogal vrij mee om bij Motown.
0: Daarom precies, maar ik vond op zich Mar als link ook wel goed.
1: Ja, ik denk dat zo.
0: Ik heb gewoon Mar ingetikt in de computer en drie liedjes met Mar. Nee, laten we dat beloven. Dat soort linkjes gaan we niet zoeken. Nee,
1: oké. Okay.
0: Goed, zometeen zijn we thuis in Gelderland.
1: Zeker. Met in de etalage een LP die precies 45 jaar geleden verscheen.
0: Precies 45 jaar, op de kop af.
1: 15 mei 1981, de vierde LP van Squeeze.
0: De vierde LP alweer?
1: Ja, die waren al een tijdje bezig. 78 of zo begon.
0: Ja,
1: zoiets. Nou ja, Squeeze. Daar ga ik straks wat van draaien.
0: Hartstikke goed, zo direct. Thuis in Gelderland. En dit is nog de meester zelf. Mar van Motown. Marvin Gaye, what's going on?

0: Radio Gelderland.
1: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
6: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.
5: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
6: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3:00.
7: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vond zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters, Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: verkeersinformatie van de ANWB. De A12, Duitse grens Utrecht, tussen Knoopend Velperbroek en Knoopend Grijshoort, 7 minuten vertraging. Dat komt door een ongeval, de weg is weer vrij inmiddels. De A50, Apeldoorn Arnhem, tussen de afrit Hoenderloo en Knoopend Waterberg, 7 minuten. De A50 Arnhem-Eindhoven, tussen Knoopend Bankhoef en Knoopend Paalgraven, 7 minuten oponthoud. En de N325, Duitse grens richting Nijmegen, tussen Beek en Nijmegen, een kwartier vertraging.
9: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
10: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
11: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
12: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland. Bloemen van Josmom. Dat is de reden dat ik naar Huissen kom. Alle zomerbloeiers, balkon- en terrasplanten, slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Josmom in Huissen. Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
13: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin. Of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
14: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
15: Tweede Pinksterdag geopend. rijmer-sierbestrating.nl.
16: Thuis in Gelderland. Met Maarten.

Flock of Seagulls. The more you live, the more you love. Welkom thuis in Gelderland. Kom binnen. En er hangt weer wat moois aan de wand in de gang. Elke dag zoek ik iets leuks uit de rijk gevulde dozen op zolder voor de gouden wissellijst aan de muur. Vandaag prijkt daarin een LP. Een LP van Squeeze. Hun vierde East Side Story. Verscheen op 15 mei 1981. 45 jaar geleden vandaag. Een van de succesvolste LP's werd het van Squeeze. En daarvan draait zo meteen één van de singles. Je mag kiezen. Dit is optie 1.

Labeled With Love is dat. En ook dit was een singeltje. She feels best around. Mess Around is dat. Welke wil je horen van Squeeze? Je mag het zeggen. Is That Love, Tempted, Labeled With Love of Messed Around? Wat kies je van hun LP East Side Story? App het 406-2222-1342 of mail het maarten@gld.nl. Guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you, the cracked bill.

Cool and the Gang en Straight Ahead in Thuis in Gelderland. De gouden wissellijst aan de wand in de gang prijkt vandaag een exemplaar van de LP East Side Story van Squeeze. Die plaat verjaart vandaag. 45e verjaardag van dat album vieren we met een van de singles van dat album. Welke mag het zijn, was de vraag zojuist. Is That Love, Tempted, Labeled With Love of Messed Around? En zoals wel vaker bij dit soort dingen in Thuis in Gelderland. Het liedje dat toen het meest succesvol was, jaren later ook het meest succesvol. Sterker nog, dit was van die vier singeltjes de enige waarmee ze succes hadden in Nederland. Het was toen goed voor een plekje in de hitparade. Kreeg nu de meeste stemmen. Labeled With Love.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
2: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
3: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei... ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
4: Bettingressing verkoopt diverse tegel- en PVC-vloeren, inclusief het leggen. Kijk op bettingressing.nl.
5: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
6: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
5: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
7: Het is 3:55 op Radio Gelderland. In Dieren 9,6 graden op dit moment. In Boven-Leeuwen 12,3. Trekken buien over de provincie. In de loop vanavond neemt vanuit het westen de buiigheid af. Het gaat afkoelen tot 1 graad of 4 komende nacht. In het weekend is het wisselvallig. Met minder buien dan vandaag en wat vaker zon. Morgen wordt het 13 graden, zondag 15. En in het Gelders nieuws vanmiddag. Legkippen vaccineren tegen de vogelgriep werkt goed. Blijkt uit onderzoek door de Wageningen Universiteit. Staatssecretaris Erkens van Landbouw wil daarom vaccinatie verplichten voor alle bedrijven met legkippen. En de politie zoekt getuigen en camerabeelden van een overval op een tankstation bij Wezep. Het Esso-station langs de A28 werd gisteravond rond 21:45 overvallen. Meer in de Omroep Gelderland app en op gld.nl. En verkeersinformatie van de ANWB. De A12 Arnhem-Duitse grens tussen afrit Beek en de grens 9 minuten. A15 Gorkum-Nijmegen tussen afrit Leerdam en Geldermalsen 25. Daar is een ongeluk gebeurd. Het verkeer moet over de vluchtstrook. Er zijn 2 rijstroken dicht. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Tiel en Geldermalsen 9 minuten. En 325 Duitse grens Nijmegen tussen Beek en Nijmegen 9 minuten. En de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen tussen Velperbroek en Westervoort 5 minuten oponthoud.
8: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
9: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
10: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
11: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
12: Het is feest bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
13: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
14: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
15: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Boerma Interieurstyling geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
16: 20% korting?
15: Ja, ook bij Boerma in Arnhem.
17: Thuis in Gelderland. Maarten Daan.

Dance the Night van Dua Lipa. Het is heel boos op Samsung. Wat is er aan de hand? Samsung maakt onder meer televisies. Die televisies worden verpakt in dozen. Op die dozen staat een afbeelding van een televisie. En op die televisie zie je het gezicht van Dua Lipa.

0: Supertramp. Take the long way home op Radio Gelderland. We gaan een spelletje doen. Bij het kaartspelletje Memory moet je onthouden welke twee plaatjes bij elkaar horen. En dat moet in deze radiovariant ook, maar dan is dat plaatje geen afbeelding, maar een singeltje. 6 fragmenten van singeltjes heb ik achter elkaar gezet. 2 daarvan zijn van dezelfde artiest. En de vraag is, welke 2 dan? Wie het weet mag het appen, kan via 06-2222-1342. Je mag ook een mailtje sturen, maarten@gld.nl. Lood ik je uit, dan mag je het op de radio roepen. En heb je het dan goed, dan krijg je de exclusieve Radio Gelderland attentie van de week. Luister goed, dit is de opgave.
1: 1. 2.

zeg maar. Welke twee zijn van dezelfde artiest? App het via 06-2222-1342 of mail het naar maarten@gld.nl.

0: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
0: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
7: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
8: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Magazijn leegverkoop. Profiteer van enorme kortingen. Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
9: Ralf Klaassen heeft het Senio 50 Plus matras voor optimale nachtrust.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
11: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Eerkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. De politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten te zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in het Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgisch voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuitens: Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: ANWB Verkeersinformatie. De A15, Gorkum Nijmegen, tussen de afrit Leerdam en Geldermalsen, bijna 40 minuten vertraging. Komt door een ongeval, 2 rijstroken zijn er dicht en al het verkeer moet over de vluchtstrook daar. De A15 Nijmegen-Gorkum, andere kant op tussen Tiel en Geldermalsen, 11 minuten. En de N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen, 5 minuten vertraging. Ik ga de opgave van ons spelletje nog een keer laten horen. 6 fragmenten van een plaatje. En 2 van die plaatjes zijn van dezelfde artiest. Welke 2 fragmenten horen bij elkaar omdat ze van dezelfde artiest zijn? Dat is de vraag. En wie het weet mag het appen via 06-2222-1342... of mailen maarten@gld.nl. Luister goed.
13: 1. 2.

0: Welke twee fragmentjes van dezelfde artiest? App het via 06-2222-1342 of stuur een mailtje naar maarten@gld.nl.
1: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
2: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Peters Interieur in Ulft geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
3: Ja, ook bij Peters Interieur in Ulft.
1: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coreDate.nl/nalatenschap.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
14: Thuis in Gelderland. Met Maarten.

0: Don Henley en The Boys of Summer. Het is tijd voor ons spelletje. Inzet is de exclusieve Radio Gelderland attentie van de week. Vraag is, welke twee fragmentjes van de zes die ik heb laten horen zijn van dezelfde artiest? En kandidaat is Ashwin. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik heb je uit die stapel inzendingen geloodst zojuist, Ashwin. Dus je mag het zo meteen gaan roepen.
1: Ja, eindelijk.
0: Eindelijk?
1: Ja.
0: Ja, is het een droom die uitkomt?
1: Ja.
0: Ik kan me bijna niet voorstellen. Ik ga je de opgave nog een keer laten horen, Ashwin. Daar komt-ie.
1: Ja.
2: 1. 2.

0: Of bedoel je met die eindelijk werd ik het een keer?
1: Ja, ook dat, ja.
0: Oh, dat. Nou, welke twee horen bij elkaar, Arjen?
1: Nummer 2 en 5, Phil Collins.
2: 2.
0: Ja, en deze?
2: 5. So can you
0: help me? En is dat allebei Phil Collins? Jazeker.
1: Kijk, mooi.
0: Weet je de titels erbij, Arjen? Krijg je geen extra prijsje voor, maar...
1: Nee, zo snel even niet.
0: Nee, nou, Something Happened on the Way to Heaven, dat was fragment 2 en 5 was Another Day in Paradise.
1: Ja, ja.
0: De exclusieve Radio Gelderland attentie van de week ga ik naar je opsturen. Groot belang dat je aan de lijn blijft, zodat ik je adres kan noteren. Hey, welke wil je horen? Something Happened on the Way to Heaven, die eerste of die tweede? Another Day in Paradise.
1: Doe de laatste maar. Die heeft een hele mooie videoclip.
0: Gaan we die doen. Die videoclip kan ik niet laten horen, hè? Dat weet je.
1: Nee, dat weet ik.
0: Okay. Denk hem er gewoon bij in je hoofd.
1: Ja, daarom.
0: Hoi, hè.
1: Hey, dankjewel.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus.

0: Sommieu. Dark Before the Dawn. Radio Gelderlandse naam. We gaan het hebben over een bijzondere moestuin in Doetinchem. Moestuin waar je niet alleen voor jezelf plukt, maar ook voor een buurman of buurvrouw die het wat minder heeft. De groentebuur, zo heet het. Je neemt er een abonnement en daarmee geef je er meteen eentje cadeau aan iemand in stille armoede. Het mooie is, als je daar tussen de sla en de tuinbonen staat, dan zie je niet meer wie betaalt en wie niet.
1: Er moet meer soep komen, hè? Er is te weinig soep. Je bent bij Groentebuur, waar wij voor 250 mensen groenten verbouwen. 125 daarvan zijn sociale minima. En die ontvangen een abonnement gratis. Mede betaald door 125 betalende abonnees. En er staat ook altijd een oogstpaaltje op de tuin. Dus als er zo'n paaltje staat, dan weet je, dit is de oogsten. Maar je laat één blad of twee blaadjes aan de spinazie zitten. Dan kan die mooi teruggroeien. Ook de overschot gaat naar of de voedselbank of Stichting Minimanna of deelkastjes. Dus het wordt nooit... We gooien eigenlijk nagenoeg nooit wat weg. Of we maken zelf sapjes. We hebben een sapmachinetje. Oh, dus en dat heb je dan soms ook onder de kapschuur. Dan liggen er een keer flesjes sapjes. Of, Goed zo, aanhoud. Ja. Alles kweken we er zelf voor. En dit is de broedkamer. Er is al heel veel op het land. Maar ja, hoe gaat het dan? Met de dag op stad, wat we iedere dag voor de boerderij hebben, wordt zich verdeeld van wie gaat wat doen. Ja, een clubje gaat hier voorzaaien. Al die trays die daar staan, nou, dat zijn echt tienduizenden potjes eigenlijk die je gaat vullen. We worden heel de hele tijd ingezaaid. Iedere week op een planning wat de grond in gaat.
2: Wat ik het leukste vind, dat de mensen met elkaar een team is.
3: Ja!
2: Maar ook de mooiste als de mensen blij zijn met de groentes, zeg maar.
1: Ja,
2: dus wij moeten voor hard werken. Dus,

0: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
1: Lievelingsmerk gezocht, lievelingsprijs al gevonden. De zomercollectie in Designer Outlet Ochtroep tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Bespaar op merken als Nike, Levi's en PME Legend. Designer Outlet Ochtroep Duitsland. Over de grens bij Enschede.
0: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
2: Designer Outlet Ochtroep Duitsland is vandaag tot 9 uur open.
3: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Suns Experience Center, maar ook Appleby en Gescova. Kom langs of kijk snel op VivaldiXL.nl.
3: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: Het is 16:30 op Radio Gelderland. In Otterlo 9,2 graden op dit moment. In Steenderen 11,5. Er trekken buien over de provincie. In de loop van de avond neemt vanuit het westen de buiigheid af. Het gaat afkoelen tot een graad of 4. In het weekend is het wisselvallig. Met minder buien dan vandaag en wat vaker zon. Morgen wordt het 13 graden, zondag 15 graden. En in het Gelders nieuws vanmiddag. Vaccinatie van legkippen tegen vogelgriep moet verplicht worden, zegt staatssecretaris Erkens van Landbouw na onderzoek van de Wageningen Universiteit. Dat toont aan dat vaccineren werkt. En de politie zoekt getuigen van een overval op een Esso-tankstation langs de A28 bij Wezep, gisteravond rond 22:45. Ook hoopt de politie op camerabeelden. Meer in de Omroep Gelderland-app en op gld.nl. En verkeersinformatie van de ANWB. De A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Barneveld en Hoevelaken 5 minuten oponthoud. A15 Gorinchem Nijmegen tussen de afrit Leerdam en Geldermalsen 20 minuten nog door een ongeluk daar. Het verkeer moet over de vluchtstrook. Zijn er 2 rijstroken afgesloten. De A15 Nijmegen-Gorinchem. Andere kant op dus tussen Tiel-West en Geldermalsen. 5 minuten oponthoud. En de N325. Duitse grens Arnhem tussen Lent en Stadion Gelredome. 7 minuten vertraging.
6: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
7: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Maas en Waal Woninginrichters in Druten geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Maas en Waal in Druten.
6: Verf, vloer en meer. Alles onder één dak. Kijk op nama.nl.
9: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
17: Thuis in Gelderland. Maarten Daan.

0: De Fab Four op Radio Gelderland. De Beatles. Hey Jude. Voor het weer in Gelderland gaan we naar Weerplaza. Floris Lafeber, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Het is fris, hè?
1: Het is ronduit fris, inderdaad. Temperaturen momenteel tussen de 9 en 11 graden slechts. En daarbij is het ook nog eens ronduit buiig weer, want er trekken verspreid over de regio een aantal buien over. Lokaal ook met onweer en veel regenwater in korte tijd. En die buientrein houdt ook komende avond nog eventjes aan. Dus we zijn er nog lang niet vanaf van die wisselvalligheid.
0: Oké, wanneer wel dan?
1: Ja, voorlopig nog niet hoor. Morgen kunnen enkele buien voorkomen, lokaal met onweer en windvlagen. Maar de droge perioden zullen wel overheersen morgenmiddag. En de zon krijgt ook flink wat ruimte tussendoor. Halverwege morgenmiddag dan trekken er meer opklaringen over Gelderland heen. En dan volgt er een vrij zonnige avond. Dus morgen wisselvallig met een buitje. Maar vaker droger dan dat het regent. Ja, en ook morgenmiddag fris hoor, met 11 tot 14 graden slechts. Zondag krijgen we meer regen. Is het ook ronduit fris met een graadje of 15. Maar volgende week gaat de temperatuur de lift in naar 20 graden of meer.
0: Zo, het kan verkeren.
1: Het kan inderdaad verkeren. Ja. En daarbij is het maandag, dinsdag en woensdag nog wel ronduit wisselvallig met een aantal buien. Maar vanaf halverwege volgende week dan wordt het ook droger en flink warmer. Nou, richting volgend weekend misschien wel richting de 23 tot 25. Dus,
0: ze roepen altijd, maart roept zijn staart, april doet wat hij wil. Maar mei is ook lekker bezig.
1: Mei is ook heerlijk bezig, inderdaad. En de afgelopen periode is het natuurlijk heel fris geweest, wisselvallig. We moeten nog eventjes door de zure periode heen. Maar eind volgende week, ja, dan wordt het echt warmer. En voor de lentliefhebbers, althans voor de liefhebbers van warm zomerweer, is dat echt behoorlijk goed nieuws dan.
0: Mooi zo. Dankjewel, hè.
1: Graag gedaan. Hoi. Fijne dag nog. Hoi.

Droom in kleur van Suzanne en Freek. Vanavond geven ze het eerste van 10 concerten in Gelredome in Arnhem. 400.000 mensen gaan Suzanne en Freek zien daar in de komende 2 weken. 400.000. Dat is ruim 2% van de Nederlandse bevolking, hè? Ongekende aantallen. Radio Gelderland, Callum Blundstone is hier. And I want some more.

0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Lievelingsmerk gezocht, lievelingsprijs al gevonden. De zomercollectie in Designer Outlet Ochtroek tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Bespaar op merken als Nike, Levi's en PME Legends. Designer Outlet Ochtroek Duitsland, over de grens bij Enschede.
2: Slaapspecialist Ralf Klaassen, de specialist in zorgbedden. Slecht ter been? Slaapspecialist Ralf Klaassen komt ook bij u aan huis. Kijk op ralfklaassen.nl.
3: Designer Outlet Ochtroek Duitsland is vandaag tot 9 uur open.
4: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
6: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Amsterdam zijn twee tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er al langer. Na onderzoek zijn er nu twee jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen, voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De twee werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab en zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een voertuig, in een bestelauto. Reed ermee naar Boxmeer, laadde het daarover in een auto en liet deze vervolgens staan op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij krijgt een lagere straf, omdat hij ook last heeft van een posttraumatische stressstoornis. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen handen te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van een van de twee vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. De laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer, buien, afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En verkeersinformatie van de ANWB op Radio Gelderland. 1 melding slechts in onze regio. Dus verschakelen op vrijdagmiddag. Iets met een hemelvaartsweekend. De A15 Gorkum-Nijmegen tussen de afrit Leerdam en Geldermalsen. Daar heb je 21 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht daar. Dus al het verkeer moet over de vluchtstrook.
8: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, topservice in Epe geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, ook bij topservice in Epe.
10: True Lease met Grenke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
10: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
10: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Oh, oh, oh. Wat op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
18: Thuis in Gelderland. Met

Barry Manilow en Kid Creole en de Coconuts en Hey Mambo. Barry Manilow inmiddels 82, Kid Creole inmiddels 76. Maar je kan ze nog altijd boeken. Kid Creole was vorige maand nog in Nederland. Hij was te gast bij de Ladies of Soul in de Ziggo Dome. En Barry Manilow wil volgende maand weer op tournee. Sterker nog, die komt ook gewoon weer met een nieuw album volgende maand. Zijn 33ste. What a Time verschijnt op 3 juni. Voor de eerste jaren weer nieuwe muziek van Barry Manilow. We wachten met meer dan warme belangstelling af. Dit is Thuis in Gelderland met de Monkees.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Casey en de Sunshine Band. En give it up. Ja, die gaat langs aan. Het is 6:07. Misschien nog een aardige uittip. Tot en met zondag kan je in Arnhem weer naar het Hoogte 80 Festival. 4 dagen theater, muziek en gezelligheid op de Bult in de Geitenkamp. Met uitzicht over de stad. En wie naar een voorstelling wil daar, kan zelf bepalen welke entreeprijs betaald wordt. Ze werken met het betaal wat je kan systeem. Dus je kiest zelf het tarief wat bij je past. Dat is toch best bijzonder in een tijd waarin alles duurder wordt. Dus ook festivals.
1: Alles is duur. Wat dan prijzen? Je hoort het overal. En grote festivals raken steeds minder snel uitverkocht. Hier op Festival Hoogte 80 in Arnhem bepalen bezoekers zelf wat ze betalen. Wat hebben we nog over voor een dagje festivalen?
2: Ik moet zelf zeggen dat ik het de laatste tijd ook wel echt heel duur vind. Dat kaartjes voor 90 of 100 euro per dag vind ik echt wel te veel. Maar richting de 50 euro, 60 euro heb ik er vaak wel voor over.
3: 30 euro, denk ik. Ik ben sowieso wel iemand die zuinig is. Dus.
4: Tientallen euro's, misschien 100.
5: Ik denk dat het een beetje wel verschilt per wat er te zien is en wat er te doen is.
6: Uit onderzoek van de Rabobank onder jongvolwassenen blijkt dat 69% festivals eigenlijk te duur vindt. Toch bezoekt 3/4 vorig jaar alsnog een festival. Evenveel zijn van plan dit jaar weer te gaan.
7: Where is the money going to come from?
5: Festivals zijn natuurlijk ook voor de sfeer en voor de gezelligheid met de mensen samen. Dus af en toe een klein beetje meer, dat kan altijd.
1: Wat bepaalt nou wanneer je het er dan voor over hebt?
4: Het aanbod, denk ik.
2: Welke artiesten er komen, hoe groot het festival is, of er vriendinnen mee willen gaan.
6: De helft van de ondervraagde festivalbezoekers probeert niet te veel geld uit te geven. 42% stelt vooraf een budget vast. Besparen gebeurt door gratis water te halen of goedkoper eten en drinken te kiezen.
1: Wat drink je nu?
5: Thee. Maar dat was van de backstage, dus ja, dat was gratis.
8: Ik hou er wel rekening mee. Als het duurder is, dan drink je natuurlijk automatisch wel wat minder.
2: Laatst gaan de prijzen van een muntje echt wel richting de 4 euro. Sommigen gaan er overheen. Dan vind ik het wel voor het te worden.
8: Een beetje water drinken tussendoor, dus dan komt het ook wel goed.
5: Meestal neem ik mijn eigen eten en drink even mee.
2: Vandaag heb ik geen geld bij. Ik heb mijn moeder mee.

0: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: INS uit Hummelo. Zowel projectmatig als privé. Uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
1: Geraniums, €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. Bloemenkwekerij Josmom.
2: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
1: Ook voor vloeren en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
3: Het is 17:30 op Radio Gelderland. In Olburgen 10,8 graden, in Driel 12,6. In de loop van de avond neemt vanuit het westen de buiigheid af. Het koelt af tot een graad of 4. Het weekend is wisselvallig, met minder buien dan vandaag en wat vaker zon. Morgen een graad of 13, zondag 15. Vanaf maandag gaat de temperatuur geleidelijk omhoog tot 20 graden of meer in de tweede helft van de week. Eerst is nog wisselvallig, na woensdag overwegend droog. En dit geldt als nieuws vanmiddag. De man die het lichaam verborg van een man uit Nijmegen, die was overleden in een drugslab, is veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De dode Nijmegenaar werd gevonden op de achterbank van een achtergelaten auto in Boksmeer. Een onderzoek van de Wageningen Universiteit toont aan dat de vaccinatie van legkippen tegen vogelgriep goed werkt. Staatssecretaris Erkens van Landbouw wil daarom nu vaccinatie verplichten voor alle bedrijven met legkippen. Meer in de Omroep Gelderland app en op gld.nl. En verkeersinformatie van de ANWB, de A15, Gorkum-Nijmegen. Tussen de afrit Leerdam en Geldermalsen. 5 minuten nog, daar gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. De weg is weer vrij inmiddels.
4: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
5: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivante Bosman in Borculo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, ook bij Vivante Bosman.
4: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
9: Creon Kozijnen.
10: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
11: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
10: Nu bij Dirk, Tony's Chocolonely, €2,99. Zo, dat is goedkoop.
12: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
13: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
14: Hey, bedankt.
15: Merci.
13: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
16: Thuis in Gelderland. Maarten Daan.

Dire Straits, Brothers in Arms. De finale van het album Brothers in Arms. 1985, een van de best verkochte albums van de jaren 80. Dus het moet wel heel raar lopen, wil er niks van die plaat opduiken. In de 80's top 80 op Tweede Pinksterdag. Dan gaan we hem uitzenden, die lijst. Ja, So Far Away, Why Worry, Your Latest Trick, Money for Nothing, Walk of Life. Die plaat staat vol kandidaten voor die lijst. Die je zelf samenstelt. De 80 beste liedjes uit de jaren 80 volgens Gelderland. Die zenden we uit op Tweede Pinksterdag als finale van de 80's Vierdaagse, de vrijdag ervoor gaan we ermee beginnen. Stemmen kan op gld.nl/ethisch. En dat kan tot en met komende zondag. Dus gebruik je democratisch recht en doe het op tijd. Tot en met zondag kan je stemmen op gld.nl/ethisch.

0: U2 met Ed Sheeran en Taras Topolia. Yours Eternally. Zo meteen op Radio Gelderland een uur lang helemaal nationaal. Aan het einde van Thuis in Gelderland mag ik dit nog even doen.
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.
0: Elk jaar in oktober serveren we hem. Alle 1300 goed. Een bonte cocktail aan liedjes. Gekozen door Gelderland. En elke werkdag even voor 6 uur mag je even voorproeven. Dan nippen we aan die cocktail met een van de liedjes uit die lijst. Vandaag is het tijd voor streekproduct. We noteren op de alle 1300 goed monumentenlijst een liedje van een band die zelf niet echt van de cocktails is trouwens. Niet vies van een drankje, maar dan wel graag bier. En dan is zo'n groen flesje, dat van oorsprong Achterhoekse bier. De Achterhoek waar ook de band vandaan komt. Normaal. Vorig jaar goed voor 12 noteringen in alle 1300 goed. Deze stond vorig jaar op nummer 59. De boer is troef.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit. Bestel nu je tickets met korting op countryfair.nl.
0: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Wil je straks ook op het strand je boek lezen en je kleinkind in de gaten houden? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
0: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van. Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
5: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
6: Alweer je leesbril kwijt?
7: Mijnleesbril.nl.
6: Het grootste assortiment leesbrillen.
5: Bij Bekkers Fietsen in Gendringen de Pegasus e-bike voor €2.999.
8: Profiteer van de magazijnleegverkoop. Woonboulevard Zutphen, Pollaan 50 in Zutphen.
9: Zoek nu de sanitair en keukenafdeling bij wentersteugelsenvloeren.nl.
10: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
11: Een heel boek? En de kinderen dan?
10: Die zijn veel te druk met spelen.
11: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
10: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
11: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
10: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
11: Proost.
10: Op sunweb.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
13: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
14: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
15: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
16: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey, buurman, fantastisch, hè?
2: Nou, voor elkaar, hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken, super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
2: Lievelingsmerk gezocht, lievelingsprijs al gevonden. De zomercollectie in Designer Outlet Ochtroek tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Bespaar op merken als Nike, Levi's en PME Legends. Designer Outlet Ochtroek Duitsland, over de grens bij Enschede.
1: Totale leegverkoop, kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
3: Designer Outlet Ochtroek Duitsland is vandaag tot 9 uur open. Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hantavirus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake van een gevaarlijke mutatie van dat virus. Genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor een gemakkelijke overdraagbaarheid of ernstige ziektegevallen bij deze uitbraak, aldus de WHO. In Amsterdam zijn twee jongens van 15 en 17 opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse modemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Loewe. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwerman.
5: Hij blijft dan ook de catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. En we gaan zien hoe dat verder gaat.
4: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n €780 miljoen voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweerpolitie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Hantavirus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
2: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend, want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet.
1: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nu worden genoemd zijn die van Louis Partridge, bekend van Enola Holmes, en Callum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog weer, bij een graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien, bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Er werden ruiten ingegooid. Er hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar een stuk minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken, vergeleken met een jaar eerder. Dat zegt de Europese grenspolitiedienst Frontex. Het waren er ruim 28.000, 40% minder dan een jaar daarvoor. Mensen proberen het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van de afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen, zoals bij Stichting Vluchtelingenwerk.
2: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar ze helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat andere positieve geluid ook te laten horen. Dus samenleven.
1: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een eerder Palme d'Or gekregen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast.
3: Het is een groot compliment. Ik kan het niet geloven. Dit is het laatste wat ik verwachtte.
1: Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebut met Propeller One Way Night Coach. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een graad of 4. Morgen eerst weer op de meeste plaatsen droog, maar later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Met Pinksteren op Radio Gelderland, de 80's Vierdaagse. Vier dagen lang alleen maar hits uit de jaren 80. Van die nummers die je meteen terugbrengen naar cassettebandjes, getoupeerde kapsels en neonkleding.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen.
2: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen en dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
1: Omwonenden kregen kort voor de komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwamen er afgelopen week tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging, waarmee ze direct komt te werken voor VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor zat ze 5 jaar in dezelfde rol in Irak. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden, volgens hem, nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. De NAVO-landen die aan Belarus grenzen zijn Polen, Litouwen en Letland. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een temperatuur van ongeveer 4 graden. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland.
1: 11 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die kooks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000 en dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan 1 jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Janine Hennis Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar ook dezelfde rol in Irak. De Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een ere Palme d'Or voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verbaasd op het filmfestival van Cannes en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen vervolgens droog bij 1 graad of 4. Morgen start ook op de meeste plaatsen nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Marcia Luiten.
2: Wat is de overeenkomst tussen bultrug Timmy en de hypotheekrenteaftrek? Nou, beide worden, al zijn ze op weg naar hun einde, nog voor veel geld opgelapt, weggesleept, gered om uiteindelijk, dat weet je, toch teloor te gaan. Allebei geen recht op een vredige dood. En van wat het allemaal kost, hadden zoveel mooie dingen kunnen worden gedaan. Goedenavond en welkom bij Het Oog op Vrijdag. Wij Nederlanders denken dat we heel geëmancipeerd zijn, maar volgens Lisa Loep klopt daar niks van en geloven wij massaal in de illusie van het fopfeminisme. Erik Smit, die eerder het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money oprichtte, komt nu met The Firewall, een journalistieke waakhond die de macht van Big Tech wil beteugelen. En we spreken June Janes, het grote toneeltalent dat zondag bij Internationaal Theater Amsterdam in première gaat met haar eerste solovoorstelling. Dat allemaal tot de klok van middernacht. Maar laten we beginnen met het nieuws.
3: Vrijdag 15 mei.
2: Het nieuws van de ernstig mishandelde kinderen in Stadskanaal houdt het dorp ook vandaag nog bezig. De burgemeester roept zijn inwoners op kalm te blijven.
4: Het recht in eigen handen nemen, dat helpt de kinderen niet.
2: Bij het huis van de moeders ging een steen door de ruit. Volgens deze buurtbewoner maken de mishandelingen veel los.
5: Ja, mensen weten niet goed hoe ze ermee om moeten gaan, denk ik.
2: De vermeende stenengooier is opgepakt. In de buurt kennen ze de ernst van de mishandelingen nog amper geloven.
6: Jongen, hoe verschrikkelijk. Als het allemaal echt gebeurt, ik kan me niet voorstellen dat het echt gebeurd is.
2: Er waren signalen van mishandelingen, maar de kinderen werden pas deze maand uit huis geplaatst. Dat is niet gek, zegt deze klinisch psycholoog.
7: De gedachte van de meeste hulpverleners is dat de ouders het beste met hun kinderen voor hebben. En dat ze daardoor gewoon niet op het idee komen dat dit aan de hand kan zijn.
2: Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum doet aangifte tegen Kamerlid Gidi Markesauer vanwege deze uitspraak over Palestijnen.
8: De Nederlandse overheid, die moet ze met geweld, misschien met nog meer geweld dan waar ze vandaan zijn gekomen, die moeten ze met geweld tegenhouden.
2: The Rights Forum spreekt daar schande van.
9: Een politicus die oproept tot geweld is volstrekt verwerpelijk, volstrekt onacceptabel.
2: De woorden vallen ook slecht bij asielminister Van den Brink.
10: Echt totaal onbegrijpelijk. Ik snap gewoon niet, juist in een tijd waarin we zoveel spanning in de samenleving zien, dat je als politicus deze woorden kiest.
2: Markesauer zei vandaag op Radio 1 dat hij bij zijn woorden blijft.
8: Ik zeg gewoon dat de overheid het recht heeft om geweld toe te passen bij het bevaken van onze landsgrenzen. Daar blijf ik bij staan, ja.
2: De manier waarop hij het zei had wel anders gekund.
8: In de vorm had ik mij beter, scherper en ook wat gepaster en charmanter moeten uitdrukken.
2: Premier Jette heeft zijn reis langs de Caribische eilanden afgerond. Sommige mensen hadden vragen bij zijn komst.
11: Wat is hij komen doen?
2: Nou, dat legt Jette zelf even uit.
12: Om ook te laten zien dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren.
2: Dat investeren valt bij deze vrouw in goede aarde.
11: Is hij plakken komen brengen? Geld? Dan is hij welkom.
2: Jette wil de relatie met de eilanden verbeteren en kondigde een jaarlijkse koninkrijksconferentie aan.
12: Waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
2: In Frankrijk is een crimineel netwerk opgerold dat frituursnacks illegaal bereidde en verkocht aan frietkotten in België.
13: De politie ontdekte in een garagebox een illegaal atelier waar honderden kilo's vlees lagen in onhygiënische omstandigheden.
2: Schandalig, zegt het Verbond van Frituuristen.
14: Zoiets maakt onze sector kapot in de zin van hoe is dat nu mogelijk dat iemand dat zou doen?
2: Er zijn 2 Belgen opgepakt. De snacks zijn niet in Nederland beland, dus we kunnen met een gerust hart naar deze snackbar van Waardenberg en de Jong.
15: Goedenavond.
16: Ga mij een patatje met.
15: 1 patatje met voor meneer.
16: En een kaassoufflé'tje.
15: Ja.
16: En zijn dat kipsatéetje.
15: Ja.
16: Nou, ga mij een kipsatéetje.
1: Dit is Nieuws Vandaag in de media.
2: De Zaterdagkrant die is gelezen door Robert Baltus.
17: Nog geen 6 maanden na de beursgang klinken nu al de eerste geruchten over een overnamebod voor Magnum. Een aantal private equity firma's overweegt de vroegere ijsjesdivisie van Unilever in te lijven. Dat vinden analisten opmerkelijk en heel snel lees je in het Financiële Dagblad. Ze verwachten nog wel even de zomerverkoopcijfers van Magnum af, want dat is immers het belangrijkste seizoen voor de maker van Cornetto, Ben & Jerry's en Calippo.
2: Het is muisstil in de klas als Mila begint te praten. We lezen het in de Volkskrant. Ze is 15 jaar, haar lange blonde haren vallen over haar zwarte hoodie. Ze vertelt over haar ex-vriendje. Hij vond dat ik met te veel jongens praatte op Snap. Hij zei, je moet ze allemaal verwijderen. En dat heb ik toen gedaan, zegt ze zacht. Het is voor het eerst dat Mila zich in het gesprek mengt. Net als het groepje minutieus verzorgde meiden om haar heen, gestylde haren, dik aangezette wimpers, hield ze zich stil tijdens de eerdere discussie over flirten.
17: Maar als we een TikTok-filmpje laten zien over vriendschappen tussen jongens en meiden, dan wisselen ze blikken uit. Het fragment is afkomstig uit het televisieprogramma First Dates. Een man legt aan zijn vrouwelijke date uit dat hij absoluut niet wil dat zijn vriendin bevriend is met mannen. Andersom hoeft hij ook geen vrouwelijke vrienden, heel eerlijk. Wat moet ik met een vrouw bespreken als ik er niks mee wil doen? Het verhaal gaat allemaal verder in de Volkskrant en beschrijft hoe de manosfeer via TikTok de klas inkruipt, waar het ideaalbeeld van de dominantie van mannen en volgzame vrouwen mainstream is.
2: In het Nederlands Dagblad hoopvolle verhalen tussen Hemelvaart en Pinksteren.
17: Ik moet jullie wat vertellen, zei Rudolf Roest van 27 tegen zijn oudste broer en schoonzus op de laatste avond van hun jaarlijkse gezinsvakantie. Ze deelden een chalet op de christelijke camping. Mag ik raden, vroeg zijn broer, ben je homo? Ja, zei Ruud, en toen was het keihard janken natuurlijk. Al sinds hij 11 of 12 was, weet hij het allemaal, maar hij had het nooit eerder uitgesproken. Hij woont met zijn ouders op een woonboerderij in Kootwijkerbroek.
2: Naast hem op de bank zit zijn moeder, Dikkie Roest Evers. Zij is 65. Ik vind het zo erg dat jij 10 jaar lang alleen met een geheim hebt rondgelopen, zegt Dikkie. Je wist toch dat je het kon zeggen? Ruud was met zijn ouders lid van de gereformeerde gemeente, net als een groot deel van de familie.
17: Toch vond hij niet zijn plek. Je wordt altijd maar tot een bepaalde hoogte geaccepteerd. Je mag er zijn, maar je huwelijk wordt niet ingezegend. Er lijkt in de kerk een plafond te zijn waar ik telkens tegen aanstoot. Juist in de kerk kwam je mensen tegen die hem diep kwetsten. Nooit ben ik afgewezen om mijn homo zijn door niet-christenen. Wel door christenen.
2: Je kind laten vallen om wie hij is, dat is nooit Gods bedoeling, zegt Dikkie. Je kind loslaten om wie hij lief heeft, dat doe je niet voor jezelf en niet voor God. Dat doe je omdat een ander dat wil. Sinds 4 maanden heeft Ruud een relatie. En binnenkort gaat zijn vriend voor het eerst een dag mee op vakantie.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: So Easy to Fall in Love van de verrukkelijke Olivia Dean. In de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken. Tot nu toe zijn 65 mensen overleden. Vermoedelijk zijn 250 mensen besmet met het dodelijke virus. Kan deze uitbraak ingedamd worden? Amrish Baiju is veldepidemioloog en microbioloog verbonden aan Artsen zonder Grenzen. Goedenavond.
1: Een hele goede avond.
0: Ja, meneer Baiju, om welk gebied gaat het in Congo?
1: Ja, het gaat eigenlijk over het noordoostelijke gebied van de Congo. Wat aan, zeg maar aan de oostelijke kant, aan de westkant van Oeganda grenst. En aan het noorden met Zuid-Soedan.
0: Ja, dus het oorlog, heel onrustig oorlogsgebied, toch?
1: Dat klopt helemaal, inderdaad.
0: Ja, tussen 2018 en 2020 was er ook een grote uitbraak. Toen met bijna 2300 doden. Dreigt dit opnieuw?
1: Nou, wat vooral opvallend is aan deze uitbraak, en natuurlijk ook vaker gebeurd, is dat we vandaag is het eigenlijk aangekondigd dat deze uitbraak plaatsvindt. En dan praat je al over 65 doden en ja, inderdaad bijna meer dan 250 mensen, waarvan we eigenlijk toch wel denken dat ze echt ebola hebben. Dat betekent dus al dat deze uitbraak al lang gaande is, minimaal 2 à 3 weken al. In gebieden waar het heel onstabiel is, maar waar ook heel veel mobiliteit van mensen is. En dat brengt natuurlijk wel enigszins risico's met zich mee. Waaronder dat er momenteel dus ook een geval al in Oeganda gevonden is. Iemand die helaas gisteren overleden is en inderdaad uit Congo heeft gereisd.
0: Ja, en is Artsen zonder Grenzen ook werkzaam in dit gebied?
1: Zeker in verschillende gebieden. De Congo is een heel groot gebied. En wij hebben er al sinds de jaren 80, 90 hebben we daar operaties, eigenlijk al vrij sinds het begin. Op verschillende gebieden, met name gerelateerd natuurlijk door het conflict, maar je ziet natuurlijk met name vaker uitbraken, ook van ebola in de Congo.
0: Ja, het is super besmettelijk. Hè? Hoe groot is de kans nou dat het zich heel snel verder verspreidt?
1: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Wat we natuurlijk wel weten, een uitbraak als ebola, en wat het eigenlijk ook problematisch maakt in dit geval, is de stam van deze ebola-variant. Ja, daar hebben we eigenlijk niet echt vaccins tegen. Niks wat eigenlijk al op de markt is en ook geen behandelingen. Dus dat betekent dat je eigenlijk, zoals we weten van COVID, eigenlijk heel erg gebonden bent aan gedragswijzigingen, bron- en contactonderzoek, gevallen vinden en isoleren. En dat gaat natuurlijk best lastig in gebieden waar er veel conflict is, actief conflict ook. En waar mensen veel heen en weer bewegen. Ja, ook in eigenlijk settings die eigenlijk toch in bijzonder grote steden zijn ook. Of waar veel mensen bij elkaar wonen.
0: Ja, en kunnen jullie als Artsen zonder Grenzen dan iets doen? Want u zegt vaccinatie, er is nog geen vaccin.
1: Nou ja, inderdaad. Dus met die klassieke aanpakken kunnen we veel doen. En daar staan we gelukkig natuurlijk nooit alleen in. Grote organisaties zijn erbij betrokken. Maar natuurlijk ook op nationaal niveau is er, omdat er zoveel uitbraken zijn geweest, ook in de Congo, heel veel kennis en expertise. Dus er kan veel gedaan worden. Maar de vraag is inderdaad hoeveel gevallen er zijn, waar ze precies zitten en hoe sterk het gebied zich uitbreidt. En dat blijkt natuurlijk nog een lastig vraagstuk.
0: Ja, en zijn er maatregelen die de overheid, ik weet daar is een hele zwakke overheid, maar zijn er maatregelen die de overheid desalniettemin zou moeten nemen?
1: Nou ja, wat overheden het natuurlijk altijd doen, is eigenlijk zo snel mogelijk proberen dat bron- en contactonderzoek op te schalen. Er is vandaag een grote bijeenkomst bijeengesteld door het Afrikaanse Centrum voor Ziektecontrole en Preventie. Om ook juist met de overheid en internationale partners te kijken waar de versterking op het moment het hardste nodig is en hoe men het het beste kan aanpakken. Wat je ook ziet is natuurlijk dat de overheid natuurlijk gelijk berichten naar buiten doet, waarbij mensen met koorts worden aangemoedigd om naar een ziekenhuis te gaan om zich te laten testen. Ja. Dat is natuurlijk wel gezegd hebben dat je in een gebied werkt waar testen niet heel makkelijk voorhanden zijn. En voegt natuurlijk een extra complexiteit toe.
0: Ja, maar u zegt mensen met koorts moeten laten testen. Is dat hoe je ebola herkent? Want dan zit je natuurlijk ook in het gebied van malaria.
1: Ja, zeker. De beginnende symptomen van ebola die zijn eigenlijk redelijk non-specifiek en kunnen ook vrij snel verward worden met andere ziektes die er gaande. Met name malaria inderdaad. En dan heb je het over koorts, moeheid, spierpijn, hoofdpijn. Ja, dat kennen we allemaal ook als we de griep krijgen. Het is pas wanneer ebola echt escaleert als ziekte binnen een patiënt dat er dan ook nog diarree bij komt. En dat mensen dan, wat we dan kennen van ebola, interne bloedingen en externe bloedingen krijgen.
0: Ja, en kan dit virus zich makkelijk verspreiden naar bijvoorbeeld Europa?
1: Nou, dat is niet het geval. Sowieso niet, omdat het natuurlijk momenteel plaatsvindt. En met name eigenlijk mensen reizen over de weg, over de grenzen heen. En ebola, ja, als het gaat om Europa, hebben we een hele sterk gezondheidssysteem, wat natuurlijk ook snel gevallen zal kunnen detecteren en isoleren. Of in quarantaine zou kunnen plaatsen. Dus dat risico is er niet. Het gaat echt met name met het risico voor de directe buurlanden. En dat is ook precies waar de zorg op dit moment ligt.
0: Ja, nou, veel sterkte en veel dank voor deze uitleg. Amrish Baidoo, veldepidemioloog van Artsen zonder Grenzen. Fopfeminisme. Hoe Nederland zichzelf voor de gek houdt over de emancipatie van de vrouw. Ja, ik heb het hier in mijn hand. Zo heet het boek dat cabaretier en presentator Lisa Loep schreef. Ze deed hier 2 jaar onderzoek voor naar de ongelijkheid tussen man en vrouw in Nederland. En ontdekt een reeks mythes waardoor de gendergelijkheid behoorlijk achterblijft. Welkom Lisa.
2: Dankjewel.
0: Ja, je noemt het boek Fopfeminisme. Kun je ons uitleggen, wie wordt er gefopt?
2: Nou, wij allemaal eigenlijk in Nederland. We denken dat we wereldkampioen emancipatie zijn. Als je kijkt naar cijfers die gemeten zijn, 75% van de Nederlanders noemt zichzelf geëmancipeerd. We hebben ook eigenlijk allerlei progressieve ideeën over mannen en vrouwen. 95% vindt zelfs financiële onafhankelijkheid voor vrouwen net zo belangrijk als voor mannen. Maar ja, als je dan kijkt naar de realiteit van alle dag, dan is de werkelijkheid toch wel heel anders dan die cijfers.
0: Dus ons zelfbeeld klopt helemaal niet?
2: Totaal niet, nee.
0: En als je dan kijkt naar de cijfers, dus als het gaat over onze houding, hè, mm-hmm. Ten aanzien van de positie van vrouwen, dan zijn we dus zeg maar heel progressief. Hoe staan we ervoor als het dan om de cijfers gaat?
2: Ja, als we kijken naar de realiteit, staan we wereldwijd op de 43ste plek qua gendergelijkheid. Dat wordt elk jaar. Er zijn verschillende instanties die dat meten, maar het World Economic Forum doet dat 1 keer per jaar. En vorig jaar zijn we van plek 28 naar 43 gezakt.
0: Ja, fors gezakt dus.
2: In 1 jaar tijd, 15 plaatsen. We staan zelfs lager dan Amerika, een plek lager. Maar ook bijvoorbeeld onze buurlanden, België, Duitsland doen het veel beter. Laat staan de Scandinavische landen natuurlijk. Maar ook als je kijkt bijvoorbeeld binnen Europa, staan we op de 26ste van de 27 plekken in totaal als het gaat om financiële gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
0: Ja, dat is heel beroerd. En wat verklaart nou die daling van 15 plekken in een jaar tijd? Want ik denk, weet je wel, er is beleid, er worden allemaal quota, komen we nog over te spreken, gemaakt. Waarom zakken we?
2: Nou, echt beleid is er niet eigenlijk om mee te beginnen, maar we zijn heel erg gezakt door politieke representatie. Die meting was natuurlijk ook ten tijde van kabinet Schoof nog. Nou, daar was gendergelijkheid al helemaal geen issue. In het nieuwe kabinet Jette is het ook niet gelijk verdeeld tussen man en vrouw. En ook die financiële ongelijkheid, die weegt gewoon heel erg zwaar. Daarom doen wij het zo ontzettend slecht. Want we zijn wel heel hoog opgeleid als vrouwen. We staan ook qua gezondheidszorg ook weer hoog. Dus eigenlijk, dat vertekent het beeld zelfs nog een beetje. Ja. Dus op progressieve dingen, zoals opleiding. Nou, gezondheidszorg is niet per se progressief of conservatief. Maar natuurlijk gewoon belangrijk dat dat voor iedereen toegankelijk is. Daar doen we het goed op. Maar dat vertaalt zich niet door naar een gelijke verdeling van macht, geld. En ja, gewoon de positie die je hebt als vrouw in de samenleving.
0: Ja, en je zegt ook ergens inderdaad, het gaat hier om de meerderheid van de Nederlanders. Ja. Dat vond ik ook zo'n inzichtelijke. Maar je zegt, de Nederlandse man is wel de minst geëmancipeerde man van Europa.
2: Nou ja, het interessante is, de metingen die gedaan worden, die zijn altijd gericht op vrouwen. Hoeveel uren per week werken vrouwen betaald? Als vrouwen kinderen krijgen, ook alsof ze dat in hun eentje doen. Meestal zijn er toch 2 mensen voor nodig om een kind te maken. Hoeveel uren daarna gaan ze stoppen met werken? Maar er wordt nooit gekeken hoeveel uren gaan mannen zorgen als ze een kind krijgen? Hoeveel uren gaan ze minder betaald werk doen? Dus die hele focus van de emancipatie is gericht op dat vrouwen zich moeten emanciperen. En de man blijft eigenlijk buiten schot. Dus mannen, kijk, in de afgelopen 50 jaar zijn vrouwen steeds meer betaald werk gaan doen. We werden ook aangespoord van een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Ga maar aan de slag, ga maar werken. Maar tegen mannen werd niet gezegd, een slimme man die zorgen moet ook. Nou, ik ga niet eens rijmen. Die man die moet ook gewoon zorgen kunnen. Ja. Dus er is geen emancipatiebeleid voor mannen ontwikkeld in diezelfde tijd. Terwijl het natuurlijk 2 kanten van dezelfde medaille zijn. Ja. Die zorgtaken verdwijnen niet wanneer die vrouw meer gaat werken en die niet meer op zich neemt. Ja. Dus het gevolg is dat de man eigenlijk nog steeds grotendeels fulltime werkt. Alsof er thuis een huisvrouw is die het huishouden op zich neemt. Maar de vrouw is ook een soort kostwinner geworden. Alleen moet ze ook zelf tegelijkertijd die huisvrouw zijn die al die zorgtaken op zich zich neemt.
0: Ja, nou, dus je hebt dus inderdaad inkomen, financiële ongelijkheid. Maar je boek staat heerlijk strak, helemaal van alle feiten. Mm-hmm. Kun je er nog een paar geven waar we dat uit afleiden? Dat we eigenlijk helemaal geen gendergelijkheid hebben?
2: Het feit dat vrouwen al sinds de jaren 90 hoger opgeleid zijn dan mannen, maar dat ze slechts... Dit cijfer is best wel moeilijk om terug te vinden, want het wordt niet heel specifiek gemeten, maar ongeveer 8% van de CEO's van grote bedrijven is vrouw. Dus 92% is man, terwijl mannen lager opgeleid zijn dan vrouwen. Dus als wij een meritocratie zouden zijn, wat we graag denken, iedereen kan alles worden wat hij wil. Behalve als vrouw kan je nog tot nu toe geen premier worden. Maar dan zou het natuurlijk nooit kunnen dat vanuit de populatie die lager opgeleid is, het merendeel van de topfuncties komt. Dat zie je ook in politieke macht. Wat ik zeg, er is nog nooit een vrouwelijke premier geweest. In het Nederlandse deel van het Koninkrijk, in de overzeese gebieden wel al meerdere. Ook als je kijkt bijvoorbeeld naar medische gelijkheid of ongelijkheid. Allerlei dingen. Vrouwen die krijgen vaker een psychische diagnose dan dat het lichamelijk is. Ze moeten langer wachten op pijnbestrijding. Noem maar op. Dus het zit in elk domein van het leven, die ongelijkheid.
0: Ja. En nu naar de verklaringen. Want je noemde er net al eentje. De mythe van de meritocratie. Ja. Je hebt een paar mythes. Kunnen we ze kort even langslopen?
2: De eerste is de mythe van het gidsland. Dus eigenlijk is dat gewoon het keurmerk dat we onszelf ooit gegeven hebben. Wij zijn een gidsland dat andere landen de weg leidt. Er was zelfs, het wordt voortdurend gezegd door de politiek, maar onlangs nog in een Kamerbrief uit 2025. Nederland is een land waar iedereen kan zijn wie die wil. En daar staan we wereldwijd ook bekend om. En we zijn zo gelijk. Terwijl, kijk even naar de cijfers, we zijn helemaal niet zo gelijk, maar we hebben het wel een soort exportproduct naar het buitenland toe. Dus omdat we denken dat we een gidsland zijn, gaan we ervan uit dat het wel goed zal zitten met die emancipatie.
0: Ja.
2: Dan de mythe van de vrije keuze.
0: Ja.
2: Dat is misschien nog wel de hardnekkigste. Dus je zegt, wij zijn een gidsland waar iedereen kan worden wat hij wil, als hij maar hard genoeg werkt door die meritocratie. Dus als er ongelijkheid is, dan moet dat wel het gevolg zijn van vrije keuzes die vrouwen kennelijk maken.
0: Want ze willen niet genoeg werken.
2: Ja, want het zijn allemaal part-time prinsesjes.
0: Precies.
2: Dat is de mythe, zeg maar. Kijk, niemand zal in Nederland een pistool tegen je hoofd houden of voor de rechter zeggen, deze vrouw mag niet fulltime werken. Dus theoretisch, filosofisch zijn de keuzes vrij. Maar die keuze wordt niet in een vacuüm gemaakt. Als je kijkt weer naar de cijfers, 50% van de hetero-stellen wil betaald werk en zorgtaken 50-50 verdelen. Maar slechts 9% doet dit maar.
0: En waarom lukt het niet?
2: Ik vind dat interessant. Vroeger dacht ik altijd niet, het lukt niet, maar men doet het niet. Toch ook een beetje dat vrije keuzeframe. Maar de hele maatschappij is toch nog ingericht op dat anderhalf verdienersmodel. Met een man met een voltijdbaan en een vrouw met een deeltijdbaan die minder verdient, die financieel afhankelijk is van die man en die het grootste deel van de zorgtaken op zich neemt.
0: En zit die inrichting dan in de beschikbaarheid van goede en gratis kinderopvang?
2: Onder andere, maar ook belastingmaatregels. We hebben heel lang die marginale druk gehad, waarbij het tweede salaris opgeteld werd bij het eerste salaris, waardoor je automatisch in een hogere belastingschijf kwam.
0: En dus het niet meer loonde?
2: Nee. Ook toeslagen zijn natuurlijk zo opgebouwd. Hoe meer je gaat werken, hoe minder toeslagen je krijgt. Ook het feit dat bijvoorbeeld vrouwen maanden zwangerschapsverlof krijgen en vaders of niet-barende partners 5 dagen volledig betaald en dan 5 weken tegen een gereduceerd tarief. Pas sinds een paar jaar. Dus alles duwt mannen en vrouwen die richting in. En dat is niet expliciet uitgesproken, maar de hele infrastructuur leidt daar gewoon nog toe.
0: Ja, en jij bent zelf ook een jonge werkende moeder.
2: Ja.
0: Loop jij daar ook tegenaan of heb je dat heel anders georganiseerd?
2: Ik ben door ouders opgevoed die daadwerkelijk samen, die hadden samen een bedrijf en die deden het zorg voor mij echt 50-50. Dus ik ben gewoon gebrainwashed door hun. Ik dacht dat dat normaal was.
0: Ja.
2: En kijk, als dat jouw voorbeeld is, dan is het veel makkelijker om uit die structuren te breken. Want je weet dat het anders kan. En je weet ook hoeveel het oplevert om als vrouw te werken en voltijd te werken en als man te zorgen. We hebben van die nauwe hokjes bedacht voor mannen en vrouwen, waar eigenlijk niemand helemaal in lijkt te passen.
0: Ja.
2: Maar we durven dat niet los te laten.
0: Ja, dus jij bent daarin goed opgevoed.
2: Ja.
0: Zeg maar wie moet nou die maatschappelijke ongelijkheid gaan veranderen? Is dat de vrouw zelf toch? Is dat de man? Of is dat de politiek?
2: De politiek. Want we hopen nu al 50 jaar dat het vanzelf beter wordt, maar dat is niet zo. En toen ik onderzoek deed voor dit boek, kwam ik erachter dat we ook al 50 jaar staatssecretarissen van emancipatie hebben, Maar die hebben dus alleen een agenderende functie en niet uitvoerende macht. Ze mogen eigenlijk alleen zeggen dat het heel erg is, maar er worden vervolgens geen consequenties aan verbonden. En wat ik het meest shocking vind, is dat er nog nooit een target gesteld is of een doel van, dit zijn de cijfers, de loonkloof is nu 10,5%, binnen zoveel jaar moet die gehalveerd.
0: Maar toch wel zo'n target van zo'n groot percentage vrouwen moet nu in de Raad van Commissarissen.
2: Precies. Ja, 30% in de
0: is
2: Raad.
0: Is dat geen succes?
2: Nou, het is ook een beetje fopfeminisme, vind ik. Want je gaat dus in de toplaag van het bedrijfsleven van de grootste bedrijven, voer je een kwotum in, wat verder eigenlijk geen consequenties heeft als het niet gehaald wordt. Toezichthouders, dus niet per se de mensen die van dag
0: niet
2: tot dag
0: de raad van bestuur.
2: Nee, en het is de mini-top. Dus hoe zit het in de rest van die bedrijven? Is daar een loonkloof? Krijgen vrouwen daar wel doorstroommogelijkheden die ze verder niet krijgen? En doordat we denken dat we dan op die mini-top van die 30% goed doen, kunnen we heel makkelijk weer onszelf foppen en zeggen, zie je wel, we doen er toch wat aan. We zijn toch geëmancipeerd?
0: Ja. En als we dit gaan inzien, moeten we dit dan te lijf gaan met positieve discriminatie?
2: Ja, zeker. Maar die term positieve discriminatie is wel problematisch. Want iedereen denkt meteen, discriminatie is fout, of het nou positief of negatief is. Er zitten ook heel veel interessante dingen in de taal die wij gebruiken voor genderongelijkheid. Zo hebben we het over de emancipatie van de vrouw in plaats van gendergelijkheid, wat andere landen zeggen. En ook, wij zeggen positieve discriminatie. Internationaal is de term affirmative action. Die inhoudt dat je het speelveld gelijk gaat trekken. Er is een achterstand van een groep. En met concrete acties ga je dat gelijk maken.
0: Maar discriminatie voelt ook weer als iets negatiefs. Dus heel veel mensen zijn tegen discriminatie, dus ook tegen positieve discriminatie.
2: Ja, daar zou ik het dus ook niet zo noemen, maar een achterstand inhalen, zodat je op een gelijk startpunt begint. Want nu sta je met 2-0 achter als vrouw op heel veel fronten. En dan kan je wel zeggen, je moet wat harder werken en je moet geen part-time prinsesje zijn. Maar het is natuurlijk niet helemaal fair als dat startpunt niet gelijk is.
0: Ja, nou, jij bent heel vurig en je schrijft natuurlijk een boek enorm pleidooi. Maar we hoorden het net ook al in het overzicht van de kranten, de manosfeer. Dus die hele emancipatie of gendergelijkheid. Er is een jonge generatie die conservatiever aan het worden is. Ja. Hoe gaan we dat stoppen en bestrijden?
2: Ik vind dat heel moeilijk. Ik heb er niet een pasklaar antwoord, helaas. Ik denk wel dat dit ook komt, dat het is een vertaling, een extreme vertaling van een sentiment dat in de hele maatschappij zit. En dit is een enorme uitvergroting die ook iets heel mediagenieks heeft. Omdat het jonge mensen betreft, online, we vinden het een beetje ongrijpbaar. Maar als het verder niet in de samenleving ook zou spelen en dat er aanknopingspunten zouden zijn, zou het niet zo groot kunnen worden, die manosfeer. Ja, ik denk toch, het belangrijkste wat je kan doen is het voorleven en goede mannelijke voorbeelden ook stellen van krachtige mannen, juist omdat ze kwetsbaar zijn, omdat ze zorgen. En in laten zien dat daar veel meer kracht in zit dan in die Andrew Tate onzinverhalen.
0: Oké, dankjewel, Lisa Loep. Het boek Fopfeminisme ligt in de winkel. En komende zondag lanceert Lisa haar boek in 2 cabaretcolleges in De La Mar in Amsterdam. Succes.
2: Dankjewel.

0: Carole King was dat met A Quiet Place to Live. Big Tech wordt gezien als een van de grootste bedreigingen voor onze democratie. Hoog tijd om die invloed te begrenzen, vindt journalist Erik Smit, die eerder Follow the Money oprichtte. En dus wil hij met zijn nieuwe platform The Firewall de strijd aangaan tegen de groeiende impact van techreuzen op journalistiek en maatschappij. Erik Smit is hier. Welkom, Erik.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, Erik, wat moet ik me voorstellen bij de firewall? Want het is letterlijk een soort van brandmuur, of is het een waakhond, of is het een journalistiek platform?
1: Het is vooral een waakhond. Een platform wat veel verder gaat dan eigenlijk reguliere media. Namelijk met aangetoonde misstanden daadwerkelijk een ander instrument in onze democratische rechtsstaat aangrijpt. De rechtspraak. Om deze misstanden terecht te stellen. Dus je houdt daadwerkelijk de big tech je houdt ze ter verantwoording.
0: Dus dat is er nieuw aan. Dus ja. Je hebt, ik bedoel, Follow the Money is ook natuurlijk een journalistiek platform.
1: Zeker.
0: Maar je hebt daar niet de mogelijkheid om een zaak aan te spannen.
1: Klopt. En kijk, Follow the Money is in brede zin natuurlijk. Daar heb ik natuurlijk mijn hele leven aan mijn journalistieke leven, het belangrijkste deel van mijn journalistieke eigen leven aan gewijd. En een breedheid van onderwerpen. En ongelooflijk belangrijk om die onderzoek te blijven maken.
0: Maar de firewall is wel nodig.
1: Spitst zich totaal toe op één onderwerp. Dus die big tech en dat gevaar wat zij vormen.
0: Ja.
1: Grofweg gezien in twee aspecten natuurlijk. Dat is eigenlijk de digitale infrastructuur. En anderzijds eigenlijk onze nieuws- en informatiesysteem. En daar spitst zich dat helemaal op toe. En we zien overal dat de big tech, we hebben dat natuurlijk de afgelopen decennia toegelaten, dat ze zo groot zijn geworden. Ja. Zo overmachtig, zoveel invloed hebben op onze regelgeving, monopolies hebben gevormd. En inmiddels natuurlijk verantwoordelijk zijn eigenlijk voor een grote mate van het mis- en desinformatie van onze samenleving. Dat is eigenlijk waar onze democratie op rust. Hè. Als wij als burgers niet goed geïnformeerd worden, dan gaat eigenlijk kan van alles misgaan. Tot aan natuurlijk de rellen in Loosdrecht en angst zaaien, haat zaaien. Het begint natuurlijk met een aantal actoren, maar als het op grote schaal verspreid kan worden op een bepaalde manier, dan gaat het mis.
0: Ja.
1: Dan gaan wij paal en perk aan stellen.
0: Goed, nou, je zegt er zijn twee dingen die je natuurlijk uit elkaar kan trekken. Je hebt die digitale infrastructuur.
1: Ja.
0: Hè, dus het, zeg maar, het hele digitale wegennet. En je hebt het nieuws, de grootste publieke ruimte en de belangrijkste politieke ruimte. Dat is ook in handen van die Amerikaanse multinationals. Hè, je zegt die verspreiden dus ook nepnieuws. Wat staat er dan?
1: Ze faciliteren dat vooral. Ja.
0: Ze faciliteren dat. Juist faciliteren, want er zijn van die algoritmes. En die bepalen wat jij te zien krijgt.
1: Nou ja, kijk, we leven in een netwerkeconomie. Dus ze hebben natuurlijk eigenlijk gewoon dat wij burgers gratis eigenlijk die informatie aanleveren natuurlijk. En influencers en noem maar op. Ik hoorde net nog even de manosfeer langskomen. Er zijn natuurlijk allerlei complotten die via de nieuws, via de platforms verspreid worden. Wij, gewone reguliere media, kunnen dat niet zomaar doen. Wij worden verantwoordelijk gehouden. We hebben redacties. Worden feiten gecontroleerd. We kijken daarnaar. En wij zorgen dat op het moment dat we iets uitzenden of iets opschrijven, dat het op een degelijke manier naar onze luisteraars of onze lezers, dat het daar terecht komt.
0: Ja.
1: Bij deze social media is anything goes. Het wordt er maar doorheen gestuurd. En
0: eigenlijk geen filter meer.
1: Er is geen enkele filter meer. Dat weten we eigenlijk al jaren. Dat is helemaal normaal geworden.
0: Maar waarom is dat zo normaal geworden? Want voor de gewone journalistiek accepteren we dat niet. Vinden we het belangrijk dat het aan kwaliteitsnormen voldoet. Hoe verklaar je dat dat zo groot is kunnen worden? En dat het zo'n gevaar is.
1: Het heeft een heel belangrijke mate te maken met ons economisch systeem. We zijn natuurlijk de laatste decennia gewend geraakt aan het ruimte geven aan technologiebedrijven. Laat ze maar innoveren. Het is goed dat zij er zijn. Geef ze de ruimte. Dat is met name in Amerika gebeurd, waardoor gewoon die bedrijven ook ongebreidelde omvangen aan hun monopolies hebben kunnen werken. En daarmee eigenlijk natuurlijk Europese bedrijven hebben kunnen wegconcurreren.
0: En daar wil je met firewall iets tegenover zetten.
1: Zo is het.
0: Maar je daagt eigenlijk daarmee de grootste multinationals ter wereld uit.
1: Het klopt, en dat is ook
0: dus
1: omdat
0: is
1: wij
0: David
1: een uitstekend.
0: Dat klinkt
1: heel gek, maar wij hebben in Europa fantastische wetten. Dat zijn, ik noem je de Digital Services Act, de Digital Markets Act. Nergens ter wereld is de wetgeving zo goed geëquipeerd als in Europa. Het zijn alleen jonge wetten. De Digital Services Act is eigenlijk pas sinds 2022.
0: Wordt niet echt gehandhaafd?
1: Die wordt eigenlijk amper gehandhaafd. Onze politici. Die hebben het op dit moment erg moeilijk. Die hebben te maken natuurlijk met een... we leven in een totaal nieuw tijdperk. De meneer die in het Witte Huis zit... die is geen partner meer van dit continent. Sterker nog, hij ontregelt dat. Hij is een antidemocraat, zou je kunnen zeggen. Dus we leven in een tijdperk dat... we ons op een hele andere manier moeten verhouden... ten opzichte van dat land waar al die bedrijven vandaan komen. En dat heeft grote consequenties. Dat betekent dus dat wij opeens moeten gaan bedenken... van, hé, wacht eens even, we moeten die bedrijven... die daar vandaan komen ook op een andere manier benaderen. We moeten die wetten die wij hier hebben ook gaan handhaven. En dat gebeurt nu niet omdat die politici daartussenin hangen.
0: Maar waarom zitten die politici zo ertussenin? Want ze hebben in de eerste plaats natuurlijk... die mediabedrijven de ruimte gegeven. Ze zijn natuurlijk ongereguleerd, hebben ze die hele markt veroverd... met grote monopolies. En nu handhaven ze niet. Dus hoe verklaar je dat?
1: Het is geopolitiek. Het is ook we hebben enerzijds vanuit Europa ook de neiging om te zeggen van... regelgeving is slecht. We moeten bedrijven groter laten worden. We hebben het rapport Wenning onlangs gehad. Eind afgelopen jaar natuurlijk dat we een rapport van een heel een belangrijk bestuurder... in onze industrie die daar zijn mening heeft over gevormd. En we moeten gewoon eigenlijk Silicon Valley'tje na gaan doen. Terwijl wij die Silicon Valley... Die bouwt niks op democratische waarden of normen. Wij moeten gaan denken dat
0: firewall,
1: we ons weerbaarder opstellen.
0: Ja, dus de firewall gaat... je gaat die grote bedrijven aanpakken. Je bent natuurlijk wel David tegen Goliath. Big Tech is toch super, super machtig. Hoe denk je kans te maken? En waar haal je het geld vandaan om te procederen?
1: Nou, het kan ook met hele kleine zaken beginnen. Hè. Je ziet in de Verenigde Staten ook dat je burgers die in opstand komen... en die zeggen van de algoritmes van dit van uw platform Meta... die zijn schadelijk voor mijn kind, ik ga je tegen in bezwaar. Dat snijdt hout als je de advocaten vindt die daar bereid zijn om voor te procederen. Dat kunnen wij... in Europa ook, kunnen wij in Nederland. We hebben een uitstekend rechtssysteem. Die wetten die wij hier hebben, als ze niet door politici... niet hard genoeg achteraan lopen... en onze toezichthouders te veel op hun handen zitten... dan is het zaak dat de burgers iets gaan doen.
0: Ja.
1: En burgers die kunnen zich verenigen, organiseren. Dat is wat wij aan het doen zijn.
0: Ja. En tot slot... Is het misschien niet te laat? Want kan het niet zijn dat we al zo zijn overgeleverd? Je begon met te zeggen, onze hele infrastructuur is in handen van die big tech. Kunnen we ze nog wel aanpakken?
1: Ja, daar ben ik van overtuigd. Ik denk nogmaals dat die wetten, die zijn pas jong. En wij kunnen elk moment nog aangrijpen om deze big tech hier... op ons grondgebied ter verantwoording te roepen. En dat gaan wij ook vanaf morgen echt doen.
0: Oké, mooi. Succes, Erik Smit. Dank voor je komst en succes morgen met de lancering van The Firewall.
1: Dankjewel.

0: nog alleen maar lijkt te dromen.
1: Spinvis is dat met Voor ik vergeet. Ze heeft gezien dat groots dromen vaak een privilege is voor de bovenklasse. En dat verschillen in afkomst kunnen leiden tot diep gewortelde kansenongelijkheid. En daar wilde ze een voorstelling over maken. Zondag gaat die droom in vervulling. Dan is de première van Het Incident van Internationaal Theater Amsterdam. De eerste solovoorstelling.

0: incident.
1: Uit het incident. En ging het goed?
0: Ja, eigenlijk best wel. Het is best wel spannend altijd. Omdat je dan voor de eerste keer met echt publiek gaat spelen. En dan ben je ook benieuwd of mensen reageren. Of dat ze moeten lachen. Of gechoqueerd zijn. Of dat er iets gebeurt. Dat het resoneert. Maar volgens mij is dat wel gelukt, denk ik. Ja. Dus ik ben benieuwd.
1: Het lijkt me ook zo spannend omdat het je eerste solovoorstelling is. En ook nog eens een verhaal dat je zelf hebt gemaakt.
0: Ik heb het bedacht, het concept. Ik wilde heel graag iets maken over deze thematiek. En vervolgens heb ik samen met Xavier Brugge, de regisseur, een schrijfster gevraagd om het te laten, om eigenlijk vanuit het concept een tekst te schrijven.
1: Ja, concept en thematiek. Neem ons even mee, waar gaat het over?
0: Ja, het incident gaat eigenlijk over een jong meisje van 16 jaar, Guadalupe. En zij woont in Amsterdam-Noord en heeft een moeder die eigenlijk afwezig is. Die moet voor haar familie zorgen in Santo Domingo. En haar vader is helemaal afwezig, die is niet in haar leven. Dus ze staat er eigenlijk een klein beetje alleen voor. En haar moeder controleert haar wel. Maar zij moet voor haar zusje zorgen en voor zichzelf zorgen. En naar school gaan. En eigenlijk ook gewoon vrienden hebben en feestjes vieren.
1: Een
0: normaal leven eigenlijk leiden, maar dat daar heeft ze eigenlijk geen ruimte voor.
1: Nee, en waarom vind jij dit stuk of dit verhaal eigenlijk belangrijk om te vertellen?
0: Ja, ik heb zelf je noemt dat een soort rugzakjesschool gezeten. Dat was eigenlijk een school voor mensen die voor kinderen die het moeilijk hadden met leren. Omdat dat kon dan komen door omdat ze afgeleid waren door of een thuissituatie, maar ook door bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie. Dat had ik, ja. En ik had van alles in dat rugzakje. Maar ik had een hele fijne thuissituatie, waardoor ik wist al heel snel, ik wil acteur worden of ik wil theater maken en films maken. En dat is mijn droom. Dus ik kon eigenlijk, school was voor mij heel, niet makkelijk, maar wel, ik kon een soort van de toekomst zien, waardoor het voor mij heel logisch werd om naar school te gaan. En ik zag heel veel vrienden of mensen bij mij op school die, niet echt de ruimte hadden om te denken aan de toekomst, omdat je moet overleven. Ja. Omdat je het misschien thuis iets minder goed hebt. En daardoor heb je helemaal geen tijd om zelfs na te denken over wat je wil. En dan ben je eigenlijk juist de belangrijke jaren van het ontwikkelen als mens op een school. Ben je eigenlijk aan het missen, omdat je eigenlijk alleen maar bezig bent met korte termijn gedachten in plaats van de lange aanloop van je leven. Dat zie je dan niet.
1: Precies, je ziet de lange lijnen niet. En
0: nee.
1: Ik las ergens in een interview dat je hebt laten inspireren door de serie Klassen van Newman was dat volgens mij op tv. Op welke manier? In een personage of in die situaties van die kinderen?
0: Ik denk alle situaties wel bij elkaar. En sowieso Marjolein Moorman. Dat is voor mij echt de queen.
1: Zij was toen wethouder in Amsterdam.
0: Zij was toen wethouder, ja. Klopt, ja.
1: Ja.
0: En zij ik vond het gewoon zo mooi hoe zij het systeem beschreef. En dat ze echt een ontzettende grote fout zag. En dat ze niet los ging laten tot ze iets, tot ze eigenlijk ervoor kon zorgen dat er naar haar geluisterd werd. Dat we echt een groot probleem hebben in Nederland. In zowel de onderadvisering als in, dat kinderen al veel te vroeg eigenlijk onderadviseerd worden. Maar kijk, we doen alsof we allemaal gelijke kansen hebben in het onderwijs. Maar dat is niet zo. Want het gaat eigenlijk eerder om, waar kom je vandaan? Zien je ouders je? Zien ze waar de problemen zijn? Kunnen ze eigenlijk inschakelen op een moment dat er iets fout gaat, tussen haakjes? En dan komen er bijlessen. En als je geld hebt, dan krijg je nog meer bijlessen. En dan heb je in één keer VWO.
1: Ja.
0: Terwijl op het moment dat jij dat niet hebt, of je ouders spreken de taal niet, of er is thuis heel veel gaande, dan sta je dus helemaal niet, dat is helemaal geen gelijke situatie. Dan sta je al 5-0 achter. Hoe ga je dan als kind dat nog recht trekken? En dat is gewoon, daarmee komen de klassenverschillen.
1: Ja.
0: We zijn niet gelijk, maar we doen in Nederland alsof we allemaal gelijk zijn. Maar dat, begint daar.
1: Ja, je zei, je zat zelf op een school met een rugzakje. Daar zat van alles in. Je had wel een fijne thuissituatie.
0: Ja.

0: Maar je had toch handicaps waar je mee speelde. Maar nu ben je een gevierd actrice. Je wordt geroemd als een groot talent. Iedereen wil met je werken. Hoe is je dat dan gelukt?
1: Ja, ik denk dus heel eerlijk ook dus juist je zelfvertrouwen krijgen van ouders die zeggen, hey, dit kan je, of ik zie dat je dit kan, ga zo door, of zullen we je op theaterles zetten. En, ja. En dat is een privilege. Dat is echt zo. Want als jij ouders hebt die dat niet zo zien, dan moet je het vanuit jezelf doen. Het zijn ook heel veel mensen die dat zelf doen. En dat is superkrachtig, maar niet iedereen heeft die zelfvertrouwen.
0: Ja, en wat hoop je nou dat mensen die komen kijken... Ik kom zondag ook kijken trouwens.
1: Leuk!
0: Ja, heel erg. En wat hoop je dat de mensen die de voorstelling hebben gezien... wat hoop je dat die meenemen naar huis? Of dat ze misschien anders gaan zien of bekijken?
1: Ik hoop eigenlijk dat ze het personage Guadalupe gaan kunnen ontmoeten en toelaten. En dat ze zich afvragen of hetgene wat zij heeft gedaan... het incident wat er is gebeurd... of dat iets is wat Guadalupe is, wat Guadalupe heeft gedaan. Of dat het misschien iets groters is. Dat het misschien is het wel een soort systeemfout. Hm. En ik hoop dat ze zich dat gaan afvragen.
0: Ja, en als kind droomde jij al van theater. En nu speel je dan je eigen solovoorstelling. Je bent nog niet eens 30. Knijp je wel eens in je armen? Zo, en wat zou je dan tegen je jongere June willen zeggen?
1: Oh, wauw, wat een vraag. Ik knijp me elke dag in mijn armen. Echt, dat ik denk, hè, waarom, hoe kom ik hier nou weer terecht? Maar, ik zou denk ik zeggen... eigenlijk, zolang je dromen hebt... gewoon heb geduld. Dat ook. Een soort van, niet ongeduldig zijn. Ik ben ook altijd heel ongeduldig. En denk, dat duurt te lang. Gaat nooit lukken. Terwijl volgens mij, als je gewoon door blijft gaan met dromen en doorzetten. En ook van de reis te genieten. In één keer beter. Dat is echt zo. Daar geloof ik 1000% in. Dat zou ik zeggen.
0: Oké, mooi. Dankjewel June Janis. En ja. Heel veel plezier en succes zondag bij de première.
2: Dankjewel. Het is 11:55.
0: Neandertalers hadden al een tandarts. Die met een stenen werktuig in een tand boorde. Het bewijs daarvoor hebben paleoantropologen gevonden in een grot in Rusland. Maar wat aten die Neandertalers dan, waardoor ze gaten in hun kiezen kregen? We vragen het aan Marcel Niekus, hij is systeemtijdarcheoloog en gespecialiseerd in Neandertalers. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, meneer Niekus, aten die Neandertalers 60.000 jaar geleden dan al snoep?
3: Nee, dat is niet het geval. Ze aten wel van allerlei, van vlees, paddenstoelen, knollen, zaden en vruchten, maar geen snoep. En je kunt je heel goed voorstellen dat ze hadden wel ongetwijfeld een wat slechtere mondhygiëne dan wij. En als je bijvoorbeeld als een scheurtje in de kies hadden, daar kunnen daar bacteriën indringen. En zo zal het gaatje ongetwijfeld zijn ontstaan.
0: Dus die gaatjes die kwamen meer doordat ze op iets hards beten en daardoor een scheur in een kies kregen?
3: Ja, bijvoorbeeld.
0: Oh ja. En zijn er al eerder gaatjes in de tanden van Neandertalers vastgesteld?
3: Ja, er zijn een paar voorbeelden van bekend. In ieder geval in gebieden waar botmateriaal bewaard blijft. Dat is lang niet overal. Maar bijvoorbeeld ook in Spanje hebben ze daar een voorbeeld van teruggevonden. Alleen niet met zo'n wortelkanaalbehandeling als in Siberië.
0: Een wortelkanaalbehandeling, ja.
3: Ja, zo noemen we dat. Ja,
0: nu is ontdekt dat er een tandarts was. Hadden ze dan ook dokters?
3: Nee, waarschijnlijk niet. Je moet je voorstellen, die Neandertalers leefden in kleine familiegroepen. En wanneer één van de groep gewond is geraakt of zo'n ontsteking had, dan zorgden de andere leden van de groep voor die persoon. Want het overleven was van levensbelang voor Neandertalers. Ja, en ze zorgden dus voor elkaar. En zo moet je dat dit voorbeeld ook zien. En er zijn ook voorbeelden bekend van Neandertalers die beenbreuken hadden, maar die toch nog jaren geleefd hebben. En dan kun je je voorstellen dat groepsgenoten daarvoor hebben gezorgd. Dus ze hadden veel compassie voor elkaar.
0: Ja. Nou, het beeld van de Neandertaler is weer veranderd. Dank u wel, Marcel Niekus.
3: Ja.
0: Dit was het Oog voor vanavond. Morgen zit hier Elisabeth Steins. En voor nu een hele goede nacht.
4: NPO Radio 1 zit bovenop de sport.
5: Voetbal.
4: Zondag.
5: De laatste speelronde van de Eredivisie.
6: Alle 9 wedstrijden.
5: Tegelijkertijd.
4: Plaatst Twente, Ajax of NEC zich voor de voorronde van de Champions League?
5: En wie moet de na-competitie spelen? Volendam of Telstar? Ze spelen tegen elkaar.
4: De laatste speelronde van de Eredivisie.
5: NOS langs de lijn.
4: Zondag, 2 uur.
5: Wie luistert, weet meer. Ster.
7: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Boekwitsch. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
11: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
10: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
12: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
14: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
15: NPO Radio.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden de 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In de video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan 1 jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
17: De Nacht van Gelderland.

0: Hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!
1: Radio Gelderland. De hele dag dichtbij.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. De 32-jarige Irakees zou lid zijn van een pro-Iraanse militie. Hij is door de FBI opgepakt en inmiddels uitgeleverd aan de VS, waar hij wordt berecht. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En die thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.